0: Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Teun Willems. De laatste 2 gepresenteerde nachtradio-uurtjes op 3FM staan voor de deur. En wel hoor, jij bent erbij. Net als Another en Amy Winehouse. Dit is You Know I'm No Good.

FM. Een hele goede nacht. Mijn naam is Teun Willems, je maat. Tot laat. Het radiootje staat weer aan. Jij bent aan het luisteren. Nou, als je het mij vraagt, is dat een prima begin van de week. En een week die we gaan inluiden door nog één keertje achterom te kijken. Hè? Want er is weer een hele hoop gebeurd de afgelopen 7 dagen. Geen zorgen als je het allemaal bent vergeten. Ik heb het voor je bijgehouden. De hoogtepunten van afgelopen week in het nieuws. Even in 1 minuutje. Gaan we samen doornemen en ik zeg bewust samen, want jij bent onderdeel van die week. Vergeet dat niet. Ik ben heel erg benieuwd, wat is nou jouw hoogtepunt van vorige week? Wat is je nou bijgebleven? Joh, heb je ergens een taart aangeschaft? Ben je jarig geweest? APK'tje gehad zonder al te veel kosten? Het mag allemaal, hè? In de NPO Luisterapp ben je meer dan welkom. Ik ben benieuwd, wat is jouw hoogtepunt van afgelopen week? Neem het even in 1 minuutje door.

Artemis op 3. Kort, maar krachtig. Daar houden wij Nederlanders verschrikkelijk veel van. Geen ellenlange uitleg over iets wat gewoon snel, simpel, kort, bondig kan. En ik weet dat ik met deze hele uitleg dat absoluut direct weer tegenspreek. Maar goed, ik ga het echt kort houden. Want we sluiten de week eventjes af in 1 minuut met wat highlights van afgelopen week. Bij een introductiekamp van Breda University in België zijn zo'n 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Waarschijnlijk door een voedselvergiftiging. Maar is het slecht nieuws? Nee hoor. Hartstikke vervelend. Maar niets schept zo'n band als samen aan de scheiderij zitten. Dus dat worden wel vriendschappen waar ze niet zo snel afscheid van zullen nemen. En Paus Leo, hè, die blijkt niet alleen de baas van het Vaticaan, maar ook nog een stijlicoon. Hij staat opnieuw op een lijst van best geklede mensen van het jaar. En vooral zijn combinatie van pauselijke outfits met sneakers en een baseballpetje valt op. Als paus krijg je natuurlijk een hele hoop mooie spullen, maar daarbij krijg je ook nog hemelse drip, schijnt. En in de NPO Luisterapp krijg je ook nog een berichtje van Jeroen Schoenhagen. Het hoogtepunt van zijn week is als volgt. Het grote voordeel van non-stop is dat verschrikkelijke niet aan te horen Teun weer lekker met Toon en August kan gaan spelen. Jeroen, no worries man. Zo, dat was week 35. Op naar week 36. En dat doe je met deze muziek van 3. Energy 50.

Dekker, bare minimum, hoorde je op 3FM. En de bare minimum van 3FM is dat jij het allerbeste uit de muziekwereld te horen krijgt. Met zo bijvoorbeeld Chappell Roan, maar eerst nog even Years and Years. Dit is King op 3.

Hey, het kan je niet zijn ontgaan, hè? Maar ja, de 3FM nachtprogrammering gaat op de schop. Tussen 1 en 4 verdwijnt de presentatie en hoor je voortaan non-stop muziek. Is ook lekker, veel muziek. En wees niet getreurd, het nieuwe radiotalent krijgt een ander moment met meer tijd en ruimte. Maar voor mij betekent het vooral één ding. Mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine, ga ik een stuk minder vaak lastigvallen. Ik heb het afgelopen jaar zo'n beetje iedere nacht gebeld. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe zij in de wedstrijd zitten met dit nieuws.

met 3FM naar Brussel. En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.

0: Martin Garrix.
1: This heart is bleeding.
0: Samen met Ed Sheeran.
1: I love this feeling.
0: Repeat it op 3FM.
1: So rewind, repeat it.
2: Niet poetsen, maar lullen.
0: Het kan je niet zijn ontgaan, maar de 3FM nachtprogrammering gaat op de schop. Tussen 1 en 4 verdwijnt de presentatie en hoor je voortaan non-stop muziek. Tegelijkertijd krijgen nieuwe radiotalenten een ander momentje om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Voor mij betekent dat vooral dat ik mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine, een stuk minder vaak ga lastigvallen. Dus eens even kijken hoe ome Ruud dat nieuws ontvangt.
3: Ja, met Ruud van de Willemskantine. Opschieten, we gaan sluiten.
0: Hey Ruud, met Teumann. Ja, hey, we zullen elkaar telefonisch niet zo vaak meer spreken rond dit uur.
3: Oh ja, joh. God, de wonderen lopen de wereld nog niet uit te wezen. Wat is er aan de hand dan?
0: Nou Ruud, de nachtprogrammering gaat stoppen. Dus we zullen elkaar niet zo vaak meer spreken, denk ik zomaar, op dit tijdstip dan. Snap je?
3: Dat meen je niet. Ja, wat is dit?
0: Ruud, ben je nou aan het zingen? Wat is dit? Hallo?
3: Ja, natuurlijk.
0: Waarom? Het is toch jammer?
3: Oké, eens even heel goed naar mij luisteren, Teun. Ja. Het afgelopen half jaar heb ik godverdomme elke week met de grootste dorpsgek van Nederland aan de telefoon moeten hangen.
0: Okay.
3: En ik wil sluiten. Na een druk weekend, ja? Eindelijk ben ik van dat eeuwige gezever van jou af. Ja, de Biel.
4: Rudy, is dat Teun? Ja, jammer hè. Ik heb hem je privénummer gegeven. Kijk. Dan kan hij je altijd bereiken. Stop.
3: Wat? Krijg de tyfus achter je linker hartklep, wijf. Ik was eindelijk van die gozer af.
0: Maar Ruud, ga je dit dan niet missen, die gesprekjes?
3: Ja, mis als een aanbij die op knappen staat. Ik heb het al zo godvergeten vaak gezegd, Teun. Jij en ik zijn geen maten. Kappen met bellen.
0: Maar Ruud, kom op nou, het is toch altijd... Zo. Oké. Okay. Nou, die valt dan toch eventjes rauw op mijn dak, moet ik zeggen. Nou ja, ik heb zijn privénummer, dus ik... ik denk dat ik hem zo nog wel even een appje stuur. Dat vindt hij vast wel leuk, die Ruud. Nou goed, ik hou je op de hoogte. Is dit David Bowie voor je? Sound of Vision.

0: The Kid LAROI en Justin Bieber.
1: Stay.
0: Op 3FM. Nou, ze kunnen het nog zo lief vragen, maar ja, ik heb even besloten. Ik denk dat ik alleen blijf als ik een heerlijke UK Garage track op kan zetten. Dus nou ja, ik blijf gewoon wachten en als het komt, dan komt het, anders ga ik. Nou, blijf stil, dan ga ik gewoon lekker. Hey, was gezellig. Vond het leuk. Tot ziens en we spreken elkaar. Hè. Dat is allemaal leuk

0: Weeknd samen met Daft Punk op 3FM. Goh, je zou je week maar beginnen met een tientje extra op je rekening. En hier bij 3FM kan je dat fixen. Hoe dat werkt, hoor je naar de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Een speciaal biertje op een festival, een merchposter van je favoriete artiest of een frietje en een snack na het stappen. Allemaal dingen die dichterbij zijn dan je denkt. En hoe dat werkt, dat hoor je zo.

0: van Lilywood and the Prick, Prayer in Sea, hoorde je op 3FM. En daarvoor nog Alex Warren met Passenger. Een speciaal biertje op een festival, een merch-postertje van je favoriete artiest. Of een frietje met een snackie, heerlijk, na het stappen. Allemaal dingen die jij binnen nu en 20 minuten kan aanschaffen.
1: Wat denk je zelf?
0: Jij maakt namelijk kans op 10 euro. Jawel, en het enige wat je daarvoor nodig hebt is een klein beetje inschattingsvermogen. Het is heel erg simpel. We rijden vanaf de studio hier van 3FM naar een locatie in Nederland. Dat is natuurlijk een bepaald aantal kilometers aan afstand. En als je met de auto rijdt, kost dat een aantal liters aan benzine. En daar zit het hem in. Wij gaan het exacte aantal liters wat we nodig hebben in de tank gieten. En weet jij stop te roepen op het moment dat jij denkt, ja, we zitten nu op dat aantal liters dat we nodig hebben, dan pak jij een tientje. Het is echt heel makkelijk. Dus gewoon stoproepen is eigenlijk het enige wat je moet doen. En het leuke is, je hebt ook nog een muzikaal meevallertje. Je mag namelijk ook gaan bepalen welke track we draaien. Dus denk jij inschattingsvermogen, ja, dat moet wel lukken. En een nummertje aanvragen, vind ik ook leuk. En een tientje winnen vind ik nog leuker. Stuur dan even in de NPO Luisterapp het woordje stop. Of ben je meer van het bellen, ook meer dan welkom. 0909-1336. Dus, nog één keertje. Het woord stop in de NPO Luisterapp. Of bellen naar 0909-1336. Dan ben jij zo de trotse eigenaar van een kakelvers tientje. En mag je een plaat aanvragen op 3FM. Ik hoor zo van je. Nou, Jungle op 3.

0: wat een heerlijke plaat van Kensington zeg. Je hoorde een moment op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Ruben, een hele goede avond, man.
2: Hey, goede avond.
0: Jij ligt wakker, want jij hebt nogal wat spannends morgen.
2: Ja. Ja, ik heb morgen een blind date.
0: Een blind date? Waarom begin je daaraan, Ruben?
2: Ik vond het wel spannend. Het leek me wel leuk om eens een keertje te doen. Ik heb nog nooit echt een blind date gehad. En het was geregeld vrienden.
0: Oh, wat lachen, man. Dus eigenlijk ben je ook een beetje voor het blok gezet.
2: Ja, een beetje wel. Maar ik hou er stiekem ook wel een beetje van om voor een blok gezet te worden.
0: Snap ik. Hé, maar je ligt wakker, dus je vindt het wel spannend.
2: Ja, het is natuurlijk wel. Ja, het is de eerste keer een blind date. Je weet niet wie dat dan is. En straks is ze helemaal niet leuk. Of zelfs is ze zelf ook blind. Is het daarom een blind date? Ik weet het niet.
0: Lekker, man. Hé, wat is je plan van aanpak? Hoe gaan we dit regelen, Ruben?
2: Ik denk dat ik gewoon lekker luchtje op doe. Mooie kleren aan. En hopen dat ik genoeg benzine heb om die kant op te rijden.
0: Lekker, man. Nog één vraag, Ruben, voordat we gaan spelen. Want we visualiseren het even. Jij komt binnen daar. Jij ontmoet haar. Jij denkt, nou, dat is volgens mij best wel een leuke meid. Mm-hmm. Begin jij dan met, hey, kom jij hier vaker? Of wat wordt de opening?
2: Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht.
0: Oké, dan ga ik je uit de brand helpen. Ik zal niet beginnen met, hey, kom jij hier vaker?
2: ik was eigenlijk gewoon van plan om te zeggen, hey, wat leuk. Volgens mij ben jij mijn blind date.
0: Ah, leuk, man. Leuk. Of doe een zonnebril op, kom een beetje verstrooid binnen en zeg, ik ben hier voor een blind date.
2: Ja, of heel hard roepen misschien, ook wel grappig.
0: Ja, dat is leuk. Een blind, maar niet deaf date. Goed, Ruben, we dwalen af. We gaan het spelletje spelen, want jij moet morgen naar jouw date in Arnhem. Dat is ongeveer 70 kilometertjes rijden vanaf de studio hier van 3FM. Daarvoor, Ruben, hebben wij 4 liter aan benzine nodig.
2: Oké.
0: Ik ga het in de auto gooien. Aan jou de taak om stop te roepen op het moment dat jij denkt, ja, we zitten nu op 4 liter. Is dat duidelijk?
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1... Spot on, man.
2: Ah, nice. Dan heb je wel een zuinige auto trouwens, hoor, dat 4 liter.
0: Ja, het is een klein bakkie. Is lekker. Ja. Een beetje hybride, dus hij rijdt ook deel elektrisch. Oh. Hé, maar als dit wat belooft, als je deze motivatie vasthoudt, dan is dat voor morgen natuurlijk alvast goed nieuws, hè?
2: Ja, precies.
0: Heerlijk, man. Ja. Ik hoop het echt voor je, Ruben, dat het wat wordt morgen. En stel nou dat het wat wordt, laat het even weten,
2: ja, zal ik doen.
0: Leuk. Hey, je wint sowieso dat tientje en je hebt ook nog een plaat aangevraagd. En ik moet zeggen, Ruben, nou, toepasselijker kon bijna niet.
2: Ja, wel toch?
0: Want welke plaat heb je aangevraagd?
2: Ja, van mijn favoriete band, van Higo. En hij heet Tankstation.
0: Ik ga voor je draaien, man. Heel veel succes en plezier morgen. Doe de groeten.
2: Thanks.
0: En probeer nog een beetje te slapen. Dan kom je net wat beter over, denk ik.
2: Ja, ga ik doen.

Die Die, Shakira, Burner Boy, hoorde je op 3FM. Of je haalt een 10, of je haalt een 1. En er is geen tussenweg bij het meest verwachte, onverwachte en zo van Nederland. De opgave hoor je zo. Eerst nog muziek van Radiohead. Dit is Creep op 3FM.

0: Eentje om je keel verschrikkelijk bij schoor te schreeuwen. Wat is deze lekker, zeg. We Are Young van Fun, hoor je op 3FM. De meest verwachte, onverwachte SO van Nederland staat voor je klaar. Wie, oh wie, is ChatGPT? Jij en Chat gaan van stoel wisselen. En vanavond gaat Chat jou een vraag stellen. Namelijk, wie ben ik dan? Kijk, ik heb Chat dus gevraagd zich voor te doen als een artiest en zichzelf in 3 zinnen te beschrijven. Aan jou de taak om dan te raden welke artiest dat is. De 3 zinnen van vannacht zijn: ik ben een Nederlandse of een Nederlandse variant van mij. Zou zomaar Bert Snikker kunnen heten. Ik ben 40, maar ik dans alsof ik 18 ben. En 1 hit van mij heeft een zeer explosieve titel. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord krijg je zo naar Purple Disco Machine. Eerst Somber en de nieuwste van Lost Frequencies.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my

Purple Disco Machine Substitution hoorde je op 3. Ik vroeg jou net, wie oh wie is ChatGPT? En aan de hand van deze chatbeschrijving moest jij raden wie het was. Een Nederlandse variant van mij zou zomaar Bert Snicker kunnen heten. Bruno Mars. Ja, ik ben 40, maar ik dans alsof ik 18 ben. Losse heupjes heeft die gozer. En een hit van mij heeft een explosieve titel. Grenade, natuurlijk.

0: zeg. Bruno Mars, On My Soul, hoorde je op 3FM. Ja, de nachtprogrammering van 3FM gaat stoppen. Je hebt het meegekregen, dat weet je. S'nachts voortaan hoor je non-stop muziek hier zo bij 3FM. Dus wel lekker veel muziek, dat is lekker. Maar ik moet daarbij zeggen, de nachtprogrammering is niet het enige wat stopt. Ik ga namelijk ook stoppen. Voor mij houdt het avontuur bij 3FM op. Het is een beslissing die ik zelf heb genomen. En ik kan je alle ins en outs en weet ik het allemaal wat allemaal gaan vertellen. Maar het is allemaal niet zo belangrijk. Ik wil vooral wat mensen bedanken. Komt er toevallig eentje binnenlopen hier zo? Dat is Bas van Schaik. Dag Bas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik wil jou ook bedanken dat ik mijn radiocarrière hier bij 3 mocht beginnen voor jou. En hem nu mag afsluiten. Nee, andersom. Voor jou. Precies. Dat was hem.
1: Precies. Nou, ik wil jou bedanken.
0: Dankjewel.
1: Ik vind het jammer, oprecht, dat je weggaat.
0: Ja, ik vind het ook jammer. Ja, ik vind het echt heel jammer. Ja, maar goed. Nogmaals, mijn eigen keuze. Ik wil mensen bedanken. Bas is daar eentje van. Allemaal mensen hier van achter bij de productie. Ook super bedankt. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk jou als luisteraar. Dat je erbij was, dat je luisterde midden in de nacht. Radio op 3FM zetten. Een paar mensen in het bijzonder wil ik er eventjes uitpikken. Hans was er altijd bij. Corné, Martine, Maarten, Robin de kipchauffeur, Mark, Ronnie, Harry. Jullie maakten dit werk echt zoveel leuker dan dat het anders geweest was. Dank daarvoor, jullie waren er. Jullie blijven hopelijk ook. En voor mij houdt het hier op. Met ongelooflijk veel plezier heb ik dit gedaan. Dus dank daarvoor. Dan hou ik nu eventjes op met dat emotionele gezeur. En dan ga ik gewoon weer doen waar jij hier voor komt. En dat is muziek draaien. Dankjewel, jongen. Zo nog Charlie XCX, Billie Eilish voor je. Eerst Regard, Ride It op 3.

0: 3FM.
1: We want more.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: bijzonder goedemorgen. Het is exact 4 uur. Zometeen muziek van Coldplay. Viva la Vida staat voor je klaar.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft, maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Een bijzonder goeiemorgen in de 3FM Nachtclub. En als jij nu de allereerste apper bent in de NPO Luisteren, dan krijg jij een ontbijtje op kosten van 3FM. Appen dus!

minuutje of zes hoor je nieuwe muziek van Nothing But Thieves. En dit was Ella Langley en Choose in Texas bij 3FM. Een bijzonder goedemorgen. Het is 10 minuutjes over 4. Mijn naam is Bas. Welkom in de 3FM Nachtclub. De ideale plaats om lekker op te staan op de hele vroege maandagochtend. Een exclusief groepje mensen wat nu wakker is toch wel.

0: hele goede morgen, Roel.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent ook vroeg uit de veren. Vertel waarom.
1: Nou, het is een lang verhaal, maar ik zal het heel kort houden. Ik heb een bipolaire stoornis.
0: Ja.
1: En dat betekent dat ik soms heel lang slaap. En dat betekent in deze fase dat ik korte nachten maak.
0: En moet ik het dan voor me zien dat je nu al de hele nacht wakker bent? Of ben je net opgestaan?
1: Nee, ik heb een paar uur geslapen. Dus het is nog lang niet heel erg. Maar je hebt gewoon veel meer energie. En je hebt zoiets van, nou, dat slaap heb ik niet nodig. Dat
0: okay.
1: is voor de zwakkeren, weet je wel.
0: Ja, nou ja, ik zou wel wat slaap kunnen gebruiken, hoor. Ja, ja ik bedoel, ik wilde gisteravond wilde ik rond 7 uur gaan slapen. Ik dacht, nou, nieuwe programmering, nieuw programma. Het gaat fantastisch. Vroeg naar bed? Nou, echt niet. Ik sliep niet voor 11 uur, dus... Ja, op 3 uur slaap gaat mij in ieder geval niet zo goed af, merk ik al. Maar...
1: Nee, maar misschien zijn het ook een beetje de zenuwen voor
0: nieuw
1: de stress.
0: Zo is het, zo is het. Nee hoor, verder komt het helemaal goed. Ik vind het hartstikke gezellig om zo de hele vroege maandagochtend op te staan. Wat ga je nog vandaag doen?
1: Nou, ik ga veel doen, omdat ik nu mijn energie kwijt moet. Ik ga sporten, wandelen, werken, koken. Ja, niets heel bijzonders, maar wel gewoon de hele tijd actief zijn, want anders wordt het helemaal niks.
0: Nou, dat klinkt als een hartstikke volle, gezellige dag. En jij bent onderdeel van de 3FM Nachtclub. Daar ben je eigenlijk automatisch als je nu luistert, als je zo vroeg uit de veren bent. En om je een beetje te belonen, Roel, heb ik goed nieuws voor jou. Jij mag een ochtendsnack op keuze halen op kosten van 3FM. Een ochtendsnack naar keuze. Waar ga je voor?
1: Oeh, ochtendsnack.
0: Ja.
1: Dan ga ik toch heel braaf voor waarschijnlijk proteïne-yoghurt.
0: Een proteïne-yoghurt.
1: Maar wel met bessen erin en druiven en banaan.
0: Hey, ga ervan genieten, Roel. Fijne dag vandaag.
1: Ja, hartstikke bedankt. Werk ze nog.
0: Hey, doei.
1: Doei.

gitaren van de Counting Crows hoorde je bij 3FM een Accidentally in Love. Goedemorgen. Mijn naam is Bas. Dit is de 3FM Nachtclub. Dat is een beetje de plaats waar jij en ik vanaf nu elke maandagochtend samen tegen ons weekendritme instrijden. En doordat je zo vroeg uit de veerder bent, ben je automatisch lid van die 3FM Nachtclub. Ja, en niet alleen jij. Dit is het geluid van Marianne, die is thuis pakketjes aan het inpakken voor Vinted. Thomas is net op zijn scooter vertrokken naar de bakkerij, laat hij weten. En Laura staat in de douche de haren te feunen vlak voor vertrek naar werk. Nou, dankjewel dat ook jij zo vroeg op de ochtend je al meldt via de NPO Luisterapp. Zometeen draai ik de vrouwen voor je die het voorbeeld zijn dat super succesvol niet alles is. Over wie ik het heb, vertel ik je binnen nu en een minuutje of vijf.

0: Minuutjes over voor 4:30 opstaan met de muziek van 3FM. Met Shawn Mendes, Jordan, There's Nothing Holding Me Back.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, ik wilde vroeger als kind heel graag beroemd worden. Kom ik nu een klein beetje op terug. Ja, ik kan me namelijk wel voorstellen dat als je heel erg bekend bent, dat je ja, op een gegeven moment nergens meer naartoe kunt. Dat je helemaal gek wordt als je overal wordt herkend. Ja, Cat's Eye is het voorbeeld. Ze begonnen 2 jaar geleden met 6 personen. Vervolgens werden ze succesvol. En eerder dit jaar last al 1 lid een pauze in. Deze maand nog eentje. Ja, dus als het op dit tempo doorgaat, dan wordt die Ziggo Dome Show volgende maand een solo show, vrees ik. Op 3FM hoor je ze nog wel met z'n zessen. Dit is Cat's Eye, an Animal.

hoorde Sef bij 3FM. Je hoorde Voor Alles Bang. Ik ga zo meteen George Ezra voor je draaien binnen nu en een minuutje of vier. Ja, en mijn naam is Bas. Vanaf deze week starten wij samen elke week de vroege maandagochtend op. Vind ik hartstikke gezellig. Je bent welkom in de 3FM Nachtclub. En wat je van me moet weten is dat ik ontzettend een dance-liefhebber ben. Een groot dance-liefhebber. En ik heb daarom de dance-track van dit moment voor je uitgezocht. En die ga ik zo meteen voor je draaien. En eerst Temper City.

0: 5. Ray op 3FM, you're the worth it.
1: 3FM.
2: Nachtclub.
0: Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Vind ik vet. Gewoon lekker de vibe van niet stil kunnen blijven staan. Handjes in de lucht. Ja, en vooral dat je even aan niks denkt op het moment dat je gewoon lekker aan het dansen bent. En daarom zoek ik elke week voor jou de dance track van dit moment uit. Zo'n track die jij dit weekend, als je volgend weekend weer naar de club gaat, of misschien ergens een keertje op een feestje staat. Ja, welke track jij hoort, die hoor je dus hier. Ik heb deze week een track voor je uitgezocht van Licka Lee. Misschien ken je haar nog wel van deze. Ongelofelijke hit. Daar bleef het alleen ook wel een beetje bij voor haar. Een beetje een one-hit wonder volgens mij. En zij heeft samengewerkt met de Swedish House Mafia. En ja, de Swedish House Mafia vind ik vet, hé. Heeft natuurlijk eigenlijk geen introductie meer nodig, de Swedish House Mafia.

En ik had deze compilatie denk ik nog wel 3 keer zo lang kunnen maken. Ze hebben echt ongelofelijke bangers gemaakt, Swedish House Mafia. Maar voor deze track is het even iets minder bombastisch. Niet dat grootste wat het in 2014 was bij ze. Het is wat meer rustig met een opbouw. En dat past ook eigenlijk perfect bij die stem van Licky Lee. Die twee dus zijn samen de studio ingedoken. De Swedish House Mafia en Licky Lee. En hebben wat mij betreft de dance track van dit moment uitgebracht. Dit is Happiness is So Sad.

0: Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks.
1: 3FM. Zometeen op 3FM hoor je onder andere muziek van Shanna Sparrow. Zo

0: bijgepraat over alle belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, het is 1 minuutje voor 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Ze ziet er goed uit, heeft een heel leuk innerlijk en een geweldige stem. Ja, oftewel, zij is de droom van elke man. En ze is nog single. Over wie ik het heb, vertel ik je zo.

0: Queens of the Stone Age. 3FM. Jordan No One-O's.
1: Bas van Schaik.
0: Ze is knap, stijlvol, mooie donkere krullen heeft ze. Een sprekende ogen, een warme glimlach. Ze houdt van films kijken, lekker eten. En ze heeft ook nog eens een geweldige stem. Mannen, als dit de vrouw is die je hoopt tegen te komen op dating apps, dan heb ik goed nieuws voor je. Ze bestaat namelijk. Haar naam is Sienna Sparrow en je hoort haar nu bij 3FM. Dit is Great Expectation.

0: show bij 3FM, you're the good grief. Het is 18 minuten over 5. Goedemorgen, mijn naam is Bas. Ik check graag even bij je in via de NPO Luisterapp of via 09091336. Een hele goede morgen, Maarten.
1: Hele goede morgen, Bas.
0: Goedemorgen. Hey, vroeg op.
1: Ja.
0: Wat is jouw beroep?
1: Ik ben chauffeur.
0: Taxichauffeur heb ik vernomen.
1: Taxichauffeur, dat is waar.
0: Wat voor mensen haal jij en breng jij?
1: Ik breng mensen met een met bepaalde problematiek naar zelfhulpgroepen.
0: Oké. En wat vind je zo leuk aan die mensen vervoeren? Wat maakt het leuk?
1: De herkenning die ik eruit haal.
0: En als ik dan zo'n beetje mag invullen, dan heb je zelf ook met problematiek te maken gehad. En
1: ja,
0: kan je zo met die mensen een beetje connecten?
1: Ja,
0: kun je die
1: correct,
0: mensen dan ook verder helpen een beetje? Lukt dat ook?
1: Dat probeer ik wel.
0: En heb je het gevoel dat lukt?
1: Bij sommigen wel, sommigen ook niet natuurlijk. Dat is lastig. Het blijft dat mensenwerk.
0: In ieder geval super mooi dat je zo in het leven staat en dat je die mensen probeert te helpen natuurlijk. Dat is ook zo.
1: Ja. Dat is wel waar.
0: Ik ben een soort onderzoeksjournalist. Ik doe naast dat ik hier radio-dj ben, doe ik ook de studie journalistiek. Ik moet straks weer naar school, helaas. In één keer naar door. Studie, precies, jij moet ook weer naar werk. En ik ben een beetje aan het uitzoeken als onderzoeksjournalist. Hey, gaat AI binnen nu en een paar jaar ons beroep overnemen? Nou, ik denk dat mijn beroep als radio-dj misschien best wel in gevaar is. Ik bedoel, hoe moeilijk is het nou een beetje liedjes aan- en afkondigen, toch? Maar denk jij dat jouw beroep als taxichauffeur een beetje in gevaar is?
1: Nee.
0: Nee?
1: Niet de taxichauffeur die ik heb.
0: We gaan het binnen nu en een paar minuutjes gaan we testen. Blijf luisteren.
1: Ja, gaan we doen.

0: 3FM, joh, een feestje op mijn graf. Het is 6:04. Goedemorgen, mijn naam is Bas. En ik ben bang dat mijn beroep als radio-dj binnen nu en een jaar of 5 wordt overgenomen door AI. Ik bedoel, wat stelt het nou voor wat ik aan het doen ben? Ja, toch? Niet zoveel. Ja, ik ben ook als een soort onderzoeksjournalist aan het uitzoeken. Ja, gaan echt al onze beroepen worden overgenomen door AI? En vandaag het beroep van Maarten.
1: Ik ben Maarten en ik ben taxichauffeur.
2: Heeft AI een oplossing als je...
0: ja, een lift nodig hebt voor een taxichauffeur?
3: Hey, leuk je te horen. Zie je dat het is?
0: Ik moet zometeen 20 kilometer hier vandaan ergens zijn. Alleen, ja, ik heb geen auto, geen fiets en... ik weet niet zo goed, hoe kom ik er?
3: 20 kilometer. Kijk, als je een bus in de buurt hebt of een trein, is dat echt het makkelijkst.
0: Nee, die is er niet.
3: Zo niet, die is er niet. Dan blijft over lopen. En dat is best te doen. Het is een paar uur, maar het is een goede workout.
0: Ja, maar ik moet er over 20 minuten zijn.
3: In 20 minuten? Kijk, dan zou ik echt gaan rennen. Echt als een gek. Misschien reed je het.
0: Nee, dat ga ik niet redden. Ik moet er komen, hè? En ik maak tussendoor ook nog graag een praatje met iemand.
3: Een praatje, ja, dan zou je onderweg even bij elk stoplicht denken... ik moet een praatje maken. Ik moet een praatje maken met het stoplicht. Dat stoplicht staat dan stil en die denkt... zou ik nu op groen gaan of niet? Dan zeg je stoplicht, stoplicht. En dan kijk je hem aan en dan zeg je stoplicht, mag ik? En nee, dan gaat hij misschien wel op groen.
0: Kan jij niet mijn chauffeur zijn?
3: Dat zou best gezellig zijn, maar nee, dat kan ik niet. Als je in 20 minuten 20 kilometer moet afleggen, ja, dan zou je echt in een atleet moeten veranderen. Maar hey, wie weet lukt het. Zo niet, wens vooral even die ene lantaarnpaal een fijne dag. Misschien wens hij jou dan succes.
2: Voor deze situatie.
0: Nee, AI kan voorlopig nog niet het beroep van Maarten overnemen als taxichauffeur. Maarten is veilig. K-

Goedemorgen, het is 5:30 geweest. Je hebt de kans dat je vandaag wat zon gaat zien, maar dan moet je goed door de regendruppels heen kijken. Het gaat veel regenen en wordt vandaag niet warmer dan 20 graden. Geniet van je maandag.

Yeah. Damiano David hoorde je bij 3FM en Talk To Me. Goedemorgen, 6:10. Mijn naam is Bas en vanaf deze week starten wij elke ochtend, op elke maandagochtend, de nieuwe werkweek op. Ik ga zometeen Another and 54 Ultra Talk To You voor je draaien. Ja, en dit liedje luisterde ik, of die kwam uit toen ik nog met zijwieltjes fietste. 2009, ik was 4 jaar, All City

0: Another en 54 Ultra hoorde je bij 3FM en Talk to You. Zweet in je handpalmen, hartkloppingen, onverklaarbare dansbuien en opschrikking bij het woord ticket. Ik weet het al, ticketkort.
1: September is
2: 3FM ticketmaand.
0: Ah, en ik moet zeggen, ik heb er ook wel een beetje last van hoor, want dit is vet. Er is een hele simpele manier om die ticketkort te behandelen. Namelijk vanaf morgen, en eigenlijk vandaag al, luisteren elke dag naar 3FM. Het is namelijk als volgt. Elke dag maak je hier bij 3FM kans op tickets voor echt hele vette concerten. Denk aan onder andere tickets voor Chef Special, Kensington, maar ook internationale artiesten als Niall Horan, Nothing But Thieves, Raw Model, Teddy Swims in Londen. Hoe vet. En morgen dan trappen we hem af. Dan maak je de hele dag kans op tickets voor Roxy Dekker in de Ziggo Dome. Luister dus naar 3FM en alle informatie vind je op 3FM.nl/ticketmaand.

0: Zometeen op 3FM vanaf 6 uur Wijnand en Jamie in de ochtend. Met onder andere muziek van Somber.
1: Monique Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: 3FM. Wijnand en Jamie.
4: We hebben een heel leuke verrassing voor je.
5: Nou, kleine correctie. We hebben een lekkere verrassing voor je.
4: Wat er voor je klaarstaat, je hoort het zometeen hier in de ochtendshow.

0: 31 augustus. En je hoorde Summer met My Body Isn't Ready. De ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie.
1: Lekker zeg. Het is de dag dat iedereen weer terug is. Echt iedereen weer terug, hè?
0: De vakanties zijn officieel overal in Nederland voorbij.
1: De schoolvakanties zijn overal over. Dat betekent dat ook in regio Midden iedereen weer naar school moet. Gaan we ook nog wel merken met de verkeersinformatie. En qua weer wordt het vandaag zo bijzonder dat ik zelfs op mijn computer een regenwaarschuwing krijg. Ik heb dat nog nooit meegemaakt.
0: Een regenwaarschuwing?
1: Een regenwaarschuwing. Rechts onderin het scherm. Een soort van driehoekje met een paraplu en allemaal regen eronder. Oftewel, het gaat regenen. Nou goed, we houden je op de hoogte hier in de ochtendshow van 3FM. En als je er vroeg bij bent, dan ben je automatisch onderdeel van onze elite troepen. De luisteraars die er extra vroeg bij zijn tussen 6 en 7. De voorhoede kun je ook voor registreren overigens. Daar weten we net wat meer van je. En dan kunnen we je ook een kaartje sturen op je verjaardag. 3fm.nl/voorhoede. Luisteraar Ruud, die hoort er sowieso al bij. Die zegt goedemorgen Wijnand en Jamie. Ik ben er weer bij vanmorgen. Oud Marsum is weer aanwezig. Mooie show gewenst. Maarten die is er ook bij. Die zegt good morning Wijnand en Jamie. Ik ben er ook weer bij. Kom maar door. Fijne ochtendshow. En laten we niet vergeten, over die voorhoede gesproken.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Dat is altijd het leuke. Eén vraag die jij altijd aan ons kan stellen. Of eigenlijk meerdere vragen die je aan ons kan stellen. Halen we er altijd eentje uit die we dan per dag eventjes wat extra aandacht willen geven. Deze keer van voorhoedelid Leonie. Die zegt, hey, kun je deze week elke dag een airfryer winnen? Was dat nou? En hoe meld ik me daarvoor aan? Nou, en dat is het leuke. Als je nieuw bent bij dit programma, welkom. Hartstikke gezellig dat je erbij bent. Wij geven altijd één keer in de week een airfryer weg. En dat doen we op Air Friday. Dus de hele week kan je dan meespelen met een spel. Dat heet laatste letter. En als jij de hoogste score hebt aan het einde van de week, dan is die airfryer voor jou. En dan kan je lekker gaan snacken. Ja. Kan je lekker een keer een taartje erin bakken. Heerlijk. Je kan allemaal gekkigheid ermee doen.
1: Ik krijg dus al honger. Als jij dit al zo noemt, krijg ik al honger.
0: Dan krijg ik alweer trek.
1: Dan ga ik al water.
0: Nou, dat is eigenlijk ook de reden waarom we een airfryer hebben gedacht. Omdat deze man zo erg van snacks houdt. Dat is ongelooflijk. Als je al een frikandel zegt, dan springt hij eigenlijk al bijna het raam uit van enthousiasme.
1: Hebben we bittergarnituur vandaag?
0: We hebben geen bittergarnituur vandaag. Helaas. Maar het ding is, deze week wilden we even omdat eigenlijk iedereen weer terug is van vakantie, iedereen weer moet werken, je een beetje een soort welkomstcadeau geven. Welkom, je bent weer terug in Nederland. We gaan weer allemaal gewoon als een malle tekeer. En daardoor geven we niet één keer in de week, maar elke dag een airfryer weg. Ja. Elk uur kan je meespelen aan laatste letter. En als jij ervoor zorgt dat jij de hoogste score hebt van vandaag, dan is die airfryer voor jou. Dus het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is gewoon eventjes airfryer te sturen naar de NPO Luisterapp.
1: Elke dag gegarandeerd een airfryer.
0: Zeker.
2: Peace.

0: Wat kan jij goed fluiten.
1: Dankjewel. Ja, je hebt twee manieren van fluiten.
0: Je doet het door je tanden.
1: Ja, ja, ja, ja. Je hebt deze. Die is niet zo sterk, maar je hebt hem ook tussen je tanden door. En je hebt hem ook nog in je vingers. Ken je die ook of niet?
0: Ik kan ze alle drie niet. Ik kan niet fluiten. Dat is echt een, ja, ik meen het. Het is echt een gebrek in mijn leven.
1: Je hebt het nooit...
0: Stop, dat is het enige wat ik kan.
1: De ochtendshow van 3FM.
0: Met gigantische kwaliteiten en kunsten hier.
1: Maar die liggen bij jou weer ergens anders.
0: Ja, en dat zeker waar. We moeten er nog even achter komen waar ze zijn. Hey, het gaat vandaag een heerlijke dag worden. Fijn dat je erbij bent op deze maandagochtend. Nu moet ik wel zeggen, qua weer wordt het niet helemaal super. Beetje wisselvallig. Beetje veel wind, beetje veel onweersbuien.
1: De zon, daar kun je naar fluiten.
0: Af en toe een zonnetje. Ja. Wordt 21 graden ongeveer.
1: Ja, en let er dus ook op, want code geel is afgegeven. En ik ben er altijd van, ik vind dat je dan voorzichtig moet zijn.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat je dan binnen moet blijven.
0: Ja, keten jezelf vast, want het wordt levensgevaarlijk. Ja, stoten vliegen om je oren.
1: Nou, tot 70 km per uur. De kustprovincies vooral. Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden hebben we het dan over. We noemen het net al even de volgorde. De elite luisteraars, de premium leden van de ochtendshow. Daar hoef je niks voor te betalen. Dat ben je al als je nu luistert tussen 6 en 7 naar Wijnand en Jamie. Je kan je alleen aanmelden. Dan zorgen we er ook voor dat je in het zonnetje gezet wordt. Zowel op de radio als thuis als je jarig bent. Want dan krijg je een kaartje. Vandaag geen volgorde leden jarig. Die waren gisteren allemaal jarig. We feliciteren Lopke Rojas Morales Witteveen. Heerlijk. Zou hij met een Spanjaard getrouwd zijn? 36 jaar oud.
0: Als je Witteveen als tweede hebt, dan ben je met diegene getrouwd, toch? Dat is toch zo? Dan is de eerste naam je eigen naam.
1: Vandaag de dag mag je dat allemaal zelf kiezen.
0: Oh.
1: Want Lopke klinkt nou niet echt als een Colombiaanse naam.
0: Maar ja, kan wel dat diegene dan misschien een vader of moeder heeft die dan... weer uit Spanje of zo.
1: Oh, hier, dit is dus waar de kwaliteiten van Jamie
0: liggen. Kijk, we weten het dus eigenlijk niet. Nee. We weten niet, ben je getrouwd met iemand die Rojas Morales heet... of was je het zelf?
1: Nou, we wel weten is dat ze gisteren 36 jaar geworden is. Dus van harte gefeliciteerd. Eugène Paget, 62 jaar. Jelle de Jong, 24 jaar. En Evelyn Hugh, 22 lentes jong. Ze is IT-systeemontwikkelaar. En het leuke is, al deze luisteraars hebben gisteren dus een kaartje ontvangen. En als ze hem gisteren niet gehad hebben omdat de postbode er niet was... hebben ze hem vandaag
0: binnen. Vandaag of morgen.
1: Lekker zeg. Het is 3FM met Jet van der Steen. Ik bouw een huis. 3FM.

0: Opposites, Phoebe Bridgers, Pussycat Dolls, Role Model, Rondé, Roxy Dekker, Sef en Terry Swims in Londen.
1: Het is echt niet normaal. Vanaf morgen start de 3FM Ticketmaand. En dan moet je gewoon elke dag luisteren om kans te maken op die kaarten. Maar gegarandeerd, elke dag kaarten. Door de House of Pain Jump Around. Ochtendshow van 3FM met nu Somjeu. Dit is Dark Before the Dawn. Het is 3 voor half 7.

0: Samieu, Dark Before the Dawn. Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie.
1: Het is precies 6:30. Goedemorgen. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. De NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Het komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland.
0: Ik heb dat dus met een dochter van een vriendin van mijn moeder. Zij komen uit Italië. Die dochter is dus half Italiaans. En die is hier in Maastricht volgens mij gaan studeren of zo om advocaat te worden. En zij zegt, ik kan nooit meer terug naar Italië om daar te werken, omdat je daar gewoon geen reet verdient. Dus dat ze daarom hier blijven.
1: Maar mijn neefje komt ook uit Italië, die is op zijn 18e dubbel paspoort. Want een Nederlandse moeder, die is ook naar Nederland gekomen. Die woont in de buurt van Arnhem, die gaat ook nooit meer terug.
0: Is toch bizar?
1: Ja, dat is bizar.
0: Zij verdienen als advocaat, wat was het nou? Dan €3.000 of zo per maand of iets. Gewoon als in dat vergeleken met hier is dat natuurlijk echt een ziek groot verschil. Volgens mij was het nog veel minder trouwens.
1: Maar ze pikken wel al onze baan in.
2: Ja. Terwijl wij al wakker zijn, ik ga gewoon verder hoor.
0: Ga lekker verder.
2: Terwijl wij al wakker zijn, doen sommige politici in Den Haag namelijk even een powernapje. D66, VVD en CDA overleggen over de begroting voor volgend jaar. En daar zijn ze het na 15 uur gisteren nog niet over eens geworden. Het werd een latertje in Den Haag, ook voor mijn collega Noeska van der Meijden.
3: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66 die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
2: Nou, de partijen worden het vooral niet eens over de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Straks om 9:00 praten ze weer verder.
1: Wat is de sociale zekerheid?
2: Ja, dat zijn alle uitkeringen en zo. Die ervoor zorgen dat mensen gewoon kunnen blijven leven als iets overkomt. Ja, en in de Eredivisie heeft FC Twente gisteren gewonnen van Cambuur. Twente kwam gisteravond na 21,5 minuut op voorsprong door een prachtgoal van centrale verdediger Nijstad.
4: Nijstad. Op avontuur. Het schot vliegt erin. Schitterende treffer.
2: Het werd uiteindelijk 4-1 voor Twente. Ze moesten het wel zonder supporters doen. De burgemeester van Leeuwarden had uitsupporters verboden nadat het vorige week helemaal misging. Meerdere supporters van Cambuur raakten toen gewond toen Feyenoord-fans vuurwerk afstaken. Er was gisteren ook een bijeenkomst met de slachtoffers, zegt de directeur van Cambuur.
5: Er zijn er 7. Nou ja, het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige. Ja, en die is erg emotioneel.
2: Het weer. Het is weer een wisselvallige maandag met buien, bewolking en af en toe zon. Er staat een vrij stevige wind, vooral tijdens die buien. En het wordt een gaatje of 20.
1: Martijn, dankjewel. Overal zijn de scholen weer begonnen. En heel veel mensen gaan dus weer aan het werk. Extra erbij, want midden is er ook weer bij. 27 kilometer. Je merkt het op de weg. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel. 10 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. 10 minuten. De A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht-Oost. 10 minuten. En je raadt het al. De N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Voor de aansluiting met de N457. 10 minuten. Zometeen jouw kans op een airfryer de hele week. Gaat hij er elke dag gegarandeerd uit. Wil je er eentje hebben? En dat wil je? Stuur even airfryer via de NPO luisterapp. Zometeen Alex Warren is Billy.

0: Passenger hoorde je op 3FM.
1: We hebben echt goed nieuws, want de scholen zijn weer begonnen. Iedereen, overal zijn de scholen weer begonnen. En iedereen moet weer aan het werk om dat te vieren. Om je een beetje extra power te geven om de week door te komen. Elke dag een airfryer.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Spelen we met laatste letter. Dat is een spelletje wat we vaker spelen in de ochtendshow. En het principe is eigenlijk heel simpel. Je kiest een beginletter. Je krijgt vervolgens van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed, krijg je een nieuwe categorie. Makkelijk, denk je? Nou, je moet die categorie, het woord dat je daarvoor maakt, beginnen met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Dus het is dubbel denken eigenlijk. Je hebt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En heb jij na vandaag de hoogste score, dan ga jij er zo rond 8:30 vandoor met de airfryer. Om een voorbeeldje te geven, vraag 1, een stad, en jij zegt Barcelona. Dan is bij de volgende categorie de eerste letter van je antwoord de A, want dat is de laatste letter van Barcelona.
3: Ja, en Ruben, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij bent degene die het gaat proberen en we mogen toch wel een beetje gaan duimen dat jij hem eigenlijk gaat winnen.
4: Ja, ja, dankjewel.
3: Wat is er met de airfryer gaande van jou?
4: Ja, wij hebben al een airfryer. Alleen als die langer dan 5 minuten aan staat, dan begint die te roken. Dus dat is niet heel handig.
1: Maar bak je dan wel gewoon lekker door?
4: Ja, ja, eigenlijk vooral de dingen die tot 5 minuten in een airfryer moeten. Die doen we wel.
3: Maar wat kan tot 5 minuten in een airfryer dan? Zeg maar een bitterballetje of zo. Of hoe lang gaat dat meestal?
4: Een afbakbroodje. Dat doen we ook vaak in een airfryer.
1: Dus, nee, maar bitter garnituur, dat moet langer dan 5 minuten.
4: Ja,
1: dus echt
4: dus dat hebben we nog nooit in de airfryer gedaan.
3: Oh, wow. En dat gunnen we je zo erg. Dat je even een keer een bitterballetje erin kan gooien. Hé, Ruben, je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
4: De B van Bergdacht.
3: Oké, daar gaan we. Een Nederlands stad of dorp?
4: Breda.
3: Alcoholisch drankje?
4: Aperol.
3: Jongensnaam?
4: Lou.
3: Fruit?
4: Met een U, of met een E.
3: Dat mag je zelf bedenken.
4: Fruit. E.
1: Ik zat nog te denken, zeg gewoon Leon. Dan kun je fruit met de N, heb je een nectarine. Ja.
3: Is er fruit eigenlijk met een U?
1: Met een U.
3: Een ugly.
1: Ik weet niet
3: wat dat is.
1: Het kent echt niemand.
3: Het is een kruising tussen een grapefruit en een mandarijn. Ja, het is wel fruit.
4: Ja. Dat moet je wel weten.
1: We gaan je in ieder geval nog verblijden met het laatste letter kaartspel. Iedereen die überhaupt meespeelt, die wint dat. Dan kun je thuis oefenen. De score die je neergezet hebt is 3.
3: Maar wie weet, je weet het nooit hoe het loopt.
1: Misschien gaat er vandaag helemaal niemand overheen. Is hij alsnog voor jou? Gaan het horen. Meld je vooral aan. Als je denkt die 3 te kunnen verbeteren, even airfryer sturen via de app. 3.

0: mijn vakantie begint vrijdag. Ze gaat vrijdag naar Griekenland, lekker zeg. En zoveel met mij die niet gebonden zijn aan schoolvakanties. Fijne uitzending. Groetjes, Clara.
1: Ja, dan moeten we toch wat dan even...
0: Ja, ze heeft wel een punt natuurlijk.
1: Ja, niet iedereen leeft volgens schoolvakanties.
0: Dat is ook zo. Ja. Jij zou willen dat niet...
1: ik ben hartstikke jaloers op Clara.
0: Ja,
1: heerlijk,
0: dat Clara gewoon nog kan gaan. Ja. Ja, het is ook een beetje het gevoel dat er heel veel mensen zijn... die nu wel weer moeten na een lange vakantie. Want heel veel mensen zijn wel gebonden aan de schoolvakantie. En dan is het gewoon heel fijn als je gewoon zegt dat iedereen weer moet. Want dat deelt dan een beetje de pijn, om het zo maar te zeggen.
1: Maar Clara, het mooie is gewoon dat jij ook alsnog een airfryer kan winnen... ondanks dat jouw vakantie nu begint.
0: Zul je het ook weer zien?
1: Ja.
0: En voor de rest heel veel sterkte. Ik hou toch een beetje vast aan dat communistische gedachte.

0: Taylor Swift en Anti-Hero 3FM.
1: De wereld wordt langzaam één groot carnaval.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: Er is iets nieuws op de markt tegen... Of nou ja, nieuws. Voor Wijnand is er iets nieuws
1: nee,
0: op de markt.
1: Nee, er is een verandering op iets wat al was.
0: Ja, goed. Ja, nou ja, ja, ja. Voor jou.
1: Ja.
0: Het was er wel al.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval iets op de markt tegen puistjes en pukkels. En nou ja, Wijnand is er totaal geen voorstander van. En wat het is, dat hoor je zo meteen.
1: Jij vindt het er normaal uitzien?
0: Ik vind het wel geinig.
1: We gaan het er zo over hebben.

0: anders doe. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu.

0: 7 uur precies, Wijnand en Jamie, in de ochtend.
1: Het laatste nieuws krijg je van NOS op 3, Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
2: Goedemorgen. Het kabinet is het nog steeds niet eens over de verdeling van de centen.
3: NOS op 3.
2: Voor morgen moet het kabinet de begroting voor Prinsjesdag af hebben. De grote rekening van de overheid waarin staat waar komend jaar hoeveel geld naartoe gaat. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moeten ze steun krijgen van andere partijen. Maar ze zijn het allereerst ook nog niet met elkaar eens. Volgens mijn collega Ewout in Den Haag stoeien de partijen nog over de vraag waar het geld vooral aan uitgegeven moet worden.
4: Om vermogenden te helpen of om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid wat te verzachten. De VVD wil het eerste, wil het probleem met box 3, dat is de belasting op spaargeld en aandelen. Dat wil die partij oplossen. Nou, of ga je dus pro tegemoetkomen, die andere oppositiepartij aan de linkerkant, die juist wil dat er die sociale zekerheid niet zo wordt aangepakt. Nou, en D66 en CDA die willen vooral die beweging maken.
2: Nou, er is tot diep in de nacht over vergaderd. Over 2 uurtjes gaan D66, CDA en VVD verder praten. We gaan nog even door over politiek. Sommige partijen maken zich zorgen over internationale studenten. De overheid betaalt voor hen een groot deel van de opleidingskosten. En de partijen denken daarom dat ze ons veel geld kosten. Maar nee, zegt het CPB, internationale studenten leveren ons juist veel op. Na hun studie blijven ze hier vaak werken en betalen ze vervolgens ook zelf belasting. De bemanning van het schip dat gisteren zonk bij Cyprus is opgepakt. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Waarom het schip kon zinken, wordt volgens correspondent Gulsha Essertin nog onderzocht.
5: Maar er komen wel steeds meer beelden naar buiten en ook ooggetuigen die ontzettend boos zijn. Die vertellen dat op het moment dat ze zagen dat het schip vol met water begon te lopen, dat zij de bemanning hadden gewaarschuwd. En dat die vervolgens gezegd zouden hebben, hé, jullie zijn dit niet gewend, wij wel, het komt goed.
2: De zoektocht naar overlevenden gaat ondertussen door. Onder meer de Turkse marine is nog druk aan het zoeken. Ja, en is het voor jou echt maandagochtend? Voor vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn al helemaal. Ze zijn een mara kwijt. Gisteravond ontsnapte het dier samen met 2 anderen uit hun verblijf. 2 zijn inmiddels alweer teruggevonden, maar naar eentje wordt nog gezocht. Een mara ziet eruit als een soort kruising tussen een haas, cavia en antilopen. Als je hem ziet, moet je vooral niet zelf vangen, zegt Avifauna, maar 1 in 2 bellen. Het weer, het is een wisselvallige maandag met buien, bewolking en af en toe zon. Er staat een vrij stevige wind, vooral tijdens de buien. En het wordt vandaag een graadje of 20.
1: Martijn, dankjewel.
2: Jojo.
1: Verkeersinformatie, 40 kilometer, opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel 10 minuten. Net als op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht daar 10 minuten. En ook op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein nu 10 minuten vertraging.
3: 3FM.
6: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel.

0: vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: 3FM. Wijnand en Jamie.
4: Ja, binnenkort ook bij jou op werk één grote kleuterklas.
5: Oh, je bent ook aan het overdrijven nu, hoor.
4: Nou, als dit doorgaat, dan gaan we het er zo over hebben, dan hoor je meer.

0: ochtendshow van 3FM. Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde repeating.
1: Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Het is inmiddels 7:10. Goed dat je er vandaag ook bij bent. Regio Midden, heel veel sterkte. Want de schoolvakanties zijn daar nu ook afgelopen. Dat betekent dat in heel Nederland iedereen weer aan de bak moet. Waarom lach je?
0: Sterkte ook. Heel veel sterkte.
2: Nou, hallo. Als jij 3 weken weg geweest bent.
0: Ja.
2: En dan met dit weer weer aan de bak moet.
0: Ja.
2: Dan kan ik me toch wel indenken dat het best wel pittig is.
0: Nou, ik kan me indenken dat je denkt, ik heb er niet zoveel zin in.
2: Er zullen ook mensen met weemoed terugdenken aan de afgelopen 3 weken in de zon ergens in Frankrijk.
0: Ja, oké, tuurlijk. Tuurlijk.
2: Goed, een klein positief duwtje in de rug, laten we het zo zeggen. Hey, nieuwe trend die ik een keertje ontdekt heb. Normaal is Jamie altijd van de trends. Ik zag iets voorbij komen. Ik denk, de wereld wordt 1 grote kleuterklas. Jij gebruikt ze al. Ik zag ze toevallig vorige week. Zag ik ergens in een hoekje boven jouw lip. Was het volgens mij een soort van klein pleistertje.
0: Ik heb het nu pleistertje. Ook, hoor.
2: Oh?
0: Om mijn kin.
2: Oh, ik zie het nu niet eens.
0: Ja.
2: Het zijn de pimpelpads die je gebruikt en die heel veel mensen gebruiken tegen puistjes en pukkeltjes. Je ziet ze niet. En dat ding heeft ook nog een soort van werking dat hij het uitzuigt en dat je sneller dus van die pukkeltjes af bent. Maar, nieuwe trend en de wereld is echt kapot. Binnenkort ga je ze overal tegenkomen in verschillende vormen en kleuren.
0: Ja.
2: Want Justin Bieber is ermee begonnen en dan wordt het natuurlijk een trend. Zijn vrouw probeert daar geld mee te verdienen en het lukt er nog ook. Want overal op social media zie je ze inmiddels voorbij komen. Maar ik mag toch hopen dat we niet binnenkort hier allemaal collega's bij 3FM krijgen die net als kinderen op de kleuterschool. Want weet je nog, als je iets goed gedaan hebt, als je juf geholpen hebt, kreeg je ook een stickertje mee?
0: Ja, op je arm of zo.
2: Op je arm, maar ik deed me altijd op mijn
0: voorhoofd. Waarom vind jij het nou zo erg?
2: Ja, moet je dus nagaan dat je naar de bank moet en bij een bankmedewerker komt en haar gezicht of zijn gezicht zit helemaal onder de gekleurde stickertjes.
0: Maar het wordt door hartstikke veel mensen gedaan. Ik zie het ook echt al veel voorbij komen, ook in winkels en zo. En het is allemaal vanuit Japan dat het komt en vanuit Zuid-Korea. Dus het is al echt een gigantische trend dat ik dan in één keer een Hello Kitty stickertje zie.
2: Nee.
0: Of weet ik het wat, of een klein sterretje op iemands gezicht.
2: Volwassen mensen?
0: Ja, en de reden is, en dat vind ik er dus heel goed aan, is dat die vrolijke pets, dus dat er iets leukers van gemaakt wordt, dat dat de schaamte wegneemt, maar dat je het juist kan ownen dat je een pukkel hebt of acne hebt. En jij lacht erom, als iemand heel erg last heeft van acne, word je daar heel onzeker van natuurlijk.
2: Ja, maar lieve schat, als je dan je hele gezicht onder de stickers hebt.
0: Nee, je hoeft het niet je hele gezicht natuurlijk te doen. Maar als je dan een keer een puistje hebt en je doet het wordt normaler, denk ik. Van, hey, we hoeven het niet meer te verbergen, maar het mag er zijn. Ik denk dat dat een goede boodschap
2: als
0: is.
2: Als ik ze regel voor jou?
0: Ik doe ze op, hoor.
2: Ja?
0: Ja. Koop maar een paar van die sterren. Ik plak ze er wel op. Ik heb er nu één op mijn kin zitten, dat wil je niet weten.
2: Binnenkort een katje erop.

0: precies overal in Nederland voorbij zijn, willen we dat even, nou ja, ook wel een soort van vieren natuurlijk. En daarom deze hele week geven we elke dag een airfryer weg. En zo meteen weer jouw kans daarvoor.
1: Ja, wil je er eentje winnen? Stuur even airfryer via de

0: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Shaboozy hoorde je, A Bar Song. Ja, je valt niet alleen muzikaal met je neus in de boten, maar het wordt nog veel mooier.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Normaal gesproken hier in de ochtendshow kan je één keer in de week de airfryer winnen, namelijk op Air Friday. Oftewel, aan het eind van de week gaat hij er altijd uit als jij de hoogste score hebt bij dit spel, laatste letter. Maar omdat deze week de vakanties officieel allemaal voorbij zijn, de schoolvakanties, dachten we, dat gaan we even vieren. We zijn allemaal weer terug in Nederland, we kunnen allemaal weer van elkaar genieten. Hoe lekker als je dan ook een snackie erbij kan hebben. Dus oftewel, elke dag gaat er een airfryer uit. Ja. Heb jij de hoogste score in dit, dan is hij aan het eind van deze ochtend gewoon van jou.
0: Ja, iets voor 8:30 al een dagwinnaar van een airfryer. Hoe werkt het dan? Nou, heel simpel. Je kiest een beginletter, dan krijg je van Jamie een categorie. Daar maak je een woord mee. Vervolgens krijg je daarna weer, als het antwoord goed is, een nieuwe categorie. Maar dat antwoord moet beginnen met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. En zo ga je dus door. In 30 seconden probeer je zoveel mogelijk categorieën weg te werken. En heb je dus om 8:30 de hoogste score behaald, ga jij er vandoor met de airfryer.
2: Het is vandaag al ongeveer een half uur geleden een keer gespeeld. En toen heeft Ruben de hoogste score van dit moment behaald, namelijk 3. Maar Gust, goedemorgen.
3: Hallo.
2: Is het Gust of is het Gust?
3: Het is Gust, met een zachte G.
2: Sorry, dat had ik dan wel eventjes goed moeten
0: zachte
2: weten.
0: G ook.
2: Zachte G. Okay. Hey Gust,
0: Gust.
2: Jij begint nu weer met je tweede week van school.
3: Ja, klopt.
2: Hoe gaat dat nu? Heb je er een beetje zin in? Ben je er blij mee dat school weer is begonnen? Of denk je, die zomervakantie had nog wel even wat langer kunnen duren?
3: Ja, het is natuurlijk fijn om een lange vakantie te hebben. Maar Het is ook wel weer leuk om je vrienden te zien.
0: Dit is heel politiek correct wat jij hier meldt, Gust.
3: Ja.
0: Ja, heel goed. Hey, en als jij die airfryer vandaag gaat winnen, waar ga je hem dan neerzetten?
3: In de keuken.
0: In de keuken?
2: Dat is ook een heel goed antwoord.
0: Dat is heel politiek correct. Maar heb jij niet gewoon zin om dat ding lekker op je eigen kamer neer te zetten? Zodat je gewoon kan bakken wanneer jij wil, Gust?
3: Nee. We praten er al over met het gezin om er een te nemen. Dus dit is al wel een mooie kans.
2: Oh, dit is een mooie kans en dan gunt hij het meteen zijn hele gezin. Hey, Gust, laten we zo snel als mogelijk gaan kijken of jij die airfryer dan deze dag gaat winnen. Welke startletter heb jij doorgegeven?
3: De B.
2: De B van Bernard dan, toch?
3: Ja.
2: Oké, daar komt hij. Een jongensnaam.
3: Bobby.
2: Festival item.
0: Iets wat je meeneemt naar een festival. Met de E.
3: Eten.
2: Gerecht. Met een N. Het is een soort rijstgerecht. August.
0: Zeg iets. Nasi of noodles had nog gekund.
3: Oh ja.
2: Ja, het moet maar net even bij je binnenkomen. Hé, maar Gust, omdat je meespeelt, want helaas heb je maar 2 punten behaald, dus niet de hoogste score op dit moment, krijg je van ons wel het laatste letter kaartspel. Dus dan kan je thuis met de familie even lekker gaan oefenen.
3: Ja.
0: Zet hem op school, jongen.
3: Dankjewel.
2: Doei.
0: Wil jij nog over die 3 heen gaan? Stuur dan nu

0: De allernieuwste van de mannen uit Dublin. Fontaine C.C. hoorde je en Marianne.
1: Heerlijk, dat orkestrale, hè?
0: Ja,
1: dat vind ik echt fantastisch. Wijnand en Jamie in de ochtend, ook nieuwe muziek. En deze van Rihanna hoor je ook gewoon voorbij komen. Only girl in the world.

0: only girl in the world.
1: Vroeger deden we het eigenlijk allemaal op het schoolplein, tegen het schuurtje aan, ergens tijdens een schoolfeest, misschien zelfs wel met meerdere mensen tegelijk. Maar het is allemaal verleden tijd. En wat er aan de hand is, hoor je binnen nu en 10 minuten.
2: Hier is het laatste nieuws van 7:30. Martijn Middel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat heb je mee?
4: NOS op 3.
3: De deadline komt snel dichterbij voor het kabinet. Ze moeten vandaag de begroting klaar hebben voor volgend jaar. Maar ze worden het maar niet eens. De VVD wil extra geld uittrekken om mensen die te veel belasting hebben betaald over hun spaargeld tegemoet te komen. D66 en CDA willen juist kijken of ze minder kunnen bezuinigen op uitkeringen zoals de WW en de WIA. Gisteren hebben ze er 16 uur over vergaderd, zegt mijn collega Ewout Kiewiet in Den Haag.
5: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen. Dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn. Dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd. En 2 uur later al, om 11 uur, zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
2: Onder druk wordt alles vloeibaar.
3: Internationale studenten leveren Nederland meer op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is elk jaar veel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg. Maar nu blijkt dat dat geld ook weer terugkomt. Veel internationale studenten blijven na hun afstuderen in Nederland wonen en werken en betalen dan ook belasting. Afgelopen collegejaar kwam 17% van de studenten uit het buitenland. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. Die aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. En bezitters van rood haar waren dit weekend in Tilburg. Uit meer dan 80 landen kwamen ze samen voor de Red Hat Days. Al 20 jaar het grootste festival voor en door gingers. Vol met workshops en optredens. En ook de Vlaamse omroep VRT was erbij.
6: Hier ben ik ineens geen uitzondering meer. En de mensen met donker haar, die lopen juist in de kijker. Dus dat is wel leuk om een keer de meerderheid te zijn eigenlijk.
7: I've never seen so many gingers in my life. When we first got here, everyone I'm looking around left and right. Everyone is redhead. So it is beautiful.
8: Wat zijn zo de grootste vooroordelen die er bestaan over mensen met rode haren?
6: Er wordt gezegd dat de mensen met rood haar geen ziel hebben. Maar dat is misschien een beetje hard.
1: Maar is dat iets van, ik zit even naar jouw haar te kijken, Martijn.
3: Ja.
1: Had jij bij de Red Hat Days dan erbij gehoord of niet?
3: Nou, ik had het er net over. Ik denk wel dat ze me een beetje raar hadden aangekeken. Dat
1: ja, maar
3: ze hadden
1: jij bent gezegd, eigenlijk net te bruin dan, hè?
3: Ja, ik ben een beetje rossig, maar echte Red Hat.
2: Aan de andere kant een beetje rossig, maar jij hebt ook geen ziel.
3: Dankjewel. Het weer op deze wisselvallende, vallige maandag. Ik lees gewoon door. Buien, bewolking en af en toe zon vandaag. Een vrij stevige wind, vooral tijdens die buien. En het wordt een graad of 20.
2: We houden van jou, hè, Martijn, dat weet je. We love you. Martijn, dankjewel. Het is gelijk klaar.
3: Het is goed.
1: Die kijkt echt wat gebeurt hier.
2: Die rijdt zometeen weer richting Amsterdam-Noord.
3: Maakt niet uit, joh. Ik ben vanzelf weer vrij. Het wordt vanzelf weekend.
2: Verkeersinformatie. Nu al 140 kilometer. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijzoord 12 minuten. A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten. Dan over nog naar de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 1 kwartier. Net als op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 15 minuten. Hoe ga ik dit ooit goed maken, jongens?

maand kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten. Luister vanaf morgen naar 3FM. September is 3FM Ticketmaand.

0: 31 augustus, Wake Me Up in September en Green Day.
1: Dus.
0: Nou, als ik al de weersverwachting voor aankomende week ziet. Ja, nee. Nee.
1: Wake Me Up in September. Ik dacht even begins. Nee. Dat is morgen, maar dat is
0: morgen.
1: Het niet.
0: Nee. Ja. Je zou willen dat de hele maand overgeslagen wordt. In die zin dat het weer voor komende week echt nat wordt. Steken daarmee.
1: Wat een positiviteit, hè, om deze maandagochtend dan ook mee te beginnen.
0: Sorry, je mag er wel even stilstaan bij de realiteit.
1: Zeker. En er is nog meer realiteit waar ik me compleet over heb verbaasd of eigenlijk al van in de war ben.
0: Over nat gesproken?
1: Over nat, nou ja, dus niet. Zo droog als de Sahara gaat het dus eigenlijk worden. Want als wij even kijken naar onze hele jeugd, puberteit, studententijd en trouwens ook nu, want nu nog steeds doe ik het met ontzettend veel plezier, een tongetje leggen.
0: Tongzoenen.
1: Tongzoenen. Dat was toch altijd wel je van het, toch? Dat is toch, nou, vind ik nu nog steeds het ding. Ik vind dat gewoon heel leuk.
0: Ik keek daar altijd naar uit. Vroeger keek ik daar sowieso naar uit. Het was echt het ding. Iedereen was daarmee bezig.
1: Toch was
0: het
1: altijd spannend. Gaan we tongzoenen of gaan we het niet doen? Alleen een kusje, daar deden we het niet voor, zeg maar. En nog steeds vind ik dat nog een tongzoen zorgt wel voor net even iets meer gevoel. Voor net weer even iets meer vlinders in je buik en een beetje gekkigheid.
0: Intimiteit.
1: Ik zit gewoon naar de TikTok te kijken en in één keer zie ik allemaal filmpjes erbij komen van meiden die zeggen: jongens, wat gebeurt hier nou? Is tongzoenen voorbij? Zij horen namelijk allemaal, bijvoorbeeld één meid die was aan het zoenen met de gozer. Toen zei hij: nou, jij bent echt een uitzondering dat jij zoent met tong. Iedereen waar ik mee zoen doet het niet meer met tong. Een ander meisje zei ook: niemand wil weer met tong zoenen waar ik mee aan het zoenen ben. Die willen het allemaal droog houden. En toen dacht ik: dit gaat toch niet waar zijn? Het gaat toch niet zo zijn dat nu de aankomende generaties, dus laten we zeggen vanaf 14 jaar dan nu of zo, dat die niet meer gaan tongzoenen.
0: Dat jij als liefhebber van het vak een van de laatste de Mohikanen bent.
1: Nou ja, gewoon meer. Ik denk, joh, wat een plezier ontnemen we onszelf.
0: Maar wat
1: het
0: zou de oorzaak zijn?
1: Het is toch net de vavavoom die je erbij krijgt als je iemand dan ook even met de tongetje streelt in plaats van alleen met de lippen.
0: Maar wat zou de oorzaak zijn?
1: Ja, ik weet het niet. Misschien zijn we wat preutser aan het worden of zit er een bepaalde angst in. Misschien vinden we het wel gewoon heel vies dat we allemaal een beetje wat smetvreseriger worden. Ik weet niet wat het is. Misschien denken we er te veel over na. Maar ik denk gewoon, pak diegene vol op die smoel en ga als een wasmachine tekeer. En je ziet wel of het werkt of niet.
0: Onze sociaal Lot is de jongste in de zaal. Lot, even duimpje omhoog. Doe jij nog tongen, ja of nee? Ja, die Lot doet nog aan tongen. Oké,
1: dat is goed nieuws.
0: Houdt het misschien wel goed als tante Jamie dan voor seksuele voorlichting bij maatschappijleven.
1: Nou, ik weet niet of Jamie mij als voorbeeld moet

0: Want ze staat meermaals in de Ziggo Dome in Amsterdam. Roxy Dekker, meegids van deze week, heet Bare Minimum. Van haar nieuwe album.
1: We hadden het er net even over tongzoenen. Is het uit of is het niet uit? Ik zie dat TikTok veel voorbij komen dat het gesprek gaande is dat er heel veel mensen geen zin meer hebben om die tong er even bij iemand anders in te leggen. Wat ik ontzettend zonde zou vinden. Ik vind het toch even net die kleine kers op de taart eigenlijk als je met elkaar bezig bent om dan ook eventjes het tongetje te leggen.
0: Nou, Michael komt nog met een theorie via de NPO-luister. Die zegt het komt waarschijnlijk door types die niet normaal met vrouwen omgaan. Daardoor zijn normale mannen bang geworden om voor aanranding bij de rechter op bezoek te gunnen.
1: Maar ja, dat kan toch ook al zijn als je een kus op iemands lippen geeft of zo. Als in daar zie ik geen verschil in.
0: Het is zijn theorie. Okay. Ervaringsdeskundige heeft zich ook gemeld. Heet Robin. Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Zoenen, met of zonder tong voor jou?
2: Ja, zonder.
0: Robin, je bent 14 jaar.
2: Ja.
0: De hormonen gieren door je lichaam.
1: Ja.
0: Is het onder de boys bij jou op school niet een ding dat je echt uitkijkt naar dat eerste moment dat je een tongetje kan leggen dan?
2: Nou ja, eigenlijk bij de meesten wel.
0: Oh, bij de meesten wel? Oké.
2: Okay. Ja.
0: Maar waarom bij jou dan niet?
2: Ja, ik vind het een rare structuur hebben. De manier waarop het gaat vind ik ongemakkelijk. Dus alles eromheen eigenlijk ook.
1: Wat is alles eromheen dan? Hoe bedoel je dat?
2: Nou, het beginnen met hoe je zeg maar van zoenen naar tongen gaat.
1: Oh ja. Dus dat je daar heel erg over na aan het denken bent.
0: Ik ken het, want dit weet ik nog heel goed. Ik had geen idee. Ik had echt geen idee. Er waren de meiden die zeiden, oh, hij kan echt lekker tongen. En dacht ik, maar wat is dan lekker tongen?
1: Ja, wat is dat dan?
0: Wat doe je dan? Ja, wat deed jij?
1: Ik, hè?
0: Ja?
1: Nou, ik was geen wasmachine in ieder geval.
0: Dat mag niet, hè?
1: Nee, dat mag niet. Robin, dat is een goede tip in ieder geval. Als je het ooit nog een keer gaat doen met tongzoen, wees geen wasmachine.
0: Geen wasmachine, niet gaan lopen draaien.
1: Nee, af en toe een beetje erin, eruit, weet ik veel. Ja, uiteindelijk is het een beetje met flow mee, toch?
0: Maar Robin,
1: je moet een beetje aanvoelen.
0: Aan jouw lijf geen Polonaise, jij gaat dit gewoon niet doen.
2: Nee.
0: En wat nou als er een leuke jongen of meid is? Ik weet niet of je meer van de jongens of van de meiden bent.
2: Nou, eigenlijk van de jongens.
0: Oké, okay, nou als er een leuke gozer is en die begint.
2: Nou eigenlijk is het een heel grappig verhaal. Dat is dus een tijd geleden gebeurd. En ik heb eigenlijk gezegd van, nee, sorry.
0: Oh, ja. Nou, dat vind ik wel ballen.
1: Ja.
0: Vind ik wel ballen.
1: En dan blijft het dus gewoon bij kussen eigenlijk.
2: Ja, maar Robin, was er alleen niet zo blij mee.
1: Maar Robin, jij zei dat er wel mensen zijn die in jouw omgeving die dit ook hebben of juist niet?
2: Nee, de meesten spreken me eigenlijk meer tegen.
1: Oké.
0: Dat is goed om te weten.
1: Ja.
0: Robin, dankjewel. En goed dat je gewoon lekker jezelf bent, man.
2: Ja.
1: Doei!
0: Doei!

0: Dua Lipa op 3FM, Homesick. En hij staat letterlijk naast me hier op het studiomeubel. En als jij wil, dan zetten we vandaag nog je naam erop.
1: Ja, deze week geven we namelijk elke dag een airfryer weg. En zometeen kan je er gewoon weer kans op maken.
0: Wat moet je doen?
1: Even je naam doorsturen naar de NPO Luisterapp.
0: Ook het laatste nieuws is voor je onderweg. Martijn Middel zit klaar.
2: 3FM.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Goedemorgen, het is 8 uur. Je luistert naar Bijland en Jamie in de ochtend.
14: Ochtendshow van 3FM met het laatste nieuws. NOS op 3, Martijn Middel.
15: Goedemorgen. Studenten uit het buitenland leveren ons geld op. NOS op 3. In de politiek ging het er al vaak over. Internationale studenten die hierheen komen om te studeren.
16: Dat betekent dat hele opleidingen zijn die bijna alleen buitenlandse studenten hebben.
15: De overheid betaalt veel van hun studiekosten en daarom waren er bij sommige partijen zorgen dat dat ons land veel geld kost. Nee, zegt het CPB, het levert ons dus juist veel op.
17: De Nederlandse arbeidsmarkt is vrij krap. En daarom zijn ook internationale studenten heel erg gewild. Bijna 9 op de 10 van de internationale studenten vindt ook binnen 5 jaar een baan.
15: En dan betalen ze ook weer belasting, wat weer terugkomt in de staatskas. De klok tikt voor het kabinet. Na een nacht praten zijn ze het nog steeds niet eens over de begroting voor komend jaar, waarin staat hoeveel geld waar naartoe gaat. Voor middernacht moet er een begroting klaar liggen, weet mijn collega Ewout in Den Haag. Nou, dit is duidelijk niet Ewout, maar het tennissen, daar kom ik zo op terug. Hier eerst Ewout in Den Haag.
18: We hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd en 2 uur later al om 11 uur zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
15: Nou, het kabinet heeft dus geen meerderheid, moet steun krijgen van andere partijen. De grootste van die oppositiepartijen, PRO, wil best wel steun geven, maar alleen als de bezuiniging op allerlei uitkeringen van tafel gaan. Daar willen D66 en CDA wel over praten, maar de VVD niet. Amerika heeft Iran weer aangevallen op 2 lanceerinstallaties op een eiland. En dat is weer voor het eerst in weken tijd. Iran zou daarna ook weer raketten hebben afgevuurd. Jordanië zou er 8 uit de lucht hebben geschoten. De nummer 5 tennisser van de wereld ligt al uit de US Open. Novak Djokovic werd vannacht al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Ja, het was gisteravond ook niet zo'n lekker avondje voor Cambuur in de Eredivisie. FC Twente won zonder al te veel moeite van ze. Na 4 doelpunten van Twente wist Cambuur er maar eentje te scoren, vlak voor tijd.
19: En de goal van Cambuur van invaller Hamash
9: thuispubliek juicht, is blij met deze eretreffer voor de ploeg uit Leeuwarden. Maar Twente wint natuurlijk meer dan verdiend met 4-1 van Cambuur.
15: Heb ik nog het weer? Het is een wisselvallige maandag met buien, bewolking en af en toe zon. Er staat een vrij stevige wind, vooral tijdens die buien. En het wordt vandaag een graad of 20.
14: Martijn, dankjewel. De schoolvakanties die zijn afgelopen en dat merk je gelijk op de weg. 226 kilometer op dit moment. Opvallende files op de A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijzoord. 20 minuten. A27 Almere richting Gorkum voor knooppunt Lunetten. Bergingswerkzaamheden 35 minuten. A28 ook daar langzaamaan Groningen richting Zwolle. Is dat voor Zwolle Noord, kapotte vrachtwagen. Zorgt voor 20 minuten oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor knooppunt Waterberg een kwartiertje. Net als op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Die file staat voor Hattemerbroek en dus ook 15 minuten vertraging. 3FM.
0: Ster. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
21: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
22: Pakken ze een podium?
23: Pakken ze een podium?
22: Pak zelf eens een podium.
24: Pakken ze, pakken ze, pakken ze podium.
25: Pakken ze een podium.
26: Pakken ze een podium.
27: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
21: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
28: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 6.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 3FM. Wijnand en Jamie.
2: Een hele goede morgen. En deze week maak je elke dag kans op een airfryer.
3: Elke dag gaat er eentje uit. Wil je er eentje hebben? Hij staat hier voor je. Stuur even airfryer.

0: morgen, Ben Howard en Keep Your Head Up. Ook deze maandag de ochtendshow van 3FM. Fijn dat je erbij bent. En het is officieel voor iedereen. In ieder geval iedereen die tijdens de schoolvakanties vakantie had. Want die zijn nu allemaal voorbij. Want ook regio Midden die is gewoon weer aan de bak. Dus succes er vandaag mee weer.
1: Heel veel succes namens de hele crew van de ochtendshow van 3FM.
0: Zeker.
1: Hey, vrijdag was het dat we Loey en Bjorn spraken. Die afgelopen weekend een bijzondere, bizarre uitdaging aangegaan zijn. 200 kilometer hardlopen. Deze tocht wilden ze geld ophalen voor onderzoek voor erfelijke oogziekten. En deze missie was voor hun extra persoonlijk, want Loey zelf die ziet maar 6%. En de dochter van Bjorn is blind, heeft dus een oogziekte. Om dit een beetje extra moeilijk te maken voor zichzelf, alsof 200 kilometer al niet genoeg is, allebei geblinddoekt, zodat ze ook echt helemaal niks zagen. En Loey vertelt nog eventjes hoe dat gegaan is.
2: Hoi, wij aan Jamie. Even een update over ons geblinddoekt LST-tocht. Wij hebben iets voor drieën de finish gehaald. En wat was het een geweldige tocht, naast dat het ook wel een beetje afzien was. De Friese gemeenschap die heeft ons echt omarmd. Heel veel mensen aan de zijkant en heel veel mensen die ons aan het supporten waren. Met een mooi donatiebedrag van €41.500 tot nu toe was het echt een geweldig eindresultaat. Doneren kan natuurlijk nog steeds op onze website of 3FM/blind. Groetjes, Loey.
1: Bizar toch?
0: Ja, maar ook aan één stuk door. Hè? Want je zou dan denken 200 kilometer is misschien over dagen verdeeld met wat pauzes. Maar die zijn gewoon aan één stuk door gaan rennen. Ik vind het überhaupt wel dat er nog een woord uit hem komt.
1: Maar 200 kilometer? Dat al afleggen en dan ook nog eens blind. Dus je ziet geen hol.
0: Ja. Ja,
1: fantastisch. Ja. Mocht je nog wat over hebben, heb je het gemist. 3fm.nl/blind. Er staat nog een

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Nothing but thieves, baby cool, Evelyn.
0: Met 3FM, ontdek je nog.

0: Hij is echt goed, hè?
1: De nieuwste van Nothing But Thieves. Ja, ik vind het een hartstikke goede track.
2: Baby Cool.
1: Ik echt. Wou zeggen een beetje een mix van pop en natuurlijk rock erheen. Maar het is wel heel catchy.
2: Super slim. Reinald en Jamie in de ochtend. Hebben wij even een verrassing voor je deze week. Normaal maak je elke week kans op een airfryer. Een soort van weekcompetitie hebben we lopen met een spelletje dat we elke dag spelen, laatste letter. En dan aan het einde van de week, op Air Friday, als je hem echt lekker kan gebruiken, dan gaat hij er sowieso uit. Nu iedereen weer terug van vakantie, tenminste als je je moet houden aan de schoolvakantie, dan moet iedereen nu echt weer aan het werk. En dachten wij, om de pijn een beetje te verzachten, geven we nu gewoon elke dag een airfryer weg. Dat betekent, de hoogste score is nu nog in handen van Ruben. Er is één iemand die daar zo overheen gaat. Dat er zometeen al een winnaar is van de eerste airfryer voor de maandag. Laatste letter is het spelletje wat we daarmee spelen. Heel simpel, je kiest een beginletter. Je krijgt van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Pak je de laatste letter van dat antwoord bij een volgende categorie. Dan gebruik je daarvoor als beginletter. Nou, zo heb je 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te rammen. En heb je dus zometeen de hoogste score, dan win je de airfryer.
1: Jort, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, jij bent naar Tsjechië geweest op vakantie.
3: Ja.
1: Hoe was dat?
3: Heel rustig, heel mooi.
1: Ja?
3: Ja.
1: Wat was het voor soort vakantie dan? Je zegt heel rustig, heel mooi. Heb je natuurvakantie gedaan? Of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, natuurvakantie. We waren naar het Reuzengebergte in het noorden van Tsjechië met de tent. Dus Maar vooral daar lekker genieten van de bossen, de enorme gesteentes die je daar hebt. Dat zijn ook echt... rotsen die wel 50 meter de lucht in gaan. Dat is hartstikke gaaf.
2: Maar
3: je
2: blijft elke dag wat leren hier op 3FM. Het Reuzengebergte. Ik ken de Alpen, de Dolomieten, maar dat heet het Reuzengebergte?
3: Ja.
1: Dat wist ik ook niet.
2: Mind is blown. Nog nooit van gehoord. Ja. Maar een echte aanrader dus.
3: Als je van wandelen en natuur houdt, is dat zeker een aanrader.
1: Ik vind dus ook, dit is een trend aan het worden. Hè? Dat mensen niet meer zozeer helemaal die hele heftige vakanties willen en zuipen en weet ik het wat allemaal, maar allemaal de natuur in willen gaan. Ik ben er ook over na te denken om Oostenrijk of weet ik het wat, dan lekker van die wandelvakanties te doen. Dus ik ga deze ook even op het lijstje zetten.
2: Ik zie jou ook wel lopen met van die Nordic walking stokken.
1: Ja, vind ik leuk. Ik heb al helemaal mijn outfits heb ik daarvoor uitgekozen. Hey, maar Jort, eigenlijk belangrijkere zaken, want die airfryer die zou zomaar van jou kunnen zijn. Moet je er wel voor zorgen dat de hoogste score die nu op 3 staat door Ruben vanochtend, dat die eventjes getopt wordt. Dus minimaal 4 punten is er nodig.
3: Dat moet te doen zijn.
1: Wat is jouw startletter?
3: Een R.
1: Oké, daar gaan we. Een automerk.
3: Rolls Royce.
1: Meubel.
3: Eettafel.
1: Een voetbalclub.
3: Dat is nog echt een rotcategorie.
1: Oh, Jort, kom op.
3: Nee, nou loop ik vast.
1: Oh nee,
2: voetbalclub met de L.
3: Nee.
2: Ik Ryan Babel, Cody Gakpo. Allemaal grote Nederlandse voetballers die er gespeeld hebben.
3: Nee.
2: Liverpool FC.
3: Ik heb niks met voetbal.
1: Jort, ik snap het. Ik snap het. We hadden vragen over Tsjechië of het Reuzengebergte erin moeten stoppen. Dan was het goed gegaan.
2: Noem een stad in Tsjechië. Hij had het geweten. Dat betekent dat Ruben, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we dachten nog 3. Dat is misschien te weinig. Maar we doen het met dagscores. Jij gaat er vandoor met de airfryer.
4: Ja, heel mooi. Heel mooi. Die komt goed van pas.
1: Ja, dat is want lekker, dat ding van jou, die rookt. Dus die kun je er meteen uitgooien. En dan gaan we een nieuwe nemen.
2: Donder dat ding eruit. Jij bent de winnaar van de eerste airfryer deze week.
5: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu airfryer via de NPO Luister-app. En speel morgen mee.

0: Corona. Komt ook weer opzetten, hè?
1: Ik heb er last van gehad.
0: Ja.
1: Nog steeds.
0: Wow.
1: Of bedoel je dat niet?
0: Heb jij het getest?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Je hebt het idee.
1: Ik had wel de symptomen. Maar ik heb wel echt een hele erge zelfdiagnose gedaan. Ja. Dus dat is niet officieel.
0: Dr. Jamie.
1: Ja, Dr. Jamie heeft pas gekomen bij zichzelf.
0: Ik heb corona.
1: Ja.
0: Ik heb corona.
1: Nou, ik dacht gewoon, het zou goed kunnen dat corona was. Maar ja, om weer zo'n staafje in mijn neus te douwen, ja.
0: Ja, ja. Dat gaan, joh.
1: Ja.
0: Iedereen is nu terug van vakantie. Of veel mensen die zich moeten houden aan de schoolvakantie zijn terug van vakantie. En ik ben iets tegengekomen in het buitenland. En ik snap niet waarom de groenten in Frankrijk zo goedkoop zijn. Want ze kunnen in elke supermarkt daar sowieso 1 persoon wegbezuinigen. Het is echt nutteloos. Maar hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Ga ik alles over vertellen. Ik vraag me ook af of andere mensen dit gezien hebben. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Ik denk, waarom doen ze dit? Goed, zometeen daarover meer. Eerst het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Minder bezuinigen op uitkeringen of mensen met spaargeld compenseren. Dat is de knoop die het kabinet uiterlijk vandaag moet doorhakken. VVD, D66 en CDA hebben gisteren 16 uur overlegd over de begroting voor volgend jaar, maar zijn er nog steeds niet uit. De VVD wil dat mensen die te veel belasting hebben betaald over hun spaargeld daar compensatie voor krijgen. D66 en CDA willen voorkomen dat mensen die een WW of ziekteuitkering nodig hebben in de problemen komen. Over een half uurtje praten ze in Den Haag weer verder. Een brand in een verdeelstation voor elektriciteit in Groningen kan nog niet geblust worden. Het is te onveilig, zegt de brandweer.
3: Veiligheid staat natuurlijk is gewoon topprioriteit. We komen hier met z'n allen. We willen ook met z'n allen hier gewoon weer veilig naar huis. En dus wij kunnen ook niet eerder optreden dan dat we zeker weten dat zo'n schakelstation voor ons veilig is.
2: De brand in het verdeelstation in het dorpje Mede begon zaterdagavond. En er was meteen veel donkere rook te zien in de omgeving. Mensen hebben ook een NL-alert gekregen.
3: Sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie af als je last hebt van die rook. Dat advies blijft nog steeds van kracht.
2: De verwachting is dat de overlast van de brand nog tot woensdag kan duren. En in Canada hebben ze een joekel van een bord neergezet bij Lake Ontario, op de grens tussen de VS en Canada. President Trump wil het meer hernoemen naar Lake America. Eerder lukte hem dat redelijk succesvol bij de Golf van Mexico, die nu op veel kaarten de Golf van Amerika heet. Maar in Canada zitten ze niet op dit soort ongein te wachten. En dus staat er nu een enorm bord met Lake Ontario erop. De premier van de staat Ontario heeft het gisteren onthuld.
4: Let's be serious. Long before President Trump, this lake was called Lake Ontario. And long after President Trump is gone, it will still be called Lake Ontario. But just in case President Trump or anyone else forgets, we've set up this sign to remind them it's Lake Ontario now and forever.
1: Het is toch wel met Google Maps dat het is aangepast voor de Amerikanen. Dus als die nu Google Maps kijken en dat het dus nu dan Lake America of zo heet.
2: Ja, Lake America.
0: Ik snap niet waarom happen al die mensen. Je moet gewoon niet happen bij deze gozer. Als Trump zegt, we maken de Lake America van, gewoon stilte. Gewoon niks zeggen. Ja. Want dan denkt hij, ze zeggen er helemaal niks van. Waar is hij? Hij is gewoon, dit zorgt gewoon voor dat
1: mensen. Dit voedt hem meer bedoelen.
0: Dit is wat hij doet.
2: Maar ik snap het wel van bijvoorbeeld een Google, social media bedrijf ook. Trump die is ook voor minder regels voor dat soort grote techbedrijven. Dus die doen maar wat graag mee.
0: Die knikken gewoon lekker ja.
2: Heb ik het weer op deze wisselvallige maandag. Want er zijn buien, bewolking en af en toe zon. Er staat een vrij stevige wind ook, vooral tijdens die buien. En dat wordt wel een graadje of 20.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie, 153 kilometer. Meeste files in de Randstad en Gelderland. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek, kwartiertje. De A27 Almere richting Gorkum valt op. Voor knooppunt Lunetten, ongeluk geweest. Weg weer vrij, maar nog 24 minuten vertraging. A28 Groningen richting Zwolle. Voor Zwolle Noord 25. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht nu 42 minuten. Dat komt door dat eerder genoemde ongeluk bij de A27. En tot slot de N33 Assen richting Eemshaven voor Veendam. 25 minuten door wegwerkzaamheden.
5: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: samen met Melif Edge of Desire.
1: Misschien ken je het wel van jezelf dat je soms druk maakt om dingen waarvan je denkt, ja, die maak ik maar gewoon druk om. En dat andere mensen zeggen, wat ben je nou aan het janken, joh? Maak je er niet zo druk om. Maar soms denk je dat misschien, maar heb je toch gewoon echt een valide punt, heb je echt ergens gelijk, en ben je dus helemaal niet aan het zeiken, maar heb je gewoon gelijk. Wij

0: echt fantastisch genieten, weet je wel. 800 soorten mayonaise. Ja, een afdeling waar ze sushi maakten, maar echt alle sushi die er maar was. En dat kon je dan gewoon meenemen. In Nederland begint dat ook een beetje, maar daar echt uitgebreid. Grote vleesafdeling, echt super. Iedereen lekker aan het werk. En op een gegeven moment moesten we dus de salade halen. Dus we komen er op die afdeling. En ja, je weet gewoon, ook in de Nederlandse super moet je dingen afwegen. En dan loop je naar de weegschaal.
1: Ja.
0: Ik liep daar ook naartoe. En achter die balie, bij de weegschaal, staat een mevrouw. Dus ik denk, ik leg mijn spullen erop en ik ga even zoeken. Mm-hmm. Maar zij pakte dat zakje van mij af en keek me echt zo aan van... Nee, dat moet ik doen.
1: Dat is mijn taak.
0: Dus ik denk, kijk nou wat, zij legt dat daarop. Zij drukt op een knopje, zij plakt de sticker erop en geeft het tasje weer aan mij. In Frankrijk heb je in de supermarkt weegpersoneel.
1: Heb je in Spanje ook.
0: Daar heb je dus mensen die achter de weegzaal staan om te wegen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik echt van, ja maar sorry... Daar is toch, en ik vind het. Ik vind het fijn dat mensen aan het werk gehouden worden. Mensen zitten niet thuis, die zijn aan het werken. Maar dit is toch wel echt het toppunt van bezigheidstherapie.
1: Vind je, ja?
0: Ik vind. Ja, maar.
1: Dus dan had je liever gezegd van ga dan in het magazijn
0: maar
1: werken.
0: Ik denk
1: ofzo.
0: Ook, wat is de uitdaging voor deze persoon? Voor deze vrouw. Ik zou haar een andere taak geven dan haar de hele tijd gewoon achter de weegschaal.
1: Ja, of diegene vindt het gewoon heel leuk om een beetje een praatje met iemand te maken. En gewoon dat daar haar voldoening in zit.
0: Maar ze maakt geen praatje.
1: Tenminste, sommige mensen wel, jawel. Ja, ze heeft gewoon met jou een praatje te maken. Ik denk, ze komt weer zo'n Nederlander aan zetten die weer zelf zijn eigen tomaten
0: maakt.
1: Elke
0: bewegen. Dag, die staat gewoon de hele shift, staat ze achter de weegschaal stickertjes te plakken.
1: Ja. Nou, misschien vindt ze dat wel hartstikke lekker. Dat zou natuurlijk gewoon kunnen.
0: Kan het aan mij liggen? Oké, is het gezeik van mijn kant?
1: Jij vindt het een overrated baan.
0: Nou, ik vind het echt, ja. Ik denk,
1: jij vindt dat gewoon weg moet.
0: Ander werk, weet je wel. Laat ze vakken vullen, weet je wel. De appels poetsen of wat dan ook. Maar weegschaal, dat kan de mens toch gewoon wel zelf. Laat van je horen, is het gezeik of heb ik...

0: Smith en Nauhoorn. Drive safe, hoor je op 3FM. Goedemorgen.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
2: Bijna tot Jamie in een ochtend hier op 3FM waar je naar luistert. En dit is toch wel vooral jouw kindje, jouw moment dat je dan toch eventjes lekker wil spuwen. Want vaak heeft Wijnand iets waarvan hij denkt, wat gebeurt er nou weer in dit leven? En waarom is dit er? Of waarom bestaat dit? En zo ook weer vandaag.
0: Ja, maar mocht je dat overigens zelf een keertje hebben, je kan ons via social media Wijnand en Jamie altijd overal een DM sturen als je iets wil meten bij je medeluisteraars van de ochtendshow. Het heeft te maken in dit geval met mijn vakantie. Ik was daar op de groenteafdeling van een Franse supermarkt en daar moest je logischerwijs je groenten en fruit wegen. Maar dat werd door iemand gedaan. Daar had je gewoon een weegbalie en daar stond een dame achter. En ik snap gewoon niet waarom. Ja, hoezo? Je kan die mensen toch veel beter gebruiken? Ik vind het echt een onnodige taak om daar de hele dag iemand achter te hebben staan. En de vraag is, ja, is het van mijn kant gezeik? Of heb ik ergens een punt? Mike die zegt, gezeik, er zullen vele mensen blij zijn met een heel afgekaderd baantje waarmee toch enige participatie plaatsvindt. Alleen maar denken in efficiëntie maakt al genoeg kapot.
2: Marion die is er ook bij, die zegt, in Griekenland kwam ik dit ook tegen. Vergeet niet dat dit ook banen creëert voor mensen die geen andere taken aan kunnen. En ik denk ook dat dit is opvallend, want zij is in Griekenland en ik heb het ook in Spanje gezien, dat dit misschien wel gewoon een baan is die heel normaal is in Zuid-Europa.
0: Ja. Maar hoe komt het dan dat het in Zuid-Amerika...
2: Omdat wij gewoon hier, wij zijn gewoon verwend. Wij zijn gewoon verwend. Wij willen gewoon bepaalde banen niet meer doen. We hebben er geen zin meer in. We voelen ons er te goed voor. Ik denk dat dat echt vaak hier het geval is.
0: Er kwam nog een bericht van Mark die zegt, dat het is een beetje gezeik, maar ook een beetje gelijk. Dit is eenvoudig te fixen door de cachère het af te laten wegen. Zo ook in Nederland. Ja, dat is... Bij ons is gewoon de cachère, die doet het nog even dubbelcheck. En die vult het gewoon in.
2: Ja, maar dat heb je bij de zelfscan natuurlijk dan niet meer. Want je moet het in ook zelf weten.
0: Ja, en als daar dan niemand in komt, dan is het heel fraudegevoelig. Ja. Dat klopt, ja.
2: Ja. En Chris die zegt, misschien is het wel goedkoper. Want in de Nederlandse supermarkten heb je beveiligers en camerasystemen.
0: Maar ik moet daar nog één ding tegenop zetten. En dan gaan we kijken of het gezeik is of gelijk. Wat iedereen in totaal vindt. In Frankrijk, in die supermarkt, was geen zelfscanner te vinden. Daar heb je dus gewoon echt geen grap, gewoon 30 kassas achter elkaar.
2: Ja.
0: Daar zitten ook allemaal mensen. Het is, het zorgt wel dat mensen aan het werk blijven. Eens even kijken. Is het gezeik of heb ik gelijk? De onnodigheid van dit soort banen. Mensen die groenten en fruit moeten wegen op de groenteafdeling.
1: Gezeik.
2: Gezeik. 76% van de mensen zegt gewoon dat je aan het zeiken bent, Willem.

0: Love Into the Sun, You Gal hoorde je op 3FM. En morgen, ja, ook eigenlijk vandaag, maar morgen nog meer een big day.
1: Ja, want dan begint namelijk de ticketmaand hier op 3FM. Dus oftewel, elke dag geven we dan tickets weg. En morgen tickets voor de Ziggo Dome Show van Roxy Dekker.
0: Heerlijk. Zorg er dus voor dat je naar de ochtendshow luistert als jij naar Roxy Dekker in de Ziggo wil. Zometeen tijdloze tracks met Ivo. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Daar heb ik zin in.
1: Oh, en ik zie Peggy Goo voorbij komen. Ook lekker dansen.
0: Je gaat het allemaal horen. Ook het nieuws komt eraan. 3FM.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
8: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
7: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rond deze tijd praten D66, CDA en VVD weer verder over de begroting. NOS op 3. De financiële plannen voor volgend jaar moeten uiterlijk vandaag af zijn. En dat gaat nog niet echt soepel, zegt mijn collega in Den Haag, Emma Jackson.
2: Ja, ze hebben dus gisteren de hele dag doorvergaderd. Eigenlijk met het idee er gisteren uit te zijn. Dat is om 1 uur afgebroken. En daarmee hebben ze de deadline eigenlijk al gemist. Nu hebben ze een nieuwe deadline om 11 uur... als ze de rest van het kabinet gaan bijpraten. En dan is er nog een formele deadline vannacht om 12 uur... als ze eigenlijk echt de stukken voor Prinsjesdag moeten inleveren om doorgerekend te worden.
1: Hoe het probleem van dit minderheidskabinet wordt opgelost is maar de vraag. D66 en CDA willen een deel van de bezuinigingen op uitkeringen terugdraaien, zodat oppositiepartij Pro de begroting ook steunt. De VVD ziet dat helemaal niet zitten. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. Richard K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij een lagere straf wil, legt deze verslaggever uit.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zal hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Het hoger beroep duurt 3 dagen. En dat was aftellen in de VS.
4: 3, 2, 1, ignition en liftoff. Go Falcon Heavy en go Roman Space Telescope.
1: Ja, de Roman Space Telescope ging de ruimte in. Het is een revolutionair ding. Het apparaat kan in 1 maand evenveel dingen vastleggen in de ruimte als de vorige telescoop, de Hubble, in een eeuw kon doen. De lancering was succesvol. En dat succes wilde president Trump ook niet aan zich voorbij laten gaan. Dus kreeg de NASA-directeur een telefoontje tijdens de persconferentie.
5: You're live, Mr. President.
6: Okay, I just want to thank everybody and congratulate you. Boy, it looked beautiful on television. You are doing a fantastic job. And I'm supplying you all that money.
1: Ja, de hele missie heeft een prijskaartje van ruim $4 miljard. Wetenschappers verwachten met de nieuwe telescoop meer dan 100.000 nieuwe exoplaneten te ontdekken en miljarden sterren in kaart te brengen. Het weer, een wisselvallige maandag met buien, bewolking en af en toe zon. Er staat een vrij stevige wind, vooral tijdens de buien. En het wordt een graad of 20.
0: Dankjewel Martijn. Drie even verkeer door de AWB. Ja, de herfst is weer begonnen hoor. Het is weer voorbij de mooie zomer. Drukte op de wegen, op de volgende wegen om precies te zijn. A12 Duitse grens Arnhem voor Knoopend Velperbroek 17 minuten. Dan de A27 Breda Utrecht voor Lexmond 29 minuten. A27 Almere Gorkum voor Knoopend Lunette, daar is je vertraging 17 minuten. Dan de A44 Amsterdam Den Haag voor Wassenaar Centrum 21 minuten. Het laatste verduur met op de A67 Venlo Eindhoven voor Gelderop, daar is je vertraging 60 minuten. Het komt door een ongeluk en het beste kun je omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2. Heel veel sterkte en een goede reis.
7: En zo meteen door je Ivo.
8: 3FM.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, 2,5 prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: 18PLUS, speel bewust.
15: Ja? Echt serieus?
16: Oh, wat een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Deze week is het de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
19: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
24: Nu haal, hè? Dus niet straks.
25: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
26: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
25: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
27: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
28: NHA.nl

0: Poser bij 3FM. Ja, hij doet het hem al jaren eigenlijk niet meer live, deze versie. Hij heeft een nieuwe versie uitgebracht. I went back to Ibiza, zo heet hij, zo klinkt hij.
1: I went back to Ibiza.
0: Maar net als het origineel...
1: And got a hotel by the shore.
0: Moest daar natuurlijk ook even een lekker vlot remixje van gemaakt worden. Dit keer, de vorige keer was het Siep, heeft hij gevraagd om de remix te maken. Dit keer, Monsieur David Guetta. Dit is hoe die klinkt.

0: 3FM. Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Cameron Whitcomb hoorde je met Kingdom of Fear en daarvoor Faster the People en Pumped Up Kicks.
0: Tijdloze tracks.
1: Goedemorgen, daar zijn we met een nieuwe week Tijdloze Tracks. De 250ste vandaag. Ja, de 250ste Tijdloze Tracks. Is tevens de laatste van de maand augustus. Morgen nieuwe maand. Dan gaat het toch echt hard met de intrede van de herfst. En het einde van de zomer. Maar goed, daar hoeven we niet verdrietig over te zijn. Want we hebben dit fijne radioprogramma. Elke dag, ook in de herfst. Van Peggy Goo tot de Goo Goo Dolls. En van Tove Lo tot Tame Impala. Tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Ivo.
2: Hey Ivo, goedemorgen.
1: Ja, zeg ik net.
0: Goedemorgen.
2: Gosterop.
1: Mijn nieuwe groep die is gecreëerd door The Prince. Om, niet The Prince, ik bedoel Prince natuurlijk. Om te gebruiken als uitlaatklep voor zijn meer seksueel getinte muziek.

toevoeging. Louis Vuitton-tas in de vorm van mijn sterrenbeeld. Een kreeft. Dus ja, wat dat betreft had ik een first date gematcht met Lenny Kravitz. Ja, ook wel houdt van een modieuze uitstapje met zijn sjaals van 10 meter. En B, net als Peggy natuurlijk,

Kijk, nou is de vraag welke van de twee het geweest is. Ik ben benieuwd wat jouw gedachten erover zijn. Laat maar weten via de NPO Luisterapp. Was het na afloop? Dat kan, hè? Dat is optie A. Was het na afloop een feestelijke envelop met hun namen erop? Een hele dikke stapel brieven erin. Of is er netjes een factuur verstuurd naar Dua Lipa Limited? Another Talk To Me, hoor je bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Ja, super vet toch? Die gasten van Another, die hebben gewoon gedraaid op de bruiloft van Dua Lipa. Heel benieuwd hoe dat allemaal gelopen is. Ja, dan ben je toch benieuwd of Dua op een gegeven moment zelf nog aankomt, weet je wel, met in een doktershandschrift op een bierveeltje gekladderd door een verzoekje. Of dat dan op een gegeven moment gewoon de dronken oom, weet je wel, zo half over die boel heen. Hé, hey, heb je ook een reggaeton? Kun je een reggaeton draaien? Zoiets stel ik mij dan daarbij.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry, hoorde je bij 3FM. En ook tickets voor Gracie Abrams win je vanaf morgen.
1: September is 3FM ticketmaand.
0: Zeker. Hele maand september maak je elke dag kans op tickets voor allerhande artiesten. En meedoen is ook nog eens heel simpel. Hoor je het 3FM ticketalarm, dan moet je als de solimeter een berichtje sturen naar de NPO-luisterrit met daarin de reden waarom jij die tickets moet winnen. Het is heel belangrijk dat je niet zegt alleen ja, ik wil of ik wil winnen. Nee, ook echt even erbij zeggen waarom jij ze moet winnen. Waarom verdien jij die tickets voor, nou ja, die specifieke artiest dan? Dus dat vanaf morgen in de 3FM Ticketmaand. Dit is Tijdloze Tracks met zometeen de man voor wie je sinds vrijdag tickets kunt kopen voor zijn shows in Rotterdam. Ahoy, volgend jaar is dat Tame Impala, Loser. Hoor je zometeen, maar eerst mogen wij even op audiëntie komen. Zo, bij Queen Bee.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: het nieuws van 10 uur krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Ja, je hoort het al. Even opstarten op deze eerste schooldag. Dat gaan wij zo ook doen. NOS op 3. Maar eerst, er worden steeds meer lichamen van omgekomen mensen teruggevonden in Nepal. Vorige week nam een gigantische vloedgolf alles met zich mee. Er zijn ruim 900 doden en nog duizenden anderen worden vermist. Reddingswerkers zijn druk naar hen op zoek. Maar dat is nog altijd niet zonder gevaar, omdat niemand echt goed weet of er nog nieuwe vloedgolven aan kunnen komen. Zegt correspondent Davy Boerema, die ook in Nepal is.
3: Ja, het zijn dingen als letten op de waterstand. Gaat die omhoog? Letten op de kleur van het water. Verandert die? Maar ja, je bent ook aan het werk, dus je kan niet de hele tijd naar die rivier kijken. Je bent afhankelijk van alarmsignalen, dus in het nieuws of door politie. We houden hier ook contact met politiemensen. Je weet niet wat komen gaat en je doet maar wat je op dat moment juist lijkt. En verder kan je gewoon niet.
2: Er worden ook nog altijd twee Nederlanders vermist. Hun families maken zich grote zorgen. In Utrecht is vannacht een explosie geweest bij een barbecue-restaurant. Door de klap raakte een groot deel van de voorkant van het restaurant beschadigd. Ruiten sneuvelden, een deel van de gevel raakte los en bij zeker één bovenwoning sneuvelde een raam. Er is nog niemand opgepakt. D66, CDA en VVD zijn weer verder aan het praten over de Prinsjesdagbegroting. Ze zijn het vannacht niet eens geworden en de tijd dringt. Voor middernacht moet er een akkoord liggen.
1: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom in groep 8.
2: Overal in Nederland is de zomervakantie nu voorbij. De scholen zijn als laatste ook weer begonnen in regio Midden. Het Jeugdjournaal is bij OBS De Springplank in het Utrechtse Meerkerk en trof daar Mick uit groep 8.
4: Ja, de eerste schooldag. Hoe vind je het om hier weer te zijn? Aan je tafel te zitten, weer gewoon op school?
5: Niet per se leuk, want ik zit liever thuis op de bank.
4: Waarom?
5: En dat vind ik gewoon leuker. Dan kan ik ook veel meer met mijn vrienden afspreken en zo. Maar, ja, hier ook wel. Maar thuis vind ik het wel leuker. Ja,
2: Mick moet even volhouden nu. Tot 10 oktober. Dan begint de herfstvakantie en kan hij weer onbeperkt thuis op de bank zitten. Het weer, een wisselvallige maandag met buien, onweer ook, bewolking en af en toe zon. Er staat een vrij stevige wind, vooral tijdens die buien. En dat wordt een graadje of 20.
6: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM verkeer dan door de ANWB. 3 vertragingen in Nederland. De A7, Zaanstad Hoorn voor permanent. Daar is je vertraging 15 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A44 dan, Amsterdam Den Haag voor Wassenaar Centrum 13 minuten. En de laatste op de A50, Zwolle Apeldoorn voor Epe. Daar is je vertraging 13 minuten.
7: En zo meteen door je Ivo.
8: 3FM.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5.

0: leren mediteren. Zen.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Pak eens een podium.
6: Pak eens een podium.
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak een podium.
8: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: 3FM.
11: Hallo NCRV.
10: Ivo van Breukelen.
12: Een hele goede morgen. Tijdloze tracks van 3FM met zometeen LSDJ. Maar nu eerst de vrouw die door haar eerlijkheid en taalgebruik ook wel de anti-Dua Lipa wordt genoemd. Lola Jan. Dit is Messi.

0: Tijdloze tracks.
1: 3FM. Dat was niet de bedoeling dit. Je hoorde Alice DJ bij 3FM. Ja, de een is vernoemd naar drugs en de ander klinkt alsof ze er wat te veel van heeft genomen. Alice DJ, Better Off Alone op 3FM. En daarvoor Lola Young en Messi.
2: Vroeger dacht ik, dit was...

verwijderen. En ja, ik ben geen dokter, maar dat lijkt vooralsnog een wijs besluit te zijn van de vrouw die ook nog eens dezelfde manager heeft als Amy Winehouse. Goedemorgen. Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tracks met eeuwigheidswaarde. En dat noemen we hier bij 3FM. Vol trots.

0: Martin en Ed Sheeran. Je hoorde Martin Garrix en Ed Sheeran voor de duidelijkheid. Repeated met 3FM. Hey, besef even, als de nu volgende tijdloze track nooit was uitgekomen, dan had dus de Shrek soundtrack heel anders geklonken.
1: 3FM.
0: Een track van Smash Mouth die ze al jaren voordat hij is uitgekomen hadden opgenomen. En het hele proces doorlopen, helemaal afgemixt, gemasterd, de hele rimram. Alleen in eerste instantie hebben ze besloten er niks mee te doen. Hadden mij ergens in een kastje in de studio gelegd omdat ze het eigenlijk niks vonden. Not their proudest fan. Totdat jaren later Smash Mouth een nieuwe drummer kreeg. En die zat dus lekker door die kastjes in de studio te grasduinen. Was een liefhebber. Daar vond hij een cassettebandje met deze plaat erop. Ja, hij was juist wel heel enthousiast. En dat enthousiasme zorgde ervoor dat ze hem toch jaren later alsnog uitbrachten. Met veel succes, het werd namelijk hun doorbraakhit. Ja, en zonder die ook geen All-Star, hè? Smash Mouth, Walking on the Sun, nu in tijdloos.

0: maak je kans op een bakkiebreuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee hebben wij in de aanbieding voor je. Ja, we waren ook nog wel bezig met matcha, maar ik heb de indruk dat dat is niet gelukt, geloof ik. Hè? Daar zijn we mee gestopt, toch?
1: Ja, schierend duur.
0: Ja.
1: Dit is echt poeg.
0: En zo zie je, de bezuinigingen raken ook ons.

show kort. Ja, dat is de vraag. Welke twee platen luisteren we op dit moment naar? Drop het in de NPO Luisterapp en ga er vandoor met een bakkie breuk. Oftewel, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Laat weten via de NPO Luisterapp welke twee tracks in deze mashup zaten. En win een bakkie.

0: rustig.
1: Vrij rustig. Wat was, ja. wat waren de uitersten dan? Wat was het hoogtepunt, het dieptepunt misschien wel? Misschien is er geen dieptepunt geweest, dat hoop ik.
0: Nee, geen dieptepunt. Zaterdag lekker uitslapen en schoonmaken.
1: Oh.
0: En gisteren even naar mijn ouders toe.
1: Wat heerlijk. Dat klinkt als een gezellig weekend, Irma.
0: Ja, zeker.

0: graffiti.
1: We schrijven in de pocket, Irma. Een bakkiebreuk is voor jou. Wil je koffiebonen, gemalen koffie? Je kunt ook zeggen, doe mij maar thee.
0: Doe maar thee. Dat is ook lekker.
1: Nou, dan gaan we de thee jouw kant op sturen. Thee is voor meespelen en nog een mooie week.
0: Ja, soms.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen?

0: van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Druk overleg binnen het kabinet. Vandaag moeten ze de begroting af hebben. NOS op 3. Ja, gisteren zaten mensen van D66, VVD en CDA al meer dan 15 uur bij elkaar. En 2 uur geleden is het overleg verder gegaan, zegt mijn collega Emma Jackson.
2: Ze zijn begonnen, maar ik heb ze niet gezien. Ze hebben allemaal niet de vooringang genomen. Toch weer de achteringang om met elkaar te gaan praten.
1: Het minderheidskabinet heeft steun nodig van een andere partij. Rechtse partijen willen beleggers tegemoetkomen. Linkse partijen willen dat het kabinet de bezuiniging op bijvoorbeeld de WW en ziektewetuitkering terugdraait.
2: Daar ligt een ideologisch verschil en CDA en D66 zouden het vervelend vinden dat VVD eigenlijk alleen tegemoet wil komen aan rechts. En andersom wil VVD juist weer niet te veel de andere kant op buigen. En daar zit het gewoon weer vast.
1: Toch moeten ze eruit komen. De stukken moeten vandaag nog naar de Raad van State worden gestuurd, zodat die de plannen nog voor Prinsjesdag kunnen beoordelen. Er wordt nog meer vergaderd in Den Haag.
3: Ik open de vergadering. Het is vandaag maandag 31 augustus 2026. En ik verzoek de griffier om de getuigen naar binnen te leiden. Mevrouw Schouten, van harte welkom.
1: Ja, mevrouw Schouten wordt vandaag ondervraagd door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Tijdens de pandemie was Carola Schouten vicepremier. De commissie wil van haar weten of leden van het kabinet de ruimte kregen om bepaalde besluiten tijdens de crisis bij te sturen. En in Canada hebben ze een joekel van een bord neergezet bij Lake Ontario, op de grens tussen de VS en Canada. President Trump wil het meer hernoemen naar Lake America. Eerder lukte hem dat redelijk succesvol bij de Golf van Mexico, die nu op veel kaarten de Golf van Amerika heet. Maar in Canada zitten ze niet op dit soort ongein te wachten. En dus staat er nu een enorm bord met Lake Ontario erop. De premier van de staat Ontario heeft het gisteren onthuld.
4: Let's be serious. Long before President Trump, this lake was called Lake Ontario. And long after President Trump is gone, it will still be called Lake Ontario. But just in case President Trump or anyone else forgets, we've set up this sign to remind them it's Lake Ontario now and forever.
1: Het weer, het lijkt wel herfst. Af en toe een zonnestraal, maar vooral grijs met buien en onweer. Bij 18 tot 20 graden.
5: Dankjewel Martijn. Yo. VFM verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 24 minuten. En die andere op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Voor de Belgische grens 25 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. Komt door een ongeluk. Heel veel sterkte en een goede reis.
6: En zo meteen door je IFO.
7: 3FM.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh, wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Guetta, you're the club, can handle me in tijdloze tracks bij 3FM. Met David Guetta, die was zo mooi om te zien, van het weekend zijn bloemen kreeg. Die werd echt even bewierookt op de social media van een andere, toch ook geen lullige naam, namelijk Diplo. Die heeft even een post gewijd aan, eigenlijk een David Guetta appreciation post. Heel mooi om te zien. @Diplo, daar kun je hem vinden. Ik kreeg er helemaal een warm gevoeletje van het weekend.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Nou krijg ik dat snel. Ik bedoel, gevoelige jongen. Neem nou eens even de playlist komend uur. Alleen maar knallers. Zometeen de Fine Young Cannibals. Gasten van de Bouwsauer.

0: De Bossa, Magnetic, hoorde je in Tijdloze Drugs bij 3FM. Het is 10 minuten voor 11:30. Zometeen gaan we dat eindelijk weer doen. Ik moet zeggen, ik heb er het hele weekend naar uitgekeken. Een balletje opgooien op ons roulettewiel. En ik heb echt specifiek zin vandaag in de categorie nummer 7. Die is nieuw, heb ik de indruk. Dat is namelijk de eerste keer dat ik hem er even bij zie staan zo snel. Maar dat is wel echt lekker. Tijdloze volksmuziek. Dat is fantastisch. Ik hoop echt zo erg dat hij op 7 komt zo meteen. Dan kunnen we gewoon wat lekkere tijdloze volksmuziek draaien. Dat zou toch leuk zijn? Zometeen een nieuwe request letten hier bij 3FM.
1: En deze is uit de jaren 80.
0: Zeker. En verder een aaneenschakeling van tijdloze tracks. Olivia Rodrigo zometeen met Driver's License. Je hoort ook Calvin Harris en Feel So Close. Maar eerst, zoals gezegd, een ethisch knalletje.

0: single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
1: We want more.

0: country.
1: Wat zei je?
0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, een driver's license. Hoor je in tijdloze tracks bij 3FM? Goedemorgen, het is tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Dat doen we elke dag in Request Roulette, dus ook vandaag weer. Daar hebben wij... Het was een zonnige zomermiddag. Hebben we allemaal nieuwe categorieën verzonnen voor op het roulettewiel. Die hebben we er inmiddels opgezet, want het nieuwe seizoen is begonnen. Dus dat betekent dat wij bijvoorbeeld zouden kunnen uitkomen op nummer 7 zometeen. Tijdloze volksmuziek. Zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar goed, wij hebben het niet in de hand. Het is het lot dat beslist. Dus dat is elke dag weer hartstikke spannend. Ik wil ook op deze laatste dag van de maand augustus Robert Jansma bedanken voor het lenen van de pauken. Rob, dankjewel. En take it away.
2: Dankjewel.
1: Zo, dat was al. Ik dank u.
2: Zo, er is alweer te roken.
1: Is klaar nou, ja?
2: Het ging heel snel.
1: Ja.
2: Ah, maar dit is al hartstikke leuk, hoor. Het is gewoon nummer 24.
1: Nou, wat leuk zeg, hé. Dat is de categorie tijdloze instrumentaaltjes. Hé, liedjes waarin niet gezongen wordt, zoals... Crockett's Theme.
2: Klankcarousel met zonnetans.
1: Klankcarousel met ijstee aus der Dose.
2: Dat sodapopliedje.
1: Ja. Fuck Stevenson, maar aan het einde...
2: Ja,
1: daar
2: zit één dingetje in.
1: What's my God, you're gonna drink a soda pop around here.
2: Ja, dat is zo, maar...
1: Dat telt al niet mee.
2: Nou...
1: Instrumentale platen, dat is waar wij op zoek naar zijn. Ik zit even te denken of ik nog even eentje kan bedenken zo snel. Lily Was Here van Kenny Dulfer.
2: Zo.
1: Hey, met die saxofoon.
2: Ja.
1: Wat wil je horen? Als er maar niet in gezongen wordt, drop het nu via de NPO Live-trap. Ondertussen Shaggy in...

0: prima. Nee, de automatisch mijn hele naam is al inderdaad.
1: Inderdaad, maar voor de volledigheid is het hartstikke goed. Dan weten we met wie we te maken hebben. En wat we al wisten is dat jij een waanzinnige muzieksmaak hebt. Want jij bent met een fantastische plaat gekomen waar ik, als we het volgens de regels willen doen, het intro van af moeten halen. Want daar zit iets van gesproken woord voor.
0: Oké. Okay. Dus dat is de Monster Truck Driver.
1: Nee, nee, die andere. Die andere, ja, Mr. Wazo. Wat zei je?
0: Ja. Dat kan. Ik dacht dat hij helemaal instrumentaal was. Maar
1: nee, kijk. Let op. Zo begint hij namelijk. Dus dan doen we dat nu, dan knippen we dat los. Zo begint hij.
2: Oh ja, I used to know Quinnen. He's a real jerk.
1: Oh, ja. Ja, dus dat zit gewoon wel gesproken woord voor. Maar dat hebben we eraf geknipt. We gaan hem draaien. Instrumentaal. Mr. Wazo, Flatbeat. Jordi, dankjewel. En een mooie dag.
0: Yes, fijne dag.

0: Ja, bij 3FM, het is 7 minuten voor 12. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ga er maar eens even goed voor zitten, want voorlopig...
1: Het is je favoriete grietje.
0: En die heet...
1: Sofietje.
0: Voorlopig nog niet van de zender af. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is dubbele shift maandag vandaag. Hé, ben je te horen? Nu wel.
2: Ik, nou kijk, het begint al goed.
0: Ja. Het is maar goed.
2: Dit gaat super.
0: Ja.
2: Nee, gewoon meteen na de vakantie even doorbeuken. Want ja. Mart Meijer, die is op vakantie. Ik ben alweer terug. Ik vervang hem. Nou goed, dat hele spoorboekje, dat boeit ook helemaal geen hol. Maar ik ben er weer en ik heb er zin in.
0: Helemaal gezellig. Zometeen de 3 over 12.
2: Ja, er zitten opvallend veel artiesten in die een concert hebben aangekondigd. Ja.
0: Wat lekker.
2: Dat is misschien iedere dag zo, dat weet ik niet. Maar...
0: Nee. Nee, nou,
2: vandaag een bijzonder in ieder geval.
0: Ene dag meer dan de andere, maar vandaag dus wel. Veel plezier zometeen de hele middag op je radio. Sophie, mooie dag.

0: bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
2: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
1: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
20: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: Het is. Ja, ik ben er gewoon hoor. Hey, ja, Sophie, goedemiddag.
1: Hartelijk maandag, lekker hoor.
0: Ja, we zijn er weer. De zomervakantie is voorbij, je hebt het gemerkt. Dus beginnen de verkeersergernissen ook weer.
2: Nog één weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuiswerken, dus dat scheelt.
0: Ja, maar dit is, hoor je zo meteen. NOS op 3. Maar eerst.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Ja, dat weet nu ook de overheid. Want die is steeds meer geld kwijt aan rente, bijvoorbeeld over de staatsschuld. Eerst kon je nog lenen tegen zo goed als 0% rente. Maar de laatste tijd is dat percentage flink omhoog gegaan. Waardoor ons land miljarden meer moet gaan betalen, zegt mijn collega Ruben Eeg van de economieredactie.
4: Rabobank die rekenen door wat die hogere rente door de onrust in het Midden-Oosten betekent. Want daardoor zijn die rentes dus gaan stijgen. Met de rente voor die oorlog kwam dat in 2035 op uit op zo'n 27 miljard euro per jaar. Maar omdat de rente is gestegen de afgelopen maanden, ja, komt dat uit op bijna 30 miljard euro.
0: In andere landen waar het economisch slechter gaat, zoals Frankrijk, zijn nog veel meer geld kwijt. Ander nieuws dan. Amerika heeft Iran weer aangevallen op 2 lanceerinstallaties op een eiland. En dat is weer voor het eerst in weken tijd. Iran zou daarna ook weer raketten hebben afgevuurd. Jordanië zou er 8 uit de lucht hebben geschoten. De makers van AI-chatbot Cloud worden aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Die labels zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om Cloud te ontwikkelen. Vorige maand heeft het bedrijf achter Cloud al voor 1,5 miljard dollar geschikt met een groep songwriters. Ja, en overal is de zomervakantie nu echt voorbij, hè? Maar de werkzaamheden aan wegen en bruggen zijn nog niet klaar. Vooral in de regio Rotterdam en de Drechtsteden in Zuid-Holland zijn veel files. Eerder riep Rijkswaterstaat mensen in die regio al op met het OV te gaan. Maar ook op de pont tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk is het erg druk, merkt een verslaggever van Omroep Rijnmond.
5: Oplet op mijn voeten. Hier tussen de auto's, het is ook echt hartstikke krap. Goedemorgen, hoeveel langer doe jij erover?
2: Nou, toch wel meer dan een uur, hoor. Ik moet helemaal naar de Spaanse polder.
5: Oh, jeetje, joh.
2: Maar ja, nog één weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuiswerken, dus dat scheelt. Hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
0: En vanochtend werden zelfs 2 pontjes ingezet om de drukte op te kunnen vangen. Het weer, het lijkt wel herfst. Af en toe een zonnestraal, maar vooral grijs buiten met de buien en onweer. Bij 18 tot 20 graden.
1: Stef, merci. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Bij Brezandijk 10 minuten. En de A67 Eindhoven richting Belgische grens. Bij Eersel 50 minuten.
3: 3FM.
6: Ster.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: 3FM. Sophie Hielkema.
1: Hartelijk maandag en welkom bij je dagelijkse 3 over 12. Een top 3 met daarin de belangrijkste liedjes van het moment. Op nummer 3 de trotse maker van een album. Afgelopen vrijdag is dat uitgekomen. Gaat over Alex Warren, The Passenger, op 3.

0: wat was dat dan een belediging, hè? Vroeger als iemand dat tegen je zei, je bent echt een loser. Je bent echt zo'n loser. Nou, lang niet meer genoemd gelukkig, maar Tame Impala, die is niet bang. Die gooit die term gewoon naar ons toe alsof het niks is. Op nummer 2 in de 3 over 12. Iedere dag een snelle top 3. Met daarin alle muzieknieuwtjes van het moment. En meneer heeft afgelopen weekend ook een concertenreeks aangekondigd. 3 shows in Rotterdam Ahoy volgend jaar. Op 7, 8 en 9 juni, dan staat hij er. En ik heb net even voor je gecheckt, er zijn nog kaartjes beschikbaar. En op nummer 1 de vrouw waar je morgen tickets voor kan winnen. De hele maand september is het namelijk 3FM ticketmaand. Dus dat betekent dat je elke dag, dat is bizar, en ook nog eens iedere dag tickets voor een ander artiest kan winnen. En we trappen morgen af met tickets voor Roxy Dekker in de Ziggo Dome. En heeft ze ook nog eens de 3FM megahit te pakken. Bare Minimum is vandaag de nummer 1.
1: 3FM. Roxy Dekker, Bare Minimum.

Instagram. Daar zie je altijd zo'n lieve reactie van hem eronder. Echt altijd. Bare Minimum op nummer 1 in de 3 over 12 van vandaag. Het is de laatste dag van augustus. Dus dat gaan we mooi inrichten met hele fijne muziek. De Opposites ga je nog krijgen. Somjeu, maar eerst Lord met Royals.

studio 3FM. Of een feestje in de gashouder, want daar staan ze dit jaar nog. En dan kan je kaartjes verwinnen als je je kopie erbij houdt tijdens de 3FM Ticketmaand. Het is echt strooien met kaarten aankomende weken. Voor artiesten waar je normaal gesproken heel veel moeite voor moet doen om ze live te kunnen zien of heel veel geld moet neerleggen. Wat is dan toch een fijne radiozender, hè? Je vrienden van 3FM. Met zometeen Shakira en Burna Boy. Maar eerst deze tijdloze track van Cressip. Dit is I Would Stay.

Nou, ik snap al waarom. Want Burna Boy die was dan zo met haar bezig als ze dan begon te dansen. Die ging er zelf ook helemaal in op. En daardoor vergat hij gewoon steeds dat hij ook moest zingen. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Kunnen we hard over oordelen. Maar als je keer ineens naast jou staat, dan kan je ook niet meer je werk fatsoenlijk doen, gok ik zo. Dan gaat die spanningsboog die direct aan. Nou, daarover gesproken, je wil op zijn werkdag een beetje aangezet worden door muziek. Nou, dit is een parel. Die moest nodig weer eens gedraaid worden voor.

Wel een liedje met eeuwigheidswaarde. Laat het nou zo zijn dat je dat iedere dag krijgt hier bij 3FM als je je radio aanzet om 9 uur bij Ivo van Breukelen. En deze is er net wat te nieuw voor, maar heeft alle potentie wat mij betreft. Deze banger van Last Frequencies, Live It All.

city en self-aware. Ik ben altijd heel erg blij als ik dan weer mag gaan werken. Dan denk ik, yes! Fijn weer gewoon de meeste muziek op je werkdag voor je draaien. Helemaal als je dan ook nog berichtjes stuurt in de NPO Luister-app. Stefan die zegt, Sof, welkom terug van vakantie. Nou, thanks Stefan. Ga je ergens voor 4 uur nog de nieuwste van Direct draaien? Daar zou ik heel veel zin in hebben. Nou, Stefan, het is maandag, dus hop, hop, gas erop. Zometeen hoor je me al na deze van Nelly en

0: reageren? Zen.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: laatste nieuws van Hugel, Moving to the Sun. NOS op 3, Stef Banstra zit voor je klaar. Stef, goedemiddag.
1: Goedemiddag, het duurt maar en het duurt maar in Politiek Den Haag.
0: NOS op 3.
1: Want de coalitie heeft de deadline voor de overheidsbegroting opnieuw uitgesteld. Eerst zouden die stukken vanochtend om 11 uur naar de ministerraad gaan. En toen werd het 1 uur vanmiddag, nu dus. Maar nu wordt het weer 6 uur vanavond. Het is echt een zooitje, ziet onze politiek verslaggever Ewout Kiefiek.
2: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
1: Ja, vandaag moet toch echt die begroting naar de Raad van State toe. Want zij doen nog de allerlaatste check voordat de stukken vervolgens op Prinsjesdag worden gepresenteerd. In Nepal is het dodental van de enorme vloedgolven bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. En meer dan 4700 mensen worden nog altijd vermist, onder wie ook 3 Nederlanders. Reddingswerkers proberen nu bij de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te komen. Dat wordt gedacht dat daar honderden lichamen terecht te komen zijn. Ondertussen is de angst voor een nieuwe vloedgolf in Nepal nog altijd groot, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Maar of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Iedereen heeft analyses en de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
1: En de KNVB vindt dat het gedaan moet zijn met het FIFA-voorzitterschap van Gianni Infantino. Er is volgens voorzitter Frank Pauw een duidelijke grens overschreden met zijn omstreden plan om van het WK voetbal een bedrijf te maken.
4: En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
1: Gisteren kwam de KNVB met een voorstel om een internationale top te houden hier in Nederland over de toekomst van de FIFA. Het weer, dat is huilen met een poncho aan. Af en toe een zonnestraal, maar vooral grijs vanmiddag met buien en onweer bij een graad of 19.
0: Wat een treurig beeld, huilen met een poncho aan. Nou, ja. Dan gaan we dat maar doen. Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij Zevenaar een kwartier. En tot slot alweer de A16 Rotterdam richting Breda bij afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging.
5: 3FM.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl. 3FM. Sophie Hielkema.
0: Een hele goede middag. Het is maandag.

0: Benny Swims en Mr. Know-It-All. Ik weet niet of je momenteel in B&B vol liefde zit. Of je dat een beetje volgt. Maar daar zitten dus heel veel van dat soort types in. Meneer en ook mevrouw Know-It-All. De typische bedweter. Ja, is echt veelvuldig al gespot dit seizoen. Altijd heerlijk om je dan kapot eraan te ergeren op de bank. Even een voorbeeld van zo'n Mr. Know-It-All.
1: Ellen is een oma. En ze gedraagt zich als een oma. Heeft ook de hele tijd over kleinkinderen. Terwijl ze dat ook niet ontkent. Dat is ook dat lieve, empathische, zorgzame, lieve vrouw. Maar fysiek is het een oma. Ze is echt al oma aan het spelen.
0: Ja, er is een man uit B&B, Fred heet hij. Die weet alles beter. En niks is goed. Echt niks is goed. Je hoorde Teddy Swims op de maandagmiddag van 3FM. Met nu iets wat je altijd kan gebruiken op je werk. High hopes. Nou, en dat klopt ook wel. Weerberichtje voor morgen en overmorgen. 21 graden, iets minder grijs en ook een klein zon.

weet nog zo goed dat we allemaal zo cool vonden. Rechte boblijn, dat ze van het hele zwarte haar uithalen die om de oren vlogen. Nou, ik vind echt dat deze vrouw ondergewaardeerd is. Christina Aguilera, hoor je iedereen altijd over. Wat een wereldstem, ze is zo goed. Celine Dion, wat een kwaliteit, die stembanden. Maar deze vrouw live ook echt fantastisch. Die uithalen die ze doet. Nou, dan moet je echt van hele goede huizen komen. Jessie J en Domino. Met nu de meeste muziek op je werkdag. Hugel zijn nieuwste, die is zo heerlijk. Ga ik zo meteen voor je draaien. Moving.

En Email Angel Moving to the Sun bij 3FM. Ja, dikke vette AI deze plaat. Daarna onder handen genomen door Hugel, DJ uit Frankrijk. Maar het origineel van Email Angel, dat is wel interessant. Die vrouw die is namelijk helemaal geen producer. Zij is dus in het dagelijks leven een Reiki master. Een Reiki master. Als je ook op haar Instagram kijkt. Ja, ze ziet er ook uit als iemand bij wie je zo'n cursus wil volgen, weet je wel. Dat je gewoon nieuwsgierig wordt van vertel me iets over mijn ziel. En of ik inderdaad ergens onderin een schip heb geleefd als een Spaans jongetje 20 jaar geleden, je weet het niet. Nou, ze maakt dus ook muziek. Ze kwam uiteindelijk met Moving to the Sun, heeft ze online gezet op Soundcloud. En Hugel, die dus wel een echte producer is, die heeft het daar gevonden. En heeft er vervolgens een echte goede plaat van gemaakt. Maar die Email Angel, die heeft dus een hele dikke hit gescoord. Zonder ook maar één noot te kunnen lezen. Helemaal niks. Helemaal geen verstand van muziek ook. Maar toch is het haar gelukt. Ja, het leven is oneerlijk verdeeld. Waarschijnlijk moet jij gewoon keihard aan de bak. En wel die talenten laten zien. Als ze gezien worden op de maandag. Dat is soms ook wel eens lastig. Maar ik ben er voor je. Je vriendin hier op de radio. Mocht je iets kwijt willen, mag dat altijd in de NPO Luister-app. Mocht je die app nog niet hebben, ga hem even downloaden. Kan je gratis even niks berichten sturen naar de studio. En voor nu de meeste muziek van Nederland met Prince. Dit is 1999.

0: naar buiten kijkt op een dag als dit, dan denk je, nou, daar lusten de honden geen brood van. Dikke druppels, grijze luchten.
1: Blauwe lucht.
0: Nou, blauw, Ivo.
1: Blauw.
0: Waar? Oké, okay, nou goed. Net was het nog grijs, in ieder geval. Ja, net was het nog grijs. Grijze luchten, klein zonnetje, dat klopt. Maar echt, zomers voelt het niet deze dagen. Nou, neem dan even 2 maandjes terug. 38 graden gemeten op het asfalt. Op Pinkpop stonden ze de sterren van de hemel te spelen. Zo'n leuk optreden van Royal Otis. Je hoorde ze net met Oysters in mijn pocket bij 3FM. Hey, om jou een beetje op te vrolijken, een boodschap van Wijnand en Jamie van de Ochtendshow.
2: Hoi, Wijnand en Jamie hier van de Ochtendshow.
0: Ja.
2: Morgen begint de maand september. En misschien is dat wel de leukste maand die er is bij 3FM. Want de hele maand september is namelijk 3FM ticketmaand.
3: Ja, iedere dag maak je kans op tickets voor concerten van de vetste artiesten. Morgen in de Ochtendshow de eerste artiest en jouw eerste kans op kaarten voor Roxy Dekker in de Ziggo Dome Amsterdam vanaf 6 uur.

en Kingdom of Fear. Ik heb een nieuw liedje voor je meegenomen. Nou, als dit geen gelukstofjes vrijmaakt, dan weet ik het ook niet meer. Deze hele vakantie van mij in ieder geval afgelopen 2 weken geluisterd. In het autootje door de bergen.

Swell en Ingrosso met More Than You Know bij 3FM. Met een hele aandoenlijke foto in de NPO Luister-app. Dit vind ik de ultieme kneuterigheid. Een berichtje van een luisteraar in de NPO Luister-app van zo'n geschilde, gesneden appel in een bakje. Vier van die partjes dat ik denk, ach, heerlijk van genieten zo op de maandagmiddag. Net als van deze Sam Fender, Olivia Dean.

dit is 3FM met z'n 4 tot 4. Dit waren de uurtjes van maart. Zo meteen ga ik lekker door met mijn eigen show. Met daarin nieuws over 3FM-talent Jet van der Steen. Want zij heeft iets gedaan. Ik denk alleen maar...

0: Sterrenjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
2: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
3: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
2: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Een hele goede middag. Zometeen onder andere een nieuwe mega-hit Memory. En ook Cat's Eye en Animal ga je horen. Maar eerst het laatste nieuws van 1 voor 2. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
16: Hey Sophie, goedemiddag. BookTok verovert ook de winkelstraat.
17: NOS op 3.
16: Ja, hoe dat zit hoor je zo meteen. Ik begin in Politiek Den Haag. Want het kabinet heeft hun eigen deadline voor het indienen van de Prinsjesdagplannen bij de Raad van State opnieuw opgeschoven. Ze hadden zichzelf tot een uur geleden de tijd gegeven om eruit te komen. We hebben nu tot 6 uur vanavond de tijd om te overleggen. Het duurt dus allemaal veel langer dan gepland, ziet ook mijn collega in Den Haag, Ewout Kiewiet.
18: Dat is allemaal omdat er dus nog steeds meer tijd nodig is om tussen de partijtoppen eruit te komen over die begroting. Het grote verschil zit hem hoe ga je die belasting precies verdelen? Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven? Om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
16: De plannen moeten morgenochtend binnen zijn bij de Raad van State. En die doet nog een laatste check voordat de begroting op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. En het plannen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan om Amalia te ontvoeren. Dolly Parton is in besloten kring begraven. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in Nashville. Ze ligt nu naast haar eerder overleden man, Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was. Op een bronzen plaat staan de namen van de countryster en haar man ingegraveerd. Ook een foto van haar huis. En er komen steeds meer boekenwinkels bij, met alleen maar Engelstalige boeken. Ja, de afgelopen 4 jaar zijn er in Nederland alleen al minstens 10 zaken bijgekomen. Zoals in Amersfoort. Daar opende Anna van 28 vorige maand haar droomwinkel.
19: Ik verkoop Engels boeken. En ik heb bijvoorbeeld ook stationery. Dus dat houdt in notitieboekjes, washi tape, echt dingen om te journalen. En ik heb een cafeetje erbij. Dus ook koffie, thee, lekkers.
16: De Engelstalige boeken gaan hartstikke lekker. En mede dankzij BookTok en Bookstagram. Een van de titels die super hard gaat is Caught Up van Liz Tomford.
20: Iedereen zegt dat dit het leukste boek is van de serie, dus ik ben wel heel benieuwd.
21: En wie is iedereen?
20: Instagram en TikTok en Pinterest.
16: Maar de populariteit van Engelstalige boeken gaat wel ten koste van Nederlandstalige boeken. Maar boekenclub CPNB is al lang blij dat jongeren nog boeken lezen. Het weer af en toe een zonnestraal, maar vooral grijs vanmiddag met buien en onweer. Het is een graad of 19. Vanavond is er nog steeds kans op een bui. Maar morgen komt de zon er vaker bij. Het wordt maximaal 20 graden dan.

0: vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Pakken ze podium?
3: Pakken ze podium?
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pakken ze podium.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.

Sam Smith en Stay With Me bij 3. Tijdens deze regenachtige dagen die op komst zijn, want Ivo van Breukelen heeft me net even op de vingers getikt. In heel veel delen in Nederland is het gewoon een blauwe lucht en een klein zonnetje. Maar goed, einde van de week gaat het weer hozen. Mag ik jou dan een tip geven? Mag ik jou een tip geven? Het is een irritante uitspraak. Maar goed, je snapt me. Ik wil je graag tippen. Staat op Netflix. 8 afleveringen van een uur. Cat's Eye Popstar Academy. De serie over hoe een van de grootste girlbands van de wereld gevormd is. Nou, ik heb hier helemaal in gezeten. En dit ken je ook bij nieuwe muziek. Dat je jaloers bent op mensen die het nog niet gehoord of gezien hebben. Dat heb ik ook bij deze serie. Als je nog niet gekeken hebt, ik ben jaloers. Bizarre serie. Heel veel meiden die gingen zich aanmelden wereldwijd om bij de nieuwe girl group te kunnen horen. Het was een keiharde wedstrijd waar mensen dan werden getest op dans en op zang en op uithoudingsvermogen. Allemaal meiden. Was een mega zware rit. Ze waren allemaal nog super jong toen ze daar meededen. En een meisje die het dus niet gered heeft tot die meidengroep, maar nu solo is gegaan, die ga ik zo meteen nog voor je draaien. Zij heeft een geweldig nieuw liedje uitgebracht. En eigenlijk is dat ook de ultieme vraag dat ze nu zo succesvol is. Nou, ik ga je

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Nothing but thieves, baby cool, Evelyn.
0: Met 3FM, ontdek je nog.

niet missen. Daar gaan we een hele grote strik omheen doen en hem betitelen met mega hit. Ik zit ook even op Spotify te kijken. We hebben dus ook een Spotify-lijstje vol met die mega hits. Het is heel leuk om even doorheen te scrollen. Ik zie dat Coldplay met Trouble ooit mega hit is geweest. A Last Resort van Papa Roach. Een Mojo met Lady. Nou, mocht je nog een leuke suggestie hebben voor een oude mega hit waarvan je zegt, nou, die wil ik heel graag weer eens een keertje terug horen, laat het dan voor even weten via de NPO Luister-app. Voor vandaag ook een uitje, oudje uit het stof getrokken. En ik ben heel erg benieuwd of jij kan raden welk het is. Als ik een heel klein stukje ervan laat horen, maar echt een mini-stukje. Je antwoord mag je insturen in de NPO Luister-app. Daar komt hij aan voor vandaag. Ik zoek de artiest en de titel. De artiest en de titel. Je mag het even insturen in de NPO Luister-app. En als je het goed hebt, dan krijg je een dikke vette shout-out op de radio. Nou, dat geeft even wat motivatie op die werkvloer, toch? Artiest en titel van die mega hit Memory. Kom maar door in de NPO Luister-app. En dit

0: Fire. En daarvoor nog een hele tijdloze van Taylor Swift, Love Story.
1: FM. Mega hit memories.
0: Ja, en daar gaan we lekker op, toch? Op van die liefdesverhalen. Ik was afgelopen zaterdag nog op een verjaardag. En als je net een relatie hebt, dan zeggen mensen ook... Ah, vertel me even de love story. Ik ben zo benieuwd hoe jullie elkaar ontmoet hebben. Mensen die genieten daarvan. Helemaal als het een beetje wanhoop bevat. Nou, dat heeft de mega hit memory van vandaag ook. Jong

zanger van Weedus, die weet precies hoe dat voelt. Was vroeger fan van stevige rockbands. Een beetje metal vond hij ook te gek. En hij voelde zich daardoor vaak het buitenbeentje op school. Maar hij wist ook diep van binnen, de buitenstaander valt wel op. Nou, uiteindelijk was dit een enorme hit. Bij een heel groot publiek, ook een 3FM megahit. Al geraden, super knap hoor, door Boy en Barry, Alette, Guido, Quendor, als ik het goed uitspreek, Gerard, Ursula, Henriette, Levienne, Marcel, Corine en Judith.

toch even meenemen in mijn TikTok-algoritme. En ik snap dat je denkt, oh god, daar gaat ze weer met een kattenfilmpje of een pasta-recept, wat Sophie zelf ook nooit gaat maken. Maar wat ik ook heel veel tegenkom op TikTok zijn hele getalenteerde muzikanten, waar je echt enorm jaloers op wordt. Ik zie hier een gitarist, of ik zag dit gisteren, ik heb het opgeslagen. En die covert dus een liedje van Michael Jackson, moet je even horen.

Maar ik kan me zo voorstellen dat de inkakker ook misschien op het startpunt staat. Dan is het wel fijn als je wat extra energie krijgt op 3. Dat heb ik voor je geregeld. Want straks krijg je de Hocus Focus Mix. Dat is je dagelijkse dosis energie. Dus als je nog zo'n klusje hebt dat echt af moet, of een taak op je werk, of van je denkt dat moet gebeuren,

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: Het nieuws met Stef Banstra. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Een hele heisa bij Avifauna. Ja.
2: Achter nog een heel groot net ook nog.
3: En wat bij ons? Zijn we met de bus mee? Met ons?
1: Er was daar een hele zoekactie. Zometeen vertel ik je hoe die afliep. NOS op 3. Eerst ander nieuws. De man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Volgens de rechter had de man een psychose, maar waren er nooit concrete plannen. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De man van 33 dacht dat hij een relatie met Amalia had. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave afgelopen weekend. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 22 om het leven. 5 mensen raakten gewond. Het was even flink schrikken in Utrecht afgelopen nacht. Bij een restaurant daar is een explosief afgegaan. En door die klap is een groot deel van de gevel beschadigd. Ook bij huizen boven het restaurant zijn de ramen gesprongen. Bewoners zaten rechtop in hun bed, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
4: We spraken met ook de eigenaresse van het restaurant. Zij reageert verslagen op wat er gebeurd is. Ze zegt geen idee te hebben waardoor de explosie is ontstaan. Maar benadrukt wel dat ze zich niet uit het veld laat slaan door wat hier vannacht gebeurd is.
1: Het restaurant was 3 jaar geleden ook al doelwit van een explosie. En een man van 19 uit Utrecht moest daarna 3 jaar later de cel in. En dan opluchting in Avifauna in Alfa aan de Rijn. Want de 3 ontsnapte mara's zijn weer terug. Die beesten zijn een soort kruising tussen een haas en een cavia, maar dan met hele grote achterpoten. Nou, ondanks dat het dierenpark had opgeroepen om er niet zelf achteraan te gaan, deden een paar buurtbewoners toch een poging samen met de politie.
2: Ja. Achter nog een heel groot net ook nog.
3: En wat bij ons? Zijn we met de bus mee? Met ons?
5: Ja, dat zit
2: ook in de bus.
3: Stap maar in.
6: Ja.
2: Maar gewoon in het celletje.
1: Ja, dat wordt misschien ook tijd voor Avifauna om na te gaan denken over betere kooien. Want eerder gingen onder meer een pelikaan, kakatoe, een neushoornvogel en een pinguïn vandoor. Het weer af en toe een zonnestraal vanmiddag, maar vooral grijs met buien en onweer bij een graad of 19. Morgen vooral zon bij maximaal 20 graden.
0: Huilen met een poncho.
1: Ja, zo is
0: het. Dankjewel, Stef. Ja. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 10 minuten en ook 10 minuten op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij Zevenaar.
7: 3FM.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
7: 3FM.
5: Sophie Hielkema.
0: Hey Adena, je kent me nog wel. Nou, deze ken je nog niet. Een nieuw liedje van deze artiest ga ik je zo laten horen. De nieuwste Fontaine's DC. Hoor je ook zo meteen na

Marianne. En wat ook heel exclusief voelde, was hier live bij zijn. Een artiest die we bij 3FM helemaal te gek vinden in een hele andere setting zetten. Om precies te zijn met een heel groot orkest. Ik weet niet of je dit nog kent van vorig jaar. Symfonische sessies. Toen werd onder andere Kensington in een ander jasje gestoken. Door hunzelf met orkest. Dat klonk zo.

dit is al heel vet, maar volgende week dus release van 2 liedjes van Jet van der Steen. Zij heeft dus ook meegedaan aan symfonische sessies. Zij is Driven Talent. En dit is een heel klein voorproefje wat ik je alvast mag laten horen van die opnames. Haar single Juni en dan samen met het Philharmonisch Orkest.

0: is minder half werk.
1: Minder half werk. Jouw werkdag met 3FM werkt gewoon beter.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

2,5 jaar lang zich helemaal de pestpokkenpleuris ingewerkt in het zweet. Andere meiden in haar vrije tijd extra dansles gegeven. Daar kreeg ze ook helemaal geen geld voor niks. En uiteindelijk werd zij niet geselecteerd voor de internationale meidengroep Cat's Eye. Nou, je kan je voorstellen dat je dan ongelooflijk baalt. Je hele wereld stort in. 2,5 jaar lang keihard gewerkt om uiteindelijk dan niet de hoofdprijs te pakken. Maar goed, ze ging met opgeheven hoofd uit die competitie. Want wat was de reden dat zij eruit lag? De trainers hadden gezegd, we vinden jou meer een solo-artiest dan iemand voor in een girlband. Nou, daar hadden ze gelijk in. Want echt van een verlegen, ingetogen meisje ging ze naar een hele badass popsensatie met roze haar. En je ziet dus nu ook nog hoe getalenteerd zij danst. Maar dan hoeft ze niet meer de spotlight te delen. En dat is maar goed ook. Een reizende ster, Adela, onthoud deze naam, met Ain't in L.A. Dit is nieuw bij...

staat weer een lekker vers mixje voor je klaar. Met vandaag daar onder andere in New Radicals, You Get What You Give. Wat een classic. Maar ook Daft Punk en One More Time. Op dit moment 3:30 op de maandagmiddag. Ja, het kan zijn dat je zo'n to-do-lijst hebt voor de rest van de week wellicht. Waarvan je denkt, het zou lekker zijn als ik even wat van die taken kan afstrepen. En het kan iets huishoudelijks zijn. Iets wat op de werkvloer moet gebeuren. Let me know. Open even de NPO Luister-app en zet even een berichtje wat jij echt gaat fixen tijdens die mix. Want ik beloof je, als je dat klusje dan even tijdens die mix uitvoert, dan voelt het gewoon alsof je vooruit vliegt. Dat is jouw muzikale ondersteuning. En om je dan ook nog te belonen voor een klusje dat je gaat uitvoeren, heb ik ook nog één snoeppot klaarstaan voor één gelukkige. Dus meld je die NPO Luister-app en laten we weten, wat ga jij fixen tijdens die mix? Hocus Focus Mix is onderweg. Eerst

kort, kan ik je vertellen. Die lijkt ook alleen maar korter te worden. Maar wat mij altijd hielp in het huishoudelijke of op werk, als ik dan nog een klusje moest doen, was naar fijne muziek luisteren. En dan het liefst ook muziek die lekker in elkaar overvloot, overvloeit. Oftewel een mix. Nou, die heb ik nu voor je. Iedere dag hier bij 3FM, na 4:30, rond 4:50, krijg je de Hocus Focus mix. En de bedoeling is dat jij die mix iedere dag gebruikt om iets op

0: Mix.
1: Hey Hilder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, meteen een flauwe kritische vraag, maar het is nu 31 augustus. De regen komt met bakken uit de hemel deze week. Waarom dan nu dit aanpakken?
2: Nou, de overkapping, daar zit je lekker droog. En het wat de komende tijd nog best wel lekker weer. Dus
1: Kijk eens even.
2: Wel warm.
1: Ja, de overkapping, dan zeg je maar wat. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon helemaal regenproof. Hoe ziet de overkapping er nu uit?
2: Een beetje vol. En dat wou ik dus nu lekker aan gaan pakken tijdens de Hocus Focus Mix.
1: Kijk eens even, en hoe ver ben je gekomen? Neem ons even mee in het proces.
2: Nou, tijdens de mix nog niet ver genoeg, maar... Wel genoeg dat morgen de overkapping erin kan. Of de tuinzet.
1: Ja, want laten we even dat duidelijk maken. Je hebt een overkapping, dat weten we nu, Hilde uit Elst. Maar de lounge set die onder de overkapping staat... Die krijgt even een make-overtje, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, er staat nu één houten bankje. En dat wordt zo'n heerlijke, lekkere hoekbank met dikke kussens erin.
1: Oh, wat fantastisch. En neem me even mee naar de visualisatie. Want je ziet iets voor je toch als je nieuwe lounge set arriveert. Hoe zit je er dan bij, Hilde?
2: Nou, dan zit ik daar lekker aan te relaxen. Met Radio 3FM aan natuurlijk.
1: Kijk eens even. Nou, het is alsof ik jou een boekenbon heb gegeven om dit te zeggen. Maar dat is niet zo, hè?
2: Nee, dat heb ik niet.
1: Over cadeautje gesproken. De snoeppot is voor jou, Hilde. Lekker genieten van de overkapping.
2: Dankjewel.
1: Fijne dag nog. Doei doei.
2: Dankjewel. Doei doei.

It feels part 2. Er komen heel veel leuke berichten binnen over de Hocus Focus mix van vandaag. Ik heb goed nieuws. Al die mixen staan ook op een rijtje. Dus als je, weet ik veel, aankomend weekend of in de avonduren nog een mixje nodig hebt, 3fm.nl/mix.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
1: Voor die 2

0: 18+.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen... Helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl

0: een bijzondere, zeer uiteenlopende show. En je mag er getuige van blijven. Ik zou het doen. Eerst even. NOS op 3, de laatste wapenfeiten van Moeder Aarde. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Ja, hey, goedemiddag. Oud-SGP-leider Kees van der Staaij wordt op dit moment aan de tand gevoeld. NOS op 3. En dat gebeurt door de enquêtecommissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Van der Staaij zegt dat hij tijdens de pandemie liever had gezien dat het staatsnoodrecht gelijk werd gebruikt voor coronamaatregelen, in plaats van voor allemaal losse noodverordeningen per gemeente. Volgens hem was dat een veel betere basis geweest, omdat de coronamaatregelen nogal veel impact hadden.
2: Dat daarmee ook een grondrecht wordt ingeperkt en dat je ook voor jezelf politiek die vraag beantwoordt van: vind ik inderdaad dat ik hard kan maken dat deze maatregel noodzakelijk en proportioneel is om dat belangrijke doel ook van die gezondheid te beschermen, om dat te dienen.
1: Uiteindelijk werd de avondklok wel ingevoerd met zo'n noodwet. Een politicus die een van de jongste ministers ooit was in de geschiedenis van de Nederlandse politiek is overleden. Elko Brinkman heb ik het over. Ook oud-leider van het CDA. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En Brinkman was toen nog maar 34 jaar. In 1993 werd hij leider van het CDA, maar slechts een paar maanden na de verloren verkiezingen moest hij aftreden.
3: Ik ben diep bedroefd met het resultaat. Maar ik ben tegelijkertijd dankbaar voor het feit dat nog altijd pakweg 1/5 van de Nederlanders ons wel trouw is gebleven.
1: In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was al een tijdje ziek, hij was 78. En de makers van AI-tool Cloud zijn aangeklaagd door muzieklabels Sony en Warner. Die bedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten van hun artiesten zijn gebruikt om AI-modellen te trainen in het maken van teksten voor liedjes. En dat allemaal zonder toestemming, zegt mijn tech-collega Stan.
4: Wat ze zeggen dat Anthropic heeft gedaan is bijvoorbeeld van boeken die online staan, daar de songteksten van te pakken. Want ja, soms zijn er bijvoorbeeld boeken uitgegeven over de Beatles of over Taylor Swift. Daar staan teksten in. Maar ook websites waar die songtekst op staan. Als je bijvoorbeeld een tekst van een nummer wil zoeken, dan kun je dat op een website vinden. Nou, die website die betaalt daar zelf netjes een licentie voor. Maar Anthropic heeft, zeggen deze bedrijven, die teksten gewoon een soort van gejat.
1: Sony en Warner eisen daarom een schadevergoeding van meer dan een ton per liedje. Gaan we naar het weer toe. Vanavond verspreidt over het land nog een buitje, ook met kans op onweer. Morgen begint met heel wat regen, maar in de middag droogt het op, gaan we de zon vaker zien. De temperatuur dan maximaal 20 graden.
0: 3FM met het verkeer op dit moment. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, 15 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden, 16. A15 Rotterdam-Europoort voor Rotterdam-Heijplaat, 5. En de A20 Gouda-Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven, 9 minuten. Nel, wat is dit voor check even de cam, jongens. Kijk even naar 3FM online. De beelden, dat is niet... Ja, is het... Oké. Okay. A, is het een vrouw die werkzaam is in de wereldwinkel of Nederlands meest succesvol? Succesvolle sidekick. A of B. Heb even naar de NPO-lijst. 3FM.
5: Ster. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
6: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Nu bij
8: met Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
10: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
11: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
10: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
12: Stream Barend en Benner, nu gratis via de NPO Luister-app.
13: 3FM.
12: Barend en Benner. Ja, daar zijn we weer. Het is, nou, we hebben er zin in, zeg. En het hoeft niet per se een goede show te betekenen, maar ik hoop het wel. Laat ik het dan zo zeggen.

0: beetje zelfvertrouwen mag wel. Jullie hebben toch de nummer 1 middagshow? Nee, dat zegt Maarten. Nee.
1: Maarten kent jou nog niet zo goed.
0: Wij hebben de bijna nummer 1 middagshow. Of wilde jij wat anders aanstippen dan?
1: Nee.
0: Mag ook,
1: nee,
0: hoor.
1: Ik dacht, met jouw zelfvertrouwen zit dat over het algemeen wel goed, toch?
0: Vandaag wel.
1: Ja, ik zie. Je hebt zelfs een gelletje in je haar gedaan.
0: Nou, dat heeft die kapper gedaan, man.
1: Zo, oh ja, ik vind het wel. Ik vind het wel fris.
0: Als in, ik zit. Ja, dit is gelijk heel interessant om mee te beginnen. Maar we gaan weer even laten groeien.
1: Ja?
0: En gaan we even kijken
1: of.
0: Klein beetje wat en dan met haar inderdaad. Ja, en dan zien we wel weer waar het op uitkomt. Maar laten we dit even achterwege laten. Zo oninteressant. Ik wil jou verwelkom heten als je gewoon je eerste werkdag erop hebt zitten. En dat je bent ingetuned bij Maarten Benner. We hebben vandaag een hele diverse show met zaken die mij aan het hart hebben gegrepen op een niet goede manier. Hoe moet ik dat nou precies zeggen? Ja. Nepal hebben we allemaal gezien de afgelopen dagen. Krankzinnig wat daar is gebeurd. Daar wil ik een beetje duiding over. Ja. Dus ik zie wel die alles verwoestende beelden. Vooral op X zie ik dat voorbij komen. En denk ik, wauw. Maar ik wil even een man die uitlegt hoe dat nou precies zit. En wat er nou precies gebeurd is. Die hebben we gevonden. En ja, we hebben een paar hele grote nieuwtjes. Waarvan allebei de leden die tegenover mij zitten. Namelijk Nelly en Jelmer onderdeel zijn. Dus jullie weten het nog niet, maar ik ga vandaag een paar dingen uitspreken over jullie. Maar het is echt bizar.
1: Oh nee.
0: Ja.
1: Is het weer slecht?
0: Nee hoor.
1: Wel goed.
0: Nou ja, 100%.
1: Ach, maar nu, dan gaat echt mijn oksels altijd klotsen als jij dit soort dingen zegt.
0: I know. Maar in dit armentierige radioveld waarin wij tegenwoordig leven, over de gehele bandbreedte bekeken, is het ook goed om af en toe wat spanning in te bouwen.
2: Maar is dit een niveautje paal langs de A27 met daarop berichten?
0: Ik zag vandaag, alles bepalende dag voor Vandaag Inside.
2: Oei.
0: Wilfred Gené heeft gesprekken en weet ik veel wat. Vandaag Inside is ongekend op zijn retour. Weet je, er zit een soort sleetsheid op en er zit iets in het team wat niet goed is. Terwijl ik die jongens los van elkaar heel leuk vind. Maar wij hebben ook een paar dingen in het team die we even op de juiste manier naar buiten moeten gooien.
1: Oei.
0: En dat is wel de dag van.

Plenty More Fish in the Sea, but Caught One, This Is For Me. Zoiets. En als track gewoon helemaal zo. Fantastisch. Blijft hij zo goed overeind. Heel goed om te horen. Houd het in de gaten.

0: medewerker van een spermabank in Amerika is ontslagen nadat ze betrapt was dat zij potjes met samples van, hoe zeg je dat, klanten of patiënten, wegtikte als tequila shots.
1: Heel goed.
2: Iedereen een hobby. Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Sneller wel.
3: Ja, ik viel bijna van mijn bureaustoel. Vrouwen gamen mannen voorbij. Bijna de helft speelt elke dag. Wie bij fanatieke gamers vooral aan mannen achter een spelcomputer denkt, moet dat beeld misschien even bijstellen.
0: Oké.
4: Wat

0: deze track Bauza en Magnetic. Ja, blijft een magneetje voor de oortjes. Als je een hele trieste DJ bent, dan zeg je dat soort dingen. Dus ja, dan weet je gelijk in welk hokje ik zit vandaag.
1: Ja, je mag een trieste DJ soms zijn.
0: Natuurlijk. Ja. Kun je heel rijk mee worden. Ja. Noem verder geen voorbeeld. Goeie.

0: Kijk, je kunt het allemaal wel weer voor kennisgeving aannemen. Je kunt allemaal wel weer denken, ja, logisch. Het is de nieuwe direct en het is allemaal gewoon maar weer goed. En dat is vanzelfsprekend. Het is knap, hoor, om zo lang op topniveau te blijven leveren. En gewoon altijd goede platen waar je nooit voor hoeft te schamen. Dat is echt, daar kunnen wij ons nog een voorbeeld aan nemen. Niet dat wij muziek maken, maar produceren we elke dag iets mee.
1: Ja.
0: Nieuwe direct hoor je bij Baart en Benner in de middagshow. My Friend, nu DJ Fresh. Get your hands.

0: Justus. En ja, dit moet mij iets van het hart. Is ongekend wat ik meemaak als het gaat om een soort energieverschuiving in het team. De grote mededeling aangaande Nel heb ik later nog, maar... Nel, hoe zou jij Jelmer's staat van zijn typeren net voordat we op vakantie gingen?
1: Nou, echt. Mijn hond die een spuitje moest krijgen was echt, had meer energie.
0: Jelmer was uitgeblust.
1: Het
0: en
1: was.
0: Maar nu belangrijk. Hoe is Jelmer terug van vakantie gekomen?
1: Het lijkt wel een jonge pup.
0: Ongekend.
1: Het is ongekend.
0: Nee, maar ik ben even zonder grappen.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Ik weet niet wat er gebeurd is in zijn hoofd en wat voor mannencircle hij heeft gestaan.
0: Ja.
1: Maar dat is niet normaal.
2: Maar het is eigenlijk in die camper in Amerika is de energie van Nel is naar mij gegaan en omgedraaid.
0: Ja.
2: Dus die uitgebluste pup, die zit naast mij.
0: Ja, dat is nu.
2: Ja,
1: dat is je allemaal complimenten te geven en dit is wat ik krijg.
0: Maar dat is hoe je allemaal zijn brein werkt. Dat is zeg maar
1: weet je hoe ik hem heb zitten opfluffen de hele tijd?
0: Wanneer?
1: Hoe moet ik dat oppeppen?
0: Wanneer? In Amerika?
1: Jelmer, in overal. Om hem maar van dat kleed weg te krijgen.
0: Maar wij hebben besloten om met het team zeg maar meer content te draaien buiten.
1: Ja.
0: Nou, ik heb al aan een bevalapparaat gelegen.
1: Ja, vond ik ook tof.
0: Ik ga morgenavond naar de grote perspresentatie van de NPO. Dan neem ik jou mee.
1: Ja, ja.
0: Want jij hebt natuurlijk weer Classic Nel nog geen donder gedaan met die camera buiten. We zijn 2,5 week verder en Nel is nog niet erbij
1: geweest. Ja, maar dat komt door Coolblue.
0: Door deze al een excuus voor. Hè? Winnaars hebben een wauw.
1: Maar.
0: Jelmer, waarvan ik dacht dat hij er het meeste moeite mee zou hebben, is gewoon eigenhandig naar buiten geweest. En we hebben zometeen het eerste resultaat van Jelmer.
2: Ja. En het is ook nog medemenselijk ook nog.
0: Human interest.
2: Ja, ik denk, is iets waar mijn hart gaat.
1: Ja,
2: zelfs.
1: Ik denk dat we hem even door de gehaktmolen gaan halen.
0: Jel, waar ben je geweest?
2: Ik ben in Boxmeer geweest.
0: Ja.
2: Bij de enige en misschien wel laatste slager.
0: Ja, ook.
2: En waarom dat is, dat hoor je zo.
0: Ah, oké. Okay. Nou, heel goed. En we gaan er kritisch naar luisteren. En ook jij als luisteraar, dus dat weet je dan.
3: NOS op 3.
0: Ah, geweldig. Jel, shout-out aan jou dat je dat gewoon doet. Dat vind ik echt fantastisch. Stef Banstra zit gewoon lekker binnen. Maar even het laatste nieuws. Wat is het laatste nieuws?
4: Nou, goedemiddag. De man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren, is vrijgesproken. Volgens de rechter had de man een psychose, maar waren er nooit concrete plannen. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De man van 33 dacht dat hij een relatie had met Amalia. Bij een basisschool in Mierlo in Brabant hebben afgelopen nacht een stel vandalen ingebroken. En ze hebben echt een ravage aangericht, zegt de schooldirecteur.
5: Al het meubilair over de grond, al het speelgoed van de kinderen over de grond. Puzzels kapot. Ramen die met barsten erin. Vervolgens zijn we naar boven gegaan en ook daar waren drie lokalen volledig vernield. Ook de digiborden zijn stuk gemaakt. Dus het was echt heel erg schrikken. Ja.
4: Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool in Brabant blijft de rest van de dag nog dicht om alles op te ruimen. And there are coming more and more English bookstores in the Netherlands. Ja, ben er maar aan. Er komen in Nederland steeds meer Engelse boekenwinkels bij. De afgelopen 4 jaar kwamen minstens 10 zaken bij. Met alleen maar Engelse boeken dus. Ook in Amersfoort.
6: Ik verkoop Engelse boeken. En ik heb bijvoorbeeld ook stationery. Dus dat houdt in notitieboekjes, washi tape. Echt dingen om te journalen.
0: Oké, alright.
6: En ik heb een cafeetje erbij. Dus ook koffie, thee, lekkers.
4: Ja, je hoorde Anna van 28 heeft nu al haar eigen boekenwinkel. Engelstalige boeken gaan onder meer hartstikke lekker dankzij boekenkanalen op de socials.
2: Lezen jullie wel eens Engels?
1: Nee, ik ben vooral heel aan journalen.
0: Ja.
1: Ja, jij toch ook?
0: Journalen?
1: Ja, ik journal me helemaal dood.
0: Nee, maar Nel, maak het nou eens even serieus. Jammer, stelt gewoon een vraag.
2: Ja.
1: Ik lees weinig in het Engels.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ik wel eens de ondertiteling van een Franse film. Dan is het, dan zet ik hem op Engels.
1: Nee, dat is lastig hoor.
0: Nee, maar dan zet ik hem op Engels.
1: Ja, Franse tekst met Engelse ondertiteling vind ik toch weer. Dan gaat het wel heel veel door elkaar.
2: Een beetje off-topic, maar toch on-topic.
1: Ja.
2: Ik heb een gruwelijke hekel aan films. Waarbij dan bijvoorbeeld oorlogsfilms. Weet je,
0: nazi-generalisatie.
2: Nou ja, waar dan de Engelsen. Waar de Duitsers dan in één keer zo gaan praten met een Duitse accent.
7: Okay, we have to remove these motherfuckers from...
2: Inderdaad.
0: Nou
2: keek ik dus pas naar Nuremberg.
0: Ja, geweldige film.
2: Wat een goede film.
0: Niet
2: waar dus ook Kurt Russell, of Russell Crowe, sorry.
0: Ja, Russell Crowe.
2: Die ook een Amerikaan is, maar toch Duits praat.
0: Ja.
2: En dan de stukjes waar hij dus met een accentje praat, ook daadwerkelijk doet alsof hij Engels praat. Ik vond echt een opluchting. Ik denk, ja, zo hoort het.
0: Hey, maar hij, even serieus, hij had nu allemaal dingen door elkaar. Hij was toch Jozef Goebbels of Geuring?
2: Ja, hij was Goebbels, ja.
0: Nee, dat is wel allemaal wel heel een tof verhaal. In het vervolg aan de keukentafel.
1: Ik voelde er helemaal niks van.
0: Nee, maar goed. Dat was al snel. Oh, mansplaining. Nou jongens, dan Stef maar even met weer.
4: Ja, vanavond verspreid over het land. Nog een buitje, ook met kans op onweer. Morgen eerst met wat regen begint het. In de middag komt de zon er vaker bij. Wordt het een droge dag, maximaal 20 graden eigenlijk.
0: Dankjewel Stef. Ja. Laten we even kijken naar de situatie op de weg. Nel, waar staat het vast?
1: Ja, het is al best een beetje druk. De A4 Amsterdam Den Haag voor Roelofsarendveen 14 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam voor Den Haag Zuid 15 minuten. De A12 Utrecht Den Haag voor knooppunt Oude Rijn 12 minuten. De A50 Apeldoorn Zwolle voor knooppunt Haddermerbroek 12 minuten. En nog eentje, de A325 Nijmegen Velpenbroek voor Westervoort 11 minuten.

0: Alex Born en Passenger. Dit is Baartenminner 1639, maandag natuurlijk. Het valt voor iedereen weer een beetje tegen om de gang te vinden. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen. Ik voelde me vandaag wel voor het eerst in lange tijd weer een keer mijn ouders. Toen ik met iedereen bij het schoolplein de volgende woorden stond te wisselen. Ja, toch ook wel weer goed dat alles weer begint. Ja. Nee, het ritme en zo, ook voor de jongens weer goed. Weet je, ja, ja.
1: En die regen is ook wel lekker voor de plantjes.
0: Maar ook die regelmaat die er dan weer in zit en zo, weet je. Dat vond ik echt. Ik hoorde mijn moeder praten in 1994 en het staat me uitstekend.

0: 31 augustus 2026. Bart en Benner in het nieuwe seizoen gaat iets meer naar buiten. We proberen zeg maar ook de radio wat meer te laten leven op plekken waar we normaal gesproken niet komen. En dat doen we dan op plekken waar we gewoon met een microfoon en een camera naartoe gaan, die ons een beetje aan het hart gaan, of ons interesseren, of wat dan ook. Nou, morgenavond gaan Nel en ik weer mooie dingen opnemen. Hoe dat zit, dat hoor je later deze week of volgende week wel. Jel, waar ben jij vorige week geweest?
1: Ik ben naar Boxmeer gegaan.
0: Wat dan? Waarom?
1: Nou, ik zag al wat langskomen en dat vond ik zo bizar. Ik vond het gewoon te treurig voor woorden. Ja. En ik denk, daar wil ik meer over weten. Dus ik ben naar de slager geweest in Boxmeer. De laatste en misschien de enige slager en misschien ook wel de laatste.
0: En waarom dat is, dat horen we nu.
1: Dat hoor je nu.
0: Oké, right, daar gaan we.
1: Barend en Nelly, ik sta naast Henk. Dat is een hele bijzondere persoon. Want ik sta hier in de enige slagerij van Boxmeer. En helaas mis je ook wel de laatste, want...
2: Want Aysa die wil het overnemen.
1: Dat is jouw dochter.
2: Die we geadopteerd hebben. Nee, we kunnen het niet op papier omdat wij te oud zijn. Maar we, in ons hart is ze een dochter.
1: Waar komt ze vandaan?
2: Ze komt uit Guinea. Ze is gevlucht naar Gambia. Wij hebben ons ontfermd over Aysa. En wij hebben haar toen beloofd dat we ons hele leven voor haar zullen zorgen. En daar kom ik naar.
1: Ik sta hier nou naast Aysa. Aysa, ik zie je allemaal lekkers hier in de vitrine liggen. Dat heb jij allemaal gemaakt?
3: Ja.
1: Ook alle Nederlandse gerechten?
3: Ja.
1: Hoe heb je dat geleerd?
3: Ja, ik heb gewoon via de boek geleerd de eerste keer toen ik kwam hier. Ja. Maar nu ik weet allemaal op mijn hoofd. Ik kan zomaar alles maken.
1: En heb je ook een gerecht uit jouw land?
3: Ja, maaltijdje van

0: Wat gebeurde toen je dat hoorde, joh?
1: Ja, het was heel veel stress. Ja, het is niet makkelijk alles.
0: Maar is er iets wat je bijvoorbeeld tegen de IND zou willen zeggen?
1: Ja, de IND moet goed nadenken en gewoon positief aan meegeven. Als dat kan. Ik weet ook niet.
0: Daar gaan we ons best voor doen. Henk, wat kunnen we doen om het te voorkomen?
2: Nou, op petitie24.nl een stem uitbrengen en allemaal positief denken over Aysa.
3: Nou, wat geweldig.
4: Ja, dat is toch zielig.
3: Maar wat leuk dat je dit gedaan hebt, Jel.
0: Ja, nou ja, ik,
5: ja, en nodig dus.
0: Ja, nou, maar ik vond het zo
3: maar echt gewoon zo positief. Ik bedoel dat je daar naartoe gaat en het cameraatje mee. Nel, we kunnen gelijk even wat doen. Jij bent degene met de grootste following.
0: Ja.
3: Plaats even een Insta-storytje met dit hele gebeuren.
5: Ja, want een petitie tekenen kunnen we allemaal.
3: Ja, we allemaal.
5: Toch, ja.
3: Kost niks. Kun je wat doen, weet je wel?
5: Ja, maar stel je voor dat een van jouw kinderen de zaak wil overnemen. Alles goed, alles weet. En dan zeggen ze gewoon nee, opzouten.
3: Kijk, we kunnen allemaal natuurlijk discussiëren over mensen die hier wel niet welkom zijn. En daar hebben we allemaal meningen over. En we hebben ook een hoop mafklappers waar we denken, nou oké, daar hebben we gewoon niks aan. Is mijn bescheiden mening.
0: Ja, nee, zeker.
3: Het was leuk geweest als je lekker terug naar huis was geweest. Maar hier staat gewoon een geadopteerde dochter. Iemand met een functie die eigenlijk dat al helemaal vervult, weet je wel.
0: Al 5 jaar hier de boel
3: ongekend Afrikaanse schotel maakt. Vond ik ook lief.
0: Ja, lief, hè.
3: Afrikaanse schotel. Zo goed.
5: Je gaat naar petitie24.nl en daar zie je geef Aysa haar verdiende verblijfsvergunning. Ik zal delen op mijn Instagram en we kunnen allemaal natuurlijk even die petitie tekenen.
3: Nelly Benner staat online over 2,5 minuut. Had eindelijk al gemoeten, maar goed, daar staat een puntje voor de volgende keer. Applausje voor Jelmer!
5: Jelmer!
3: Lekker Jel! Grote klasse!

0: wat je bij ons verwacht, maar we hebben zo'n dikke reportage van jou maar net gehoord. Aysha, ons hart gestolen. Staat de link online in jouw Instagram?
1: Ja, zeker, zeker.
0: @NellyBinner. Volg haar ook. Dat levert u meer geld op voor de samenwerking. Zo halen we allemaal
1: weer.
0: Zo is het ook. Oké. @NellyBinner, nu Dua Lipa.

0: een bakje koffie van Jan krijgen. En die krijg ik op dit moment. Dat is toch ook wel een enorme verwennerij. Nou, even eerlijk. Mogen we het zeggen of niet? Anders dan voel ik me een beetje opgesloten ten opzichte van jou.
1: Oh, dat vind ik wel lief.
0: Ja, kom op.
1: Oh, nee, maar nu je het hebt gevraagd.
0: Nee. Ja, dan ga je
1: mag
0: eerlijk.
1: Mag je het zeggen?
0: Ja.
1: Ja.
0: We mogen het zeggen?
1: Ja, je hebt het nu gevraagd. Oh. Maar dan zeg ik ja.
2: 3FM. Slijp de persen. Groot nieuws zometeen.
1: Ster.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
7: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
6: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
8: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: deze datum. Dat is iets wat we zometeen gaan brengen. Heel groot nieuws, maar eerst het echte grote nieuws. Kun je nagaan van Stef Wandstra. Stef, goedemiddag, jongen.
1: Ja, goedemiddag. De klok tikt verder, maar het kabinet is nog altijd niet klaar met de begroting van volgend jaar.
2: NOS op 3.
1: Want eigenlijk zouden die plannen vanmiddag om 1 uur al naar de Raad van State gaan. Maar dat is niet gelukt. D66, VVD en het CDA zitten op dit moment nog steeds met elkaar te onderhandelen.
3: Er is een hele grote wil om het te laten slagen. Deze coalitie is er natuurlijk gekomen omdat ze geen andere manier zagen om het land te besturen. Zij dachten, het moet nu met een minderheidskabinet. Ze hebben vervolgens afspraken gemaakt over hele moeilijke politieke heikele kwesties, zoals stikstof over links en over rechts, over migratie, hebben ze toch een aantal wetten aangenomen. Dus er is hen heel veel aangelegen om ook dit weer te laten slagen. Ja, en tegelijkertijd, het lukt nu op dit moment absoluut niet. En ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus iedereen is er hard mee bezig. Ze willen het laten slagen, maar het is pas gelukt als het gelukt is. En tot nu toe lukt het steeds niet.
1: Ja, je hoorde onze politiek verslaggever Emma Jackson. En de tijd begint nu ook echt wel te dringen. Want vandaag moet die begroting naar de Raad van State toe, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De studenten en begeleiders uit Breda die afgelopen week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het superbesmettelijke norovirus. Dat blijkt uit het allereerste onderzoek van de GGD. Op het kamp kregen 175 van de 800 studenten buikgriep.
4: Nee, het was niet zo'n feest. Het was
5: overal kot.
4: Ja,
5: overal kot.
4: Ja, voedselvergiftiging.
1: Ja, en eerst werd er inderdaad nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar de GGD denkt nu dus eerder aan het norovirus. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt die parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. En Gillis had bij hem miljoenen geleend. En voor veel studenten is het collegejaar vandaag weer losgebarsten. En dat betekent vaak natuurlijk hoorcolleges in zo'n muffe zaal. Maar niet altijd. Deze jongens en meiden kiezen voor een paar weken in een militaire kazerne bij de Nationale Weerbaarheidstraining.
6: Ik denk een stukje uitdaging voor mezelf, een stukje ontwikkeling.
7: En hoe kun je dat combineren met de studie?
6: Nou ja, dit is perfect omdat je hier, ik doe dit als minor, dus hier krijg je gewoon echt ruimte voor via de studie?
8: Dit valt onder school, dus ik krijg 30 studiepunten in een half jaar.
1: Verslaggever Matthijs van der Wiel was er vanochtend bij toen die weerbaarheidstraining begon.
9: De zaal in, dan wordt de toon meteen gezet.
10: Voor je uitkijken, net zo lang blijven staan tot iemand zegt dat je mag gaan zitten.
9: Eerste onderdeel, de regels.
10: Met twee woorden spreken. Geen je en jij meer, maar dat is allemaal met netjes met u.
11: Zeker die eerste paar weken zijn vrij streng.
9: Dan kun je vanavond al naar huis, als het niet bevalt.
11: Het zullen er vast 1 of 2 zijn die dat doen.
10: Vanaf morgenochtend hebben jullie allemaal je haar netjes strak naar achteren. Netjes in een knot. Geen sprieten haren er meer uit, weet ik het allemaal. Dat ziet er allemaal netjes op dezelfde manier ziet dat eruit. En alle heren zijn morgenochtend allemaal geschoren.
1: Nou heb ik het weer voor u. Vanavond verspreid over het land nog een buitje, ook met kans op onweer. Morgen begint met wat regen, maar in de middag droogt het op. Gaan we de zon vaker zien. Het wordt dan maximaal 20 graden.
0: Stef, dankjewel, jongen. 3FM met het verkeer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelofarendsveen. 23 minuten. De A9 Amsterdam. Adi op

0: zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: 3FM. Barend en Benner.
11: Ja, ga maar zitten en zo'n moment van waar was jij? Weet je, dat we over 300 jaar nog in de geschiedenis horen naechoen, dat komt eraan. Ja, zal wel, Barend, zal wel. Ken jou? Nee, je kent mij helemaal niet. Ik ben even serieus met je. En hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Over, ik denk, een minuutje of 7 gaat het nieuws naar buiten, toch, Nel?
12: Ja.
11: Oké, eerst Teddy Swims.

0: Teddy Swims, weet je, we moeten dit gewoon uitspreken, want anders dan komt het er niet van. En dan komt er ook een beetje druk op de ketel. Misschien niet, overschatten wij het zelf. Maar Teddy Swims moet tijdens 3FM Serious Request in dat Arnhem staan.
1: Oh, zo jij durft.
0: Nee, maar kom even op. Hè. Teddy Swims is precies wat je wil. We hebben gewoon, come on, man. Toch?
2: Nou, echt, ik zou door het plafond gaan.
0: Als de top 40 van een andere radiozender hem naar Ahoy kan halen, wat ze gedaan hebben, kunnen wij hem naar Arnhem krijgen.
2: Nou, ze zeggen altijd, je bent twee handshakes van iemand verwijderd, toch?
0: Oh, dat is in het geval van Teddy Swims en misschien wel drie, want dat is een grote jongen. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik vind Teddy Swims moet gewoon echt, dat is geweldig. Met kerst, groot plein, op tv, voor iedereen te gek.
1: Ik denk, als je Teddy gewoon even laat zien wat er allemaal al is gebeurd op die pleinen, dan komt hij.
2: Nou, ik heb Teddy ooit zien optreden samen met Roxy. Ja. Roxy Dekker.
0: Jij bent echt vriend van de sterren, hè?
2: Ja.
0: Teddy en Roxy. Gewoon,
1: jij mag Teddy en Roxy.
0: Echt mooi is dat, man.
1: Ja.
0: Echt een hardliner.
2: Ik mag zelfs hem Teddy Beer noemen.
3: Barend en Benner. De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: De Middagshow van 3FM. Dit is Barend en Benner. Even een rondje door onze hersenpannen. Ik weet niet of jij hetzelfde hebt gedaan, maar ik ben nog gebruiker van X voor een Twitter. En ik ben wel echt heel erg ontdaan en geschrokken van de beelden die ik daarop voorbij zie komen. Die natuurlijk anno nu zo ongefilterd zijn als maar wezen kan. Maar van Nepal. Wat daar is gebeurd afgelopen woensdag of donderdag, dat weet ik even niet meer. Maar ook gisteren nog. Die beelden en die verwoesting van die overstroming en die gletsjer die is gaan schuiven, om het zo maar te zeggen, zijn ongekend. Ik heb een beetje duiding nodig. Ik heb een beetje nodig dat iemand even uitlegt wat er is gebeurd en enigszins misschien kunnen voorkomen. Geen idee, maar we hebben een geweldige bel gevonden. Die heet Benjamin Kamforts en die hoor je binnen nu en een paar tellen. Het is misschien even niet de kost die je van ons helemaal gewend bent.
2: Nee, maar het zit in je hoofd.
0: Het is goed om ook even stil te staan en je hoort zo meteen wat het is. Jel, wat heb jouw brein de hele
2: te melden.
0: Dag? Precies.
1: Nou, niet zoveel hoor, maar 3 september komt er weer een film uit. En wij hebben al kaartjes.
2: Hey!
1: En dan denk je, ja, hartstikke leuk. Maar welke film is het dan? Het is The Death of Robin Hood.
0: The Death of Robin Hood,
1: ja.
0: Is die overleden dan?
1: Nou ja, die ging ook een keertje op een gegeven moment.
0: Ja, ja.
1: Daar is een film over gemaakt. En Robin Hood wordt gespeeld door Hugh Jackman.
0: Oh, mijn top. Ik heb nog nooit een tegenvallende film met Hugh Jackman gezien.
1: Nee,
2: en je weet, zeg maar, het geld gaat allemaal naar de armen van de erfenis.
1: Ja,
2: toch?
0: Daarom.
2: Ja.
0: Oké, dus app even het woord Hood.
2: Hood.
0: Naar de NPO Luister-app. Zet je naam erbij. En je bent daar waar je wil zijn. En dan weet je dat vast. Oké, jongens. Ik heb het je beloofd.
1: Ja, dit is echt.
0: Het is tijd.
1: Leg de show even plat.
0: Nee, maar nee,
1: even
0: niet,
1: stil.
0: Nou, niet alleen stil. We gaan even. Zet de auto
2: Zal
0: even
2: ik
0: stil.
2: Het
0: nee, ja, rustig aan.
1: Nou, dit zijn echt van die momenten dat je nog weet waar je was.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dames en heren, Nelly Benner heeft nieuws. En ze is niet zwanger.
2: Ik ga zonder jullie verder.
0: Nelly gaat zonder ons verder. Sterker nog, we hebben al audiobewijs.
3: 3FM.
4: Bond.
3: Nelly Benner.
2: Oh. Oh, vanavond.
0: Zo, hoe laat?
2: 11:00.
0: Zonder ons.
2: Zonder jullie.
1: Holy shit. Helemaal alleen?
2: Helemaal
1: zonder
2: alleen.
1: Zijwieltjes?
2: Zo voelt het wel een beetje, ja.
0: Ja,
2: ja, zonder zijwieltjes.
0: Ja.
2: Ja, spannend. Zonder mijn twee.
1: Maar ook gewoon even zeg serieus gewoon. Ik sta hier van te kijken. Ik wist het ook niet.
0: Nee.
1: Maar gewoon vanavond gewoon al meteen prime time.
2: Ja,
1: dus niet
2: 11:00.
0: Late night, weet je wel.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ja, top.
2: Leuk, hè? Ja, het is 11:00. Het gaat naar bed met Benner heten. En het is maar één dagje even zonder. Ja, één dagje in de week zonder jullie.
0: Maar wat doet het je veel?
2: Ja, tuurlijk.
0: Je bent gespannen.
2: Ja, tuurlijk.
0: En je bent een beetje anders dan normaal.
2: Ja, ook omdat het een heel ander tijdstip is. Dus er zijn andere luisteraars, ander moment van de dag, laat.
0: Maar we hebben het hier echt. Kijk, in onze wereld is dit heel groot. Maar we hebben het hier over radio maken, hè, Nel? Er is nog steeds geen mensenleven mee gemoeid.
2: Nou, en ik heb voornamelijk heel erg zin, want ik ben best wel een nachtbraker altijd geweest. En ik vind het heel leuk om de avond met mensen door te brengen.
0: Ja, je maakt dus wel echt oké, cool, super cool. Ik moet je wel gelijk even streng toespreken.
2: Ja.
0: Waarin ik vind dat je echt een beginnersfout maakt en Jelmer, help me hierin. Wat Nel gaat doen, is wij zijn om 7:00 klaar met de show. En ze heeft eigenlijk tussen 7 en 11 niet echt een plan. Dat vind ik niet goed.
2: Nee, wel. Tussen 7 en 11 ga ik heel hard werken. Zodat het een heel gezellig zootje wordt.
0: Ja, maar dat had je vorige week al moeten doen. Je moet tussen 7 en 11 moet je wat leuks doen. Je moet even op je vent gaan zitten.
1: Ja. Of je moet even... De spanning moet eraf.
0: Je had nog beter heen en weer kunnen gaan. Ja. En dan moet je hier om 10:30 weer zijn.
2: Ja, dat ga ik daarna wel een keertje op een maandag doen. Maar deze maandag gewoon eventjes.
0: Je bent
2: lekker pand hier
0: alweer zat voordat je moet beginnen. Ja, je was hier om 2:00.
2: Ik zo eten. Misschien is er hier wel een tennisclubje in de buurt. Ga ik een uurtje tennissen.
1: Nou, er zit wel leuk om met een buikgriep te beginnen.
0: Ja, bij de Sodexo eten. En over clubje gesproken. Ja. Dat is wel een hele goede tennisclub. Dat heet Boccaccio. Dat zit in Lang.
2: Ja.
0: Dan kun je heel lekker tennissen.
2: Ja.

0: Stil bij Barend en Benner. Het is je vast niet ontgaan. De verschrikkelijke, alles verwoestende beelden die ja, het wereldwijde web, X en weet ik veel wat allemaal overgingen. Vanwege de geklapte gletsjer in Nepal. Hele dorpen binnen 3 minuten weg. Mensen rennend voor hun leven. Ik heb er heel veel beelden van gekeken de afgelopen dagen. En ik heb me er veel mee bezig gehouden. Maar ik heb iemand nodig die het even uitlegt. Misschien heb jij het ook wel. Iemand die even vertelt wat er is gebeurd. En we hebben een knappe kop gevonden uit België.
1: Professor.
0: Een professor inderdaad. Ja, Benjamin Kampvoort. Wie ben je en ja, wat doe je precies?
2: Ik ben universitair docent aardwetenschappen aan de VU Amsterdam. Dus daar werk ik als onderzoeker voor het grootste stuk van de tijd en ook als docent.
1: En toen je dit zag, dacht je toen bij jezelf, ja, dat wisten we al lang dat het ging gebeuren. Of was het ook iets nieuws voor jou?
2: Nee, dit is wel echt van een heel grote proportie. Maar het is wel zo dat we weten dat dit soort rampen plaatsvinden in deze soort bergketens. Hè. Dus je mag ook niet vergeten, we zitten hier in een bergketen. De plaats waar de ramp heeft plaatsgevonden, die berg heet Langtang Lirung. Die berg is 7200 meter hoog, dus dat is ook fenomenaal hoog. Hè. Dus dat is een hele hoge massa die je omhoog steekt. En als er dan wat van afvalt, dan heeft dat natuurlijk ook een enorme kracht.
0: Want wat is er gebeurd?
2: Die twee dingen gaan hand in hand. Ja, dat is de vraag van een miljoen natuurlijk.
0: Stel hem toch maar.
2: Dus daar zijn onderzoekers nu volop op aan het werken eigenlijk. Om te kijken wat er nu precies gebeurd is. En waar we eerst bij uitkwamen, was eigenlijk bij het eerste satellietbeeld dachten mensen, oké, die gletsjer is ingestort. Ja. Maar dan is men eigenlijk ook gekeken naar het signaal op de seismische meetstations. Maar die aardverschuiving die was zodanig groot, dat die dus ook een heel duidelijk signaal gaf op de seismografen die rond dit gebied staan. En wat men toen eigenlijk heeft gezien, is dat, stel dat dat een kleine gletsjer was geweest, of een gletsjer, die was ingestort, had hij niet genoeg massa gehad om zo'n grote schok te produceren. Men kon dat eigenlijk niet linken aan een gletsjer alleen die was ingestort. Hè. Dus de fysica stopte daar. Dus dan heeft men eigenlijk gaan rekenen, omgekeerd gaan rekenen, oké, welke massa moet er nu naar beneden komen om dit soort event te kunnen krijgen? En dan kwam men uit bij ongeveer 400 miljoen ton aan puin en steen. Dat zegt op zich niet veel, maar dat is het equivalent van 1000 Empire State Buildings die tegelijk naar beneden zijn gestort. Dus dat is min of meer hoe het eigenlijk begonnen is.
0: Ja, en dan ga je ook denken, want ik heb echt het hele weekend mezelf ondergedompeld in beelden. Was krankzinnig, weet je. Dorpen in 30 seconden weg. Maar de brute kracht, ik las die over snelheden, 80 km per uur dat het water naar beneden kwam. Weet je, de kracht was zo overweldigend. Heb je dit ooit eerder gezien?
2: Ja, dus dit zien we wel. Hè. Dit soort rampen gebeurt elk jaar een paar keer. En ik kan je zelf zeggen, het bovenste stuk van de rivier, daar heet de rivier de Lenderivier, dat is het eerste stukje eigenlijk. Op dat stuk haalde de stroom, vanaf de aardverschuiving is dat een 20-tal kilometer en de stroom heeft er een 7,5 minuut over gedaan. Hè. Dus om je een idee te geven, dat is ongeveer 160 kilometer per uur.
0: 160 zelfs, kijk eens even.
2: Dat eerste stuk. Ja. Dus dat is razendsnel. En dat verwoest alles op zijn pad natuurlijk. Hè. Ja.
3: Had dit, voorkomen had het waarschijnlijk niet kunnen worden, nee. Maar hadden de autoriteiten van tevoren op de hoogte kunnen zijn?
2: Nee, dat is heel juist dat je het zo stelt. Hè. Dus dit soort rampen voorkomen in zo'n stijl berggebied kan niet. Hè. Dus dat hoort eigenlijk inherent bij berggebieden. Ja. Kunnen we niet voorkomen. Wat we wel kunnen proberen om beter te doen, is wat je zegt inderdaad, dus de autoriteiten iets sneller laten, wat we dan noemen early warning systemen uitsturen. Ja. Dus in dit geval is er ook een early warning systeem gebruikt. Ja. En men heeft dus ook sms-berichten uitgestuurd. Ja, ja. Maar dat is gebeurd eigenlijk net nadat die vloedgolf de stad Chaprubesi heeft bereikt. En de mensen kregen dus de early warning systeem, de sms'en kregen ze eigenlijk een paar minuten nadat de vloedgolf dat dorp had bereikt. Oh, dus daar hebben we eigenlijk wel, daar zijn wat kansen laten liggen. En dit is iets van een 20, 25 minuten nadat die aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Dus daar hadden we echt wel eigenlijk genoeg tijd om die sms'en, ze hebben er uiteindelijk 600.000 verstuurd, maar om die toch eigenlijk, laat ons zeggen, 15 minuten sneller de eter in te krijgen.
0: We gaan het meemaken. Het is ook het leven. Weet je wat er gebeurt? Weet je, we kunnen alles proberen te berekenen en overal naartoe gaan. Dat zou jou ook, dat is ook waar je mee bezig bent. Maar het gebeurt, weet je, in de natuur. Het is ongelooflijk. En vreselijk voor alle betrokkenen die dit waarschijnlijk niet zullen horen. Maar ik wil het wel gezegd hebben. Benjamin Kamphorst, dankjewel voor je toelichting.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: De middagshow van 3FM. Het leven gaat altijd door. Ook de rijdende trein die de middagshow heet.

0: het laatste nieuws. Eerst hebben we het volgende. Oh, wat grappig. Ja. Wat grappig. Ik zeg net dat ik zijn vrouw zo knap vind.
1: Ja.
0: Waar jij mee gaat samenwerken.
1: Ja, Bettina.
0: Vind ik echt een knappe vrouw, man. En zeker,
1: een hele knappe vrouw.
0: En zeker nu jij zegt dat ze al, met alle respect, bijna 50 is.
1: Nou, 47, maar echt bloedknap en echt heel erg leuk. Terwijl maar genoeg veren.
0: Terwijl ik eigenlijk, dat bepaal ik wel.
1: Oh, ja. Nee, ik dacht misschien wel even door.
0: Nee, helemaal nee. Nee, maar ik bedoel, het is voor mij zorgwekkend, weet je, dat ik in één keer een vrouw, zeg maar. Normaal gesproken knipper ik na de 25 niet eens meer met mijn ogen.
1: Ja, toch? Oh, dat zeg je al. Dat is zo stom.
0: Nee, na de 25 dan wil ik nog niet eens nieuwe kleren aantrekken. En het is nu gewoon dat je denkt, nou...
1: Vreselijke vent ben je af en toe.
0: Oké, komt ie aan. De link is als volgt heel makkelijk te leggen. Wat is de achternaam van Jim die tweede werd in de finale van de allereerste Nederlandse Idols? Ja, jongens, het leven gaat keihard.
2: Zo.
0: Zeker als je zelf realiseert dat we praten over een fenomeen wat plaatsvond in mijn beleving 24 jaar geleden, 2002. Ja. Wat is de achternaam van Jim die tweede werd in de finale van de allereerste Nederlandse Idols? Tell her you love her. En wat is zijn achternaam? Laat het weten. Drop het even en doe het in de NPO Luister app. Oké, kom maar. Het is 4:30 ondertussen. KKVS update voor Stef.
3: NOS op 3.
0: Ah, bizar. Breaking news. Want at the end of een hele grote en hele prettige era. Stef.
4: Ja, Lionel Messi stopt als international. Goedemiddag trouwens. In een post op Instagram zegt Messi dat hij kapt bij het elftal van Argentinië. En dat hij dat 2 dagen na het verliezen van de WK-finale afgelopen maand heeft besloten. Messi kwam 207 keer uit voor Argentinië, waarmee hij in 2022 nog wel wereldkampioen werd. En Messi speelt nog wel steeds bij Inter Miami.
0: Zo, wat weet ik dit allemaal nog goed.
2: Ja, jij zeker, ja.
0: Nee, maar gewoon alles, weet je wel, dat kleine muisje, daar vergeleek ik hem altijd een beetje mee, dat hij debuteerde onder de vleugels van 2 Nederlanders, Frank Rijkaard en Henk ten Cate, bij Barcelona in 2005. En dat het dan, ja, zo'n wonderkind, we hebben dat vaker gehad, dat moet dan ontstaan, groeien en ook blijven leveren. Maar het bleef maar gaan. Het bleef maar beter worden en groter. En af en toe heb ik ook periodes gehad, ben ik heel eerlijk, dan vind ik het te goed. Dan denk ik, ja... Ik wil ook dat er af en toe iets in zit wat niet lekker is.
2: Maar ben je toch... Ik hoor het wel, jij bent team Messi, hè?
0: Nee, ik vind dat...
2: Als het Ronaldo Messi?
1: Maar dat is nooit echt een...
0: Nee, ik vind dit soort mensen... Wat een gelul.
2: Het is leuk. Ja, dat was er bijna 1 middagshow, ja.
0: Maar Ronaldo of Messi is geen discussie. Nee, dat is het niet. Het is anders. Het is een hele andere... Het zijn zulke andere voetballers. Het
2: is Barend en Wijnand. Allebei supergoed, maar...
0: Het is precies. Barend van Delen, Robert Jensen. Het is heel anders. het is een beetje dat laken. Maar Messi, wat hebben we genoten van een man. Niet een man.
4: Gaan we door naar Politiek Den Haag toe. Want de 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar... die zijn dichtbij een akkoord. Dat horen onze politiek verslaggevers net, die dichtbij het vuur zitten. Over een half uur dan komen de ministers weer bij elkaar voor een allerlaatste overleg. Want morgen moeten die stukken bij de Raad van State liggen. En het studiejaar is weer begonnen. Ook veel internationale studenten die duiken weer de collegebank in. Ze zijn in de politiek al langer een hot topic. Zo zouden ze de Nederlandse overheid eigenlijk veel geld kosten. Maar uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt juist dat ze geld opleveren. Omdat veel van hen vervolgens blijven om te werken. Onze verslaggever Dagmar Mul sprak in de pauze bij de TU Eindhoven met de mensen die van heden en verre zijn gekomen om hier in Nederland te studeren.
5: I'm Allison and I'm from Taiwan.
6: I'm Alexis and I'm from Greece.
7: I'm Emma and I'm from Zagreb, Croatia.
8: Ze kozen om verschillende redenen voor Nederland.
9: There's so many job opportunities in here.
8: Genoeg werk dus.
10: People are more likely to have work-life balance compared with Asia.
8: En voor iemand uit Azië is de werk-privé balans een tikkie beter.
11: People here, they just like walk in the park and they just do something that they love.
8: En belasting betalen is voor deze student geen enkel probleem.
12: And I think it's great like if we can contribute. I'm happy to pay taxes.
8: Maar nog even iets belangrijks.
13: I have to learn Dutch.
8: Ja, Nederlands leren dus.
13: It's impossible to find a job without knowing Dutch language.
14: Courting, I know that's like sale. And I know keep, that's chicken.
15: I know the word betalen. I see betalen pretty much.
16: Frikandel, ja, ik hou van frikandel.
4: Ja, alleen nog even afwachten of ze daar ook ver mee komen bij het solliciteren.
0: Oké, we gaan het allemaal meemaken. Het weer, Stef.
4: Vanavond verspreidt over het land nog een buitje, ook met kans op onweer. Morgen begint nog wat grijs, maar in de middag is het vaker droog en zonnig. Bij maximaal 20 graden.
0: Kak hem. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee, ik zeg het gelijk. Dat is niet goed.
1: Kak hem.
0: Nee. krijg het woord binnen. De achternaam van Jim, dat is niet Kakkum. Dat is... je kunt de baan met een boombox kun je winnen. Maar Kakkum is niet het antwoord wat wij zoeken. Wij zoeken een goed antwoord. Welke dat is, hoor je binnen nu een paar tellen. Als je jezelf even beloont met een goed appje sturen. Dan
2: ook niet Pakkum.
0: Pakkum ook niet.
2: Nee.
0: Hoor je die Jim van Idols ook weer? Drop het even in de NPO Luister app. Dit is het moment dat je weet dat er bijna geen goede antwoorden binnenkomen. Doe daar je voordeel mee. Jelmer, staat het vast.
1: Nou, dus hartstikke rustig op de weg. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Rotterdam-Zuid 10 minuten. De A9 Amstelveen ook, maar voor knooppunt Kooimeer 14 minuten. En de A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg 12 minuten.
0: Ja, ik heb alle jingles van Rob Jansen heb ik nog hier.
6: Ik ga zo meteen een potje tongen met iemand. Ik ga zo meteen een potje tongen met iemand.
0: Oh, lekker.

0: wat de komende dagen vrijdag, zaterdag en zondag in de Ziggo staat. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb voor het eerst in mijn leven Nelly gebruikt als uithangbord voor dit radioprogramma naar de buitenwereld.
1: Oh,
0: dat is wel echt bizar. Ik ga het even erbij pakken.
2: Heb je de vader gehad?
0: Nee, dat komt. Even kijken hoor. Even kijken. Hoe heet die gozer? Oh ja, Sepp heet die gozer. Ik heb gestuurd. Sepp, ik moet deze helaas voorbij laten gaan. Nelly komt de honneur voor ons waarnemen. Dank voor de uitnodiging.
1: Nou ja, en met liefde. Met liefde, geen enkel probleem.
0: De komende dagen is namelijk Roxy Dekker in de Ziggo. En Nelly gaat er voor onze show naartoe.
1: Ja.
2: Wat leuk.
1: Met camera
0: mee?
1: Ja.
0: Nee, dat vond je al een beetje wijfelachtig, want je was privé daar. Maar je moet even voor de show wel content maken. Ja, je bent bezoekers en...
2: Je hebt geen privé meer als je met radio werkt.
0: Precies.
2: In 24/7 ben je radiomaker.
0: Precies, dus verzin alvast even een plannetje wat je gaat doen.
1: Ik zou alleen met Wijnand Speelman gaan.
0: Maar die gaat
1: van de ochtendshow. Ja. Die heeft vandaag afgezegd.
0: Wat dan?
1: Ja, hij had een weekendje weg met zijn vriendin naar Rotterdam.
0: Oh!
1: Ja.
0: Jeetje.
2: Maar ging hij nog wat leuks tegen doen dan?
0: Ja. Huh? Is er nog iets? Moeten die jongen een keer belonen met wat leuks?
1: Dat is toch lachen, Rotterdam. Een
0: weekendje
1: vet.
0: Rotterdam, weet je wel.
1: Dat is echt geweldig.
2: Ik zet liever
1: hij heeft mij wel compleet in de steek gelaten.
0: Rotterdam is de leukste. Oké, dus jij moet even de awkwardness over.

0: Goed.
1: Want Nel is ook...
0: Keihard gedumpt hoor, Wijnand.
1: Nel is ook zeg maar wel degene die in ons team welke maken zegt... Ja, ik kreeg de boel niet aan. Ik heb geen idee.
0: Om maar huilen.
1: En dan doet ze het gewoon niet.
0: Ik ga even naar de toekomst. Ja, Oma voelde zich helemaal niet lekker.
1: Dat soort dingen. Oké.
2: En Nelly is maandag. Een beetje de Nederlandse Fred Siebelink.
1: Daarom.
2: Die hadden wij vroeger altijd bij de radio. En die kwam ook altijd dan
1: met smoesjes.
2: Met smoesjes.
1: Ja, precies.
0: Heerlijk.
1: Ja. Oké, een uitgebreide reportage komende maandag hier in de show. Ik ga de hele week teasen.
3: Volgende vraag.
1: Ja, je bent me voor lul aan het zetten, een of andere fucking TikTok. Dus je kan het gewoon weer krijgen, Nelly Benner. De hele week zit ik je dwars met dit soort gauw hoor. Vincent, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Vincent, heb jij wel leuke collega's?
4: Ik heb zeker leuke collega's, maar jullie volgens mij ook hoor. Onderling.
1: Oh ja. En nog wat anders, heb je nog 2 bedden vrij, want je werkt bij de GGZ.
4: Wij hebben altijd bedden vrij. We maken wel bedden vrij. Ja.
1: Je werkt als adviseur kwaliteit en veiligheid bij de GGZ. Daar kunnen we het in een later stadium nog over hebben. Ik heb nu al te lang geouwehoed. Ik ga met jou het meest ingenieuze spel van de Nederlandse radio spelen. Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard. Jammer gaat het je uitleggen hoe het werkt in 2 seconden.
2: Bij de eerste vraag geeft Vincent als antwoord volgende vraag. Daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
1: Vincent, 26 jaar, oude knaller uit Zundert. Ben je klaar voor?
4: Yes.
1: Gassen.
0: Wat is de achternaam van Jim die tweede werd in de finale van de allereerste Nederlandse Idols? Jim?
4: Volgende vraag.
0: Welke Nederlandse plaats wordt ook wel Apeltown genoemd en is een van de grootste dorpen van Nederland, omdat het nooit officieel stadsrechten heeft gekregen?
4: Bakken.
0: Wie moet je bellen als je last hebt van spoken volgens de filmklassieker uit 1984?
4: Apeldoorn.
0: Waar staat de afkorting GB voor, die tot 2021 op stickers stond achter op auto's uit Engeland?
4: Busters.
0: Welke nationale...
2: Dit is niet antwoord op de zon.
1: Nee. Maar jullie sliepen ook op hoe geniaal de vraagstelling was. Dus van Apeldoorn naar de Busters, dat was echt ander niveau. Applaus daarvoor. Oké, hoeveel had hij er goed? 3!
0: Nou...
1: Dat is lekker. Dat betekent lekker, dat je op dit moment bovenaan staat in het klassement. Vincent, gefeliciteerd en rustig aan. Wie weet tot de komende donderdag.
4: Yes, okay.

0: Anna. Hebben we nog helemaal niet over gehad.
1: Oh, wat moet
0: ja, de Anna en Kenneth Taylor, de break-up, weet je wel. Het gekke is, ik heb gewoon... Ja, de Anna heeft mij iets heel goed gebracht in mijn leven.
1: Oh?
0: Ja, de Anna heeft mij deze manier gebracht. Dan moet ik even kijken, hoe heet die track nou? Def, weet je, die hoorde ik bij... Ja, de Anna in haar TikTok. Dat ik dacht, oké, dit is cool. Deze gast is vet. Met die best wel grote hit van hem. Van ongeveer een jaartje geleden. Hoe heet dit? Oh ja, Bad Bitches. Bad Bitches luisteren. Def.
2: Heb je van Ja, de Anna?
0: Ja, de Anna heeft mij daarop geïnfluenced. Op die hoek dacht ik, ja, cool. Wat een track. En die Def, die blijft lekker bezig. Niet normaal. Moet je er niet horen.
3: Dit is voor de ladies die hun lichaam kunnen draaien. Dans met je heupen pakken.

0: dingetje zeggen. Hey, wat een fenomeen. Ja, Def.
1: Lekker, man.
0: Snel in de show komen moet die man.
2: Ja.
0: Top.
2: Ja.
0: Oké, jongens. Zometeen waren we binnen live op TikTok. Ethisch tijd is terug naar waar het hoort. Niet normaal. Ik ben helemaal enthousiast. En we hebben de jongens van

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet en

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: 3FM. Middagshow van 3FM, dit is Sebastian Benner. En welkom op de laatste avond van augustus 2026. Zometeen is hier ethisch tijd, terug van weg geweest. Eerst NMS 3 met niemand minder dan Stef Wantsa.
5: Goedenavond, er is witte rook in Den Haag.
6: NOS op 3.
5: Want de drie regeringspartijen die hebben onderhandeld over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Rond deze tijd komen de ministers nog bij elkaar voor een overleg over Prinsjesdag. En daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Mijn politiek collega Ewout Kiewiet in Den Haag vertelt waarom het zo gedoe was.
7: Omdat dit kabinet geen meerderheid heeft, moest er meegewogen worden wat de oppositie vindt. En dat gaat dan vooral over waar steek je het geld in? Dus stop je het meer bij de vermogenden om belasting op aandelen goed te regelen? Ga je daar miljarden in steken of ga je die steken in de sociale zekerheid? Daar is heel lang over onderhandeld, heel hard onderhandeld. De sfeer is er ook niet altijd goed op geweest. Uiteindelijk hebben ze nu wel iets liggen. De vraag is, wat is dat dan?
5: Het kabinetsoverleg werd een aantal keer uitgesteld omdat D66, VVD en het CDA er niet uit waren. Maar ze zijn er dus toch uitgekomen. Misschien wel de grootste voetballer ooit stopt bij Argentinië. Lionel Messi zegt in een Instagram-post dat hij niet langer voor Argentinië uitkomt. Hij kwam voor het laatst voor zijn land in actie in de verloren WK-finale tegen Spanje afgelopen maand en won met Argentinië nog het WK in 2022. De Noorse prins Marisborg Høby mag naar de begrafenis toe van koning Harald. Høby werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor verkrachtingen en geweld en staat tot een hoog beroep van volgend jaar onder huisarrest. Hij moet dan ook bij de uitvaart een enkel band dragen. En na een afwezigheid van 15 jaar in de studiekeuzegids kunnen studenten vanaf vandaag weer de studie Fries volgen. 3 studenten beginnen vanaf vandaag aan hun bachelor. En verrassend genoeg niet in Friesland, zoals je zou verwachten, maar in Groningen. Nou, deze student heeft er zin in.
8: Het Frieske, dat leidt mij natuurlijk nauw op het hert. En dit is natuurlijk heel goed verboen aan het Friesk. En het is een nieuwe opleiding. En dat sprutst mij voor het dagelijks
5: wel
8: om.
5: Dat spreekt hem wel aan dus. Volgens deze docent kunnen ze er allerlei kanten mee op.
9: Het kind onderwijzing, maar ze kennen in de cultuursector bij de provincie. Ze kennen het misschien toch niet onderziek. Dus er zijn verschillende velden dat ze haar op uitlezen kennen.
4: Ik doe even...
5: Ja? Wou je iets zeggen, Barend? Nee, oké.
4: Okay. Nee, sorry, man.
5: Mogelijk komt er in de toekomst zelfs een Master Fries. Gaan we uit weer. Het vanavond verspreid over het land. Nog een buitje, ook met kans op onweer. Morgen begint wat buiig. In de middag vaker droog. Gaan we de zon ook vaker zien. Het wordt dan maximaal 20 graden.
4: Stef, kom zo meteen even langs in onze live. Ik zat TikTok te installeren en we zijn live op de talk. En ik zat dwars door je heen.
5: Oh joh.
4: Wat technische toestanden. Maar kom je gezicht even laten zien. Het internet schreeuwt om hier, dus dan weet je dat.
5: Tot zo meteen.
4: Oké, man.

0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
6: Comeback van de basis, zouden we kunnen zeggen. Van hetgene wat het radioprogramma al jaren zegent. Zo om erbij.

0: Nou, ik ben ergens gewoon een beetje nostalgisch. Nou. Dat dit weer gaat gebeuren.
1: Ja. Oh, lekker hè?
0: Dit is echt bizar. Jongens, wapen jezelf voor een vloedgolf aan tranen. Het is niet normaal, want het is weer terug.

0: dit wat we deden. Even een vlucht in het verleden. En dan gewoon een plaat uit de jaren 80. En uit de jaren 90. Eentje van Nel en eentje van mij.
1: Hoe vaak ik de afgelopen maanden, misschien wel jaren al ondertussen, wel niet met mijn vrienden aan het eten was of aan het drinken. En dan hadden we, kwam er een jaren 80 plaatje.
0: Och,
1: denk, jammer dat we dit niet meer in ethisch tijd.
2: Ja, en nu kan je hem weer erbij.
1: En nu kan het weer.
2: Ja, echt lekker.
0: Ja, ik heb me gewoon, ik heb het vandaag ook op mijn Instagram gezet. Het is allemaal niet zo heel professioneel of zo. Maar er is gewoon één jongen die jij ook kent. Daar heb ik de luister ik heel graag naar.
1: Maurice Verschuren, ja, vriend.
0: Vind ik echt goed.
1: Echt
0: zit op een andere zender. En die maakt een programma met alleen maar ethisch muziek. En daar ben ik zo jaloers op. Dan denk ik ieder weekend, geef mij een uur van dit. Geef mij een uur hier. Ja, op zaterdag.
1: Kan. Ja. Dat kan, alleen moet Maurice wel opbokken.
2: Ja.
0: Nou, nee, er zijn al gesprekken over geweest. Maar ik heb gezegd van dat kan. Maar dan wel met de contractvoorwaarden van Wouter van der Goes en Frank van het Hof. Okay. En daar zijn ze nu mee bezig. Dus,
2: je telefoon gaat.
1: Oh ja. Nee, maar okay. Maurice Verschuren, dat is ja.
0: En een geweldig naar.
1: En ook gemaakt in de jaren 80.
0: Hij
1: is gemaakt in de jaren 80.
0: Ik ook. Op een mooie avond in september wil ik verder niks van weten. En jullie al helemaal niet. De menukeuze die ik heb gedaan, want dat is hoe het gaat. Je moet even naar de NPO Luister app en dan de poll openklikken. Ik heb een menu A en een menu B er klaarstaan. Menu B is van Nel, menu A is van mij. En dat is
3: menu A.

0: yacht rock?
1: Ja.
0: Ja, het is wel echt yacht rock, toch? Ik zie echt wel zo'n man met een blouseje op zo'n grote witte boot.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die geprivilegeerde witte man bovenaan de voedselketen. Hebben we geleerd van de omroep. Maar goed, ik kom wel een andere keer terug.
0: Ja.
1: Oké, alright, here we go. Kom op, Nel. Wat heb jij? Want jij gaat winnen vandaag en misschien wel terecht.
0: Ja, ik hoop het eigenlijk wel. 25 augustus is Dolly Parton natuurlijk overleden. Ik dacht, ja, als we teruggaan naar ethisch tijd. En oké, dan had ik een beetje de gebaande paden om 9 to 5 te kiezen. Dus ik dacht, ik doe een andere track. The House of the Rising Sun, origineel van The Animals. Ja. Lievelingstrack van mijn vader. Maar Dolly Parton heeft hem zo geneeld. En ik dacht, ik wil gewoon eventjes dat iedereen deze ook hoort.

0: please, laat me winnen, alsjeblieft, vandaag, please.
1: Mag ik dan als boomer, vrije staande boomer van dit hele item...
0: Ja.
1: Gaan vragen aan jou, lieve luisteraar, om te gaan voor kwaliteit. Dus niet voor sympathie omdat toevallige zangeres dood is...
2: Ja.
1: Maar echt luisteren naar kwaliteit.
0: Goed nummer.
1: Dus ja. Kies voor een origineel goed nummer.
0: Nee, volg je hart. Ik vind altijd, je moet helemaal de fuck doen waar je zelf zin in hebt. Maar ik hoop wel van dat je vandaag op mij stemt.
2: Het is op dit moment best wel spannend. 88% is voor Nelly en 1% voor mij. Oh nee, 13%.
0: Heel goed.
2: Het gaat de goede kant op voor mevrouw binnen. Die krijgt alles wat ze wil vandaag. Zeker vanaf 11 uur.

0: Ik krijg dat ding gewoon weer niet uit. Het is zo Radio Sarajevo hier.
1: Staat de plaat in?
0: Nee, ja, nee.
2: Stil. Kan ook.
0: Yeah, ja, daar zijn we weer. Nee, hey. Het is ook, nee, maar luister, het is echt... Echt Radio Sarajevo is het hier af en toe. Nee, maar geen grap. Ik druk gewoon op een knop waar ik op moet drukken en die doet het dan weer. Ja, helemaal gek van je, hoor. Helemaal lijf. Oké, jongens, hier we gaan.

0: Doorne. Jawel, het fenomeen. Wat het afgelopen donderdag weer geweldig wist te scoren. En gisteravond tegen Cambuur ook weer net wist te vinden. Wout Weghorst. Wout, het fenomeen. Afgelopen weekend aangekondigd te gaan trouwen met zijn grote liefde. Dus dat is mooi. Wout, gefeliciteerd. Maar uit Borne hebben wij van 22 jaar topondernemer met eigen schoenenbedrijf. Laat je horen voor Sam!
1: Woo! Sam! Goedenavond, dankjewel voor de mooie introductie.
0: Sam. Ja,
1: man. Eigen krijgen.
0: Ja, tuurlijk, maat. Ik bedoel, je moet voor jezelf een klap en anders doen wij het wel. Maar Sam, vertel eens even. Vertel eens even hoe het zit. Je hebt een eigen schoenenbedrijf.
1: Ja, ik heb sinds een half jaar geleden heb ik het schoenenbedrijf van mijn vader overgenomen in Nijmegen. Dus ik ben daar een dag mee bezig.
2: En wat voor schoenen verkopen jullie?
1: Wij verkopen comfortschoenen. Dus eigenlijk schoenen voor mensen die last hebben van voetklachten, zoals hielspoor.
0: Jelmer, let er op. Let even op, Jelmer.
3: Ja, fijn.
0: Oké.
2: Ik denk dat er heel veel mensen op de verkeerde schoenen lopen.
1: Ja, echt heel veel. Het is echt bijzonder hoeveel mensen met vooral Nike-schoenen en dat soort dingen. Ik snap dat het allemaal heel mooi is, maar... Ja.
3: Maar ik moet je heel iets eerlijks bekennen, Sam.
2: Hij heeft
3: een
2: voetfetish.
3: Nee, helemaal niet. Nee, voeten zijn vreselijk lelijke dingen. Maar ik heb dus zeg maar... ik had altijd heel erg last van mijn rug. En toen zei mijn vriendin, maar je moet dus normale schoenen kopen. En
1: ja, toen, maar dat is het ook.
3: Maar sinds de Nike Air Force One... Ik drop hem gewoon even. Ja. Heb ik dat dus niet meer. Maar dat is dus, volgens jou zijn het verschrikkelijke schoenen. Maar ik vind ze... Heerlijk!
1: Alle schoenen die zo slap zijn als het maar kan en heen en weer kan bewegen, is eigenlijk niet goed.
0: Oh, oké. Okay. Nou, gozer. Helemaal goed. Ja, als het slap is en
2: heen en weer kan bewegen, is niet goed.
0: Nee.
3: Het moet hard zijn.
0: Het moet keihard zijn.
2: Maar wel tof.
0: En stevig. En
2: gaat door. Ja.
3: En net een maatje te groot.
0: Dat je nog een beetje ruimte overhoudt.
2: Nee, goed zitten.
0: Voor de groei. Dat je er nog even... Ja, dat is,
2: hallo. Hè,
0: dat is toch belangrijk. Lekker toch? Dat je een beetje ruimte overhoudt aan de voorkant.
2: Dat je er lekker lang op kan.
0: Nee, dat je er lekker lang mee vooruit kan.
3: Ja, dat is ook belangrijk. Ja.
1: Heerlijk. Hoe ik altijd verkoop.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Ja. Oké, even het volgende. Wat ga je eten vanavond, grote vriend?
1: Ik ga tonijnenrepjes maken.
0: Wat een ook afgetrainde boy, hoor ik al. Dat kan niet anders.
1: Nee, helemaal niet. Van weekend 4 dagen op dorpsfeest flink lopen drinken. Dus we moeten een beetje afvallen.
0: Precies. Hey, grote vriend. Eet smakelijk tonijnenrepjes. Leuk, geef je kat ook wat. Zal die dankbaar voor zijn. En wij vragen aan jou wat je wil horen. Outfield of het overleden fenomeen Dolly Parton.
1: Ja, maar dat moet toch het overleden fenomeen Dolly Parton zijn. En het is ook gewoon een geweldige versie van House of the Rising Sun.
2: Ach, dankjewel.
0: 22 jaar.
2: Dankjewel, man. 22
0: jaar. 22 jaar. Ja, en heel eerlijk, het is natuurlijk jouw belangrijkste afzetmarkt.
1: Sorry?
0: Ja, de ouderen vandaag, dat is een beetje belangrijke afzetmarkt voor jou natuurlijk.
1: Ik hoop trouwens niet dat ik een boete heb, want ik rij al een kwartier lang met mijn telefoon aan mijn oor.
0: Oh, jongen. Precies. Oké, niks aan het handje.
3: Stuur gewoon een Nelly die te
0: kan. Heel goed. Hey, het allerbeste. En heb je het grote nieuws al gehoord? Vanavond 11 uur?
1: Wat is het?
0: Vanavond 11 uur.
1: Vanavond 11 uur, wat is dat vanavond 11 uur?
0: Heerlijk. Wekkertje zetten, het debuut van Nelly Banner, solo.
1: Ah joh, meen je?
0: Ja maat, heerlijk. Dat is toch geweldig?
1: Ja, maar dan doen we gewoon een radio aan, hallo.
0: Dat dacht ik.
3: Lekker Sam.
0: Sam, fijne avond.
2: Dankjewel schat.
0: Goed zo. Doei.
1: Doei.

0: Dolly Parton in The House of the Rising Sun bij Barend en Benner. Het is bijna 6:30. We hebben zometeen de jongens van Appelpop te gast. Gaat weer gebeuren binnen nu en anderhalve week.
1: NOS op 3.
0: Eerst even het allerlaatste nieuws van niemand minder dan Stef Wanstra. Stef, wat ga je ons vertellen?
2: Goedenavond. Het kabinet heeft 3 minuten voor de deadline dan toch echt een akkoord bereikt over de Prinsjesdagplannen. Ja, de begroting van volgend jaar gaat nu naar het volgende station toe, vertelt onze politiek duider Ewout Kieviet.
0: Oh, Ewout, goedenavond, jongen.
3: Ja, die ligt dus nu op tafel op het ministerie van Algemene Zaken, waar die ministerraad zich erover gaat buigen. Ja, en die ministers die moesten eigenlijk ook maar afwachten de afgelopen dagen, weken, wat er nou met hun begroting zou gaan gebeuren. Want daar is dus op het laatste moment nog aan gesleuteld. Dus dat kan zomaar betekenen dat er ergens zoveel miljoen weggehaald is en naar iets anders is gebracht. Ja, dat gaan zij nu ook voor het eerst lezen wat er in die begroting staat.
2: En bronnen die plannen al hebben ingezien, die zeggen dat er voor iedereen wat in zit. Vandaag is er opnieuw gezocht naar overlevenden na de ramp met een veerboot bij Noord-Cyprus. Gisteren kapseisde dat ding met ongeveer 270 mensen aan boord. En zeker 8 mensen zijn verdronken. 18 mensen worden nog steeds vermist. Ja, er komen steeds meer verhalen naar buiten van hoe het aan boord eraan toe ging.
4: Dat de bemanningsleden heel luchtig hadden gereageerd. En dat bijvoorbeeld de kapitein zou zijn blijven doorvaren terwijl het schip vol water liep. En dat door de mensen uit paniek de zee in zijn gesprongen. Dat er geen genoeg reddingsvesten aan boord waren. Nu is de kapitein en zijn die bemanningsleden ook aangehouden. Die worden een paar dagen nu vastgehouden. En er wordt dus nu ook onderzoek gedaan naar mogelijke nalatigheid.
2: Vertelt onze correspondent Gulce Ersetin. En in de Thaise badplaats Pattaya zijn de voorbereidingen in volle gang voor de komst van Amerikaanse militairen. Nou, niet een paar, 5000 stuks maar liefst, die 250 dagen lang aan één stuk hebben doorgebracht op zee en daar in Thailand nu voor het allereerst gaan aanmeren. Ja, Pattaya staat bekend als seksparadijs. Prostitutie is er eigenlijk helemaal niet toegestaan, maar er wordt niet of nauwelijks gehandhaafd. Er zijn ook een aantal illegale prostituees al opgepakt de afgelopen dagen en de Thaise politie zegt ook meer drones te willen gaan inzetten. En de Amerikaanse militairen gaan trouwens allemaal in plukjes Pattaya in en dus niet allemaal tegelijk.
0: Ja, maar dat valt reuze mee. Die gaan gewoon pingpongen daar.
5: Ja, daarom, jongens.
0: Leuk. Het is wel grappig. We zijn ondertussen live op TikTok. Maar ik merk dat als wij zeg maar het over dit soort onderwerpen hebben, dan stort die hele live in elkaar. Dat is grappig. Dus ze zijn zo gevoelig op woorden zoals Stef die net gebruikt of wat dan ook. Of als wij het daar een kwartiertje geleden ongeveer over hebben. Dat is bizar, hè?
5: Ja, je kan het niet hebben over een seksparadijs.
0: Nee, dat is... Nee. Zeg het nog 3 keer. We zitten op -4 kijken. Ja.
6: Nelly, je moet ook wel tijdens het nieuws een dansje doen. Op
0: ja, even laten zien. Heel goed. Ja. Oké, okay. Stef, dankjewel jongens. Topvorm weer vandaag. Eerst nog even naar... Hè. Weer?
2: Het weer, inderdaad. Ja, vanavond verspreid over het land. Nog steeds kans op een buitje, ook met onweer. Morgen begint regenachtig, in de middag vaker droog en zonnig. Maximaal 20 graden wordt het.
0: Dankjewel, jongen. Rustig aan. Vanavond ga je even lekker... Ik denk Sport City, hè?
2: De gym hitten,
0: even
2: ja,
0: Sport City. Nou, jongens.
6: En om 11 uur...
2: Ja, Nelly
0: om 11 uur.
2: Op 3 uur voor het eerst.
0: Om 11 uur. Nou, we gaan beginnen, hoor. Nel, ja. Echt lekker, man. Dat je ook gewoon lekker 4 uur hier blijft. Echt heerlijk.
5: Heerlijk. Nou, ik kan één ding vertellen. Er zijn geen files, dus we kunnen gewoon doorgassen.
7: Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.

0: leuke gasten in de studio. Mag ik een groot applaus voor Teus en Martijn van Appelpop. Yes.
1: Hallo.
0: Appelpop, jongens. Ik heb hier de flyer heb ik hier voor me.
2: Ja, een flyer. Het is een hele poster, man.
0: De poster met Suzanne Freek, Bluff.
2: Past niet eens op een flyer.
0: De jeugd van tegenwoordig. Ja. Pommelien Thijs, Hanna Mee, Bente, Thijs Boontjes, Dio, Sophie Straat. Wodan Boys, Milo laat het lukken. Geweldige line-up. Def, die we net ook nog even gedraaid hebben.
2: Fleming.
0: Mis nog wel de presentator van dienst.
1: Ja.
0: Gewoon op,
1: wie is het eigenlijk?
0: Op de vrijdag weet ik dat het voor elkaar is. En wie heet je weer op zaterdag?
1: Zaterdag weer Rob.
0: Rob Jansen. Ja, nou, Rob twee Jansen. Keer
2: nee, joh.
0: Ja,
2: nee,
0: absoluut.
2: Joh. Dat goed.
0: Hé, hey, maar jongens, even Appelpop. Een icoon. Iets heel erg tofs al heel erg lang. Vertel eens iets over dat festival.
1: Ja, Appelpop, 32 jaar bestaat het al. En ik denk waar je op doelt is dat we dit jaar voor het de grote keuze gemaakt hebben dat we van gratis naar betaald zijn gegaan.
0: Hé, bizar. Ik zeg vorig jaar tegen die gasten, ik hoor, ze zijn een gratis festival. Nou, en dat is ongekend. En ik spreek Teus vorig jaar ook achter de schermen. En ik zeg nog tegen ze, ik zeg, ja, wat voor moeite is het om aan mensen, met deze line-up, hè, Suzanne Freek, Bluff, Jeugd, om gewoon de bescheiden bijdrage van
1: €30.
0: €30 te vragen.
1: Ja.
0: Dat is echt, dat is drie keer niks voor zondag. Nee. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd, hoe gaat het? Want jullie switchen van gratis naar betaald. Hoe wordt erop gereageerd?
1: Nou, best wel goed.
0: Al wel.
1: Tuurlijk zijn er ook altijd mensen die denken, ja, god, waarom moet het in één keer betaald worden?
0: Ja, dat is, ja. Ja.
1: Maar dat hou je altijd. En dat wisten we ook toen we deze keuze gingen maken, dat er mensen zouden zijn die zeggen, nou, dan komen we niet meer.
0: Maar komen ze?
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: dat is lekker, want ik weet van een ander festival waar ik toevallig ook de host van ben, dat is de Rijnweek. Huh? In Rhenen, ook gratis. Die hebben dat geprobeerd in het verleden. En het was echt een miniem bedrag van, prijzen van voor de corona nog, laat ik het zo zeggen. Ja. En mensen kwamen gewoon niet meer.
1: Nee, nou ja, wij weten natuurlijk wel met de legacy die we hebben al 30 jaar, met de line-up die we neerzetten, het grote festival familiegevoel wat we hebben, het laatste festival van het seizoen, dat we het ook wel aandurfden. Met de line-up die we ook nu neer kunnen zetten, hadden we ook zoiets, dan kan het ook echt wel.
2: Nou, en ik heb niet het idee dat jullie dit doen om er heel erg rijk van te worden.
1: Nee, allesbehalve. Nee, god, thuis niks. We zijn allebei vrijwilligers.
2: Ja.
1: We hoeven er niks aan te verdienen.
2: Want hoeveel mensen komen er als het uitverkocht is?
1: Als het uitverkocht is, dan komen er 35.000 mensen.
2: Zo.
1: Ja, 35.000 man.
3: Maar ik zie wel staan, het leukste, goedkoopste festival van Nederland. Dus jullie houden nog steeds wel echt de prijzen superlaag.
1: Ja, het is nog steeds bijna gratis.
3: Ja.
1: Ja.
0: Drie tientjes, man. Dat is tegenwoordig. Bij de tank is dat 2 seconden je ogen dicht doen.
3: Ja, maar ik ben wel...
0: Als je bij de pomp staat, dan is het gewoon alleen de slang erin stoppen. Ja, nee, laten we wel wezen, toch? Ja, dus dat gaat niet.
1: Dat is ook echt een absolute doelstelling van ons. Dat we het festival, ja, we worden betaald, maar het moet nog steeds toegankelijk blijven voor iedereen. Ja, dat er niet iedereen meer kan komen, ja, dat weten we. Maar dat het nog steeds, het is echt wel doable. En als je gaat optellen wat je, de namen die je net opnoemde.
0: Fantastisch. En je hoeft het niet te verdedigen. Ik heb ook vorig jaar echt mooi dingen gezien, weet je. Ik was daar als host. En buiten het feit dat ik daar bijvoorbeeld voor Serious Request echt toffe dingen heb kunnen regelen, want ik heb daar in de coulissen van Appelpop, heb ik Guus Meeuwers heb ik gehorseld. Ik zeg, je moet wel komen voor Guus Meeuwers vorig jaar op Appelpop.
3: Geweldig.
0: Dat was echt een van de vetste dingen die ik heb gezien in duizend jaar.
2: Heb je vaak over gehad.
0: Was zo goed. En we hebben daar die deal gemaakt voor Serious Request, dat hij daar kwam openen op 18 december in Den Bosch afgelopen jaar. Maar wat ik daar ook zag, en dat raakte me wel, dat was bizar. Er waren daar mensen die kwamen van heinde en verre. Die sliepen nou niet per se in de meest luxueuze onderkomers. Maar die zetten hun vakantie ervoor op om als vrijwilliger daar te werken. Dat is ongekend. Bizar.
1: Ja, dat klopt. Ja. Er zijn vandaag al 3 jongens begonnen met het uitzetten van de eerste paaltjes.
0: Ja.
1: En die nemen gewoon 2 weken vakantie op van de normale baan om dit festival neer te zetten.
0: Hey, even zakelijk gezien, uitverkoopgraad. Waar staan we? Teus, vertel eens even hoeveel procent zitten we. Dan kan ik even door naar het volgende blok.
4: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet Martijn nog beter dan ik.
0: Maar doe maar ongeveer een beetje.
1: Ja, ik vind het heel lastig, omdat we het de eerste keer...
0: Kun jij het schelen, Martijn? We zitten er toch?
1: Ja, ik heb gezegd dat ik nog geen uitspraken zou doen over waar we staan.
0: Oké, maar ik denk, dan gaan we een doel maken met ze. Dan klappen we hem voor 7 uur even naar die 10% erboven. Dat was mijn goal, weet je wel. Maar als jij dat niet wil, vind ik het ook goed, hè?
1: Nou, het is heel moeilijk een context te plaatsen voor ons. We zijn gratis geweest, we hebben jarenlang hadden we 100.000 bezoekers, want dat konden we gewoon tellen door de mensen die naar binnen liepen en naar buiten liepen.
0: Ja,
1: dat kan niet, want het terrein pas maar 40.000 mensen op. Nou, die gaan we er ook niet allemaal toelaten, want je wilt een beetje bewegingsruimte hebben.
0: Dus
1: we hebben gezet, we zetten de kap op 30.000. Dan hebben we nog steeds een klein beetje een buffer.
0: Ja.
1: Maar dus we hebben onze eigen interne doelstelling die we willen halen. Nou, die gaan we met gemak halen.
0: Lekker. Ja, heel goed. Maar kaarten zijn te koop op
1: appelpop.nl/tickets.
0: Dat doen we nog een keer. Kaarten zijn te koop op
1: appelpop.nl/tickets.
0: Thuis, ik versta er geen reet van. Wat zijn die nou?
4: appelpop.nl/tickets.
0: Kijk, nou, zo zijn we dan. En op de planken, dit fenomeen gaan we de komende weken steunen. Heel veel. My by season. Staat nummer 1 op dit moment. En ja, een geweldige plan, man. 1 minuut 57, top entertainment. Milo, laat het lukken.

0: Waar de banner, de middagshow. Wat is er dan?
1: Zaterdag 12 september om 21:15 op de mainstage in Appelpop. Is dat zo'n milieu ook?
0: Ja. Ja. Nou, dat is wel vorig jaar dan.
2: Dat is al vorig jaar geweest. Ja.
1: Dan zit chat mij hier te bedriegen.
3: De chat zegt altijd gekke dingen.
1: Ja, die zegt dat.
0: Even voor de duidelijkheid. Barend en Benner dragen de festivalwereld een zeer warm hart toe. We hebben de jongens Martijn en Teus van Appelpop te gast. In de studio die iets bijzonders hebben gedaan. Appelpop bestaat 32 jaar. Is een fenomeen in de regio. Landelijk gezien iets heel bijzonders. Heel veel grote dingen gebeurd op artiestengebied in de afgelopen tientallen jaren. En voor het eerst zijn ze van gratis naar betaald gegaan. Ik weet niet of je dat in de gaten hebt, maar als er iets onder druk staat op dit moment, dan is het, je hoort het in alle gelagen, is het de festivalwereld. Stijgende productiekosten, kaarten moeten juist weer naar beneden. Nou, dat is een soort wigwag die moeilijk in stand te houden is, zeker als je dat gratis doet. Ja. Even gewoon buiten het feit dat we het alleen maar over geld moeten hebben en dat het is ook gewoon... Waarom is dit zo'n bijzonder festival, Teus? Even goed in de microfoon.
4: Nou, ik denk dat wij de laatste jaren... in ieder geval altijd al wel een beetje... een echt familie-festival zijn.
0: Ja.
4: Van jong tot oud. Je ziet mensen met buggies. Je ziet oudere mensen met een rollator over het veld heen lopen.
0: Ja. Jammer, je bent welkom.
4: Yes. Jammer, je bent ook welkom.
0: Ja, leuk. Ja, fijn dat je er mag zijn.
4: Ja, kijk, en dat is gewoon het belangrijkste... dat je hebt een hele mengelmoes van allerlei mensen.
0: Ja.
4: Waardoor er eigenlijk ook... mag ik bijna zeggen, geen enkele incident of grote incidenten gebeuren.
0: Nou, is voor mij wel opvallend. Want inderdaad, jammer, we waren net op TikTok even aan het ouwehoeden. Daar zitten we ook weer live te gaan.
1: Ja,
0: maar
1: risico.
0: ik dacht van, ja, met alle respect, ga eens. Iedereen kan erin uitlopen. Is ook heel snel binnen. Ja, dacht ik.
3: Jij
0: ja,
3: dacht, gratis is gezeik, dacht je.
0: Ja, gratis is gezeik, weet je. Een beetje wat we met jou hebben gehad de eerste twee weken.
3: Nee, ik ben heel duur.
0: Oh ja.
4: Nee, het is natuurlijk ook zo, maar ik denk dat wij het gewoon goed voor elkaar hebben. Dat we uitstralen, dat we een familie zijn.
0: Ja.
4: Mensen weten ook, bij ons lopen meer dan 700 vrijwilligers die dat doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En in het verlengde daarvan, ook al had je het net over geld... een van onze belangrijkste keuzes was dit jaar ook... dat kinderen tot en met 12 mogen gewoon gratis mee naar binnen.
0: Oh, heel goed.
3: Oh, dat is goed.
1: Hey, maar dan heb ik nog één klein vraagje. Ik bedoel, ik heb het niet overlegd met jullie en zo. Maar nu het betaald is, kunnen we wel misschien twee kaartjes weggeven? Of
0: ja, of misschien wel vier.
1: Ja, ja. Nou, kan dat?
0: Ja.
2: Zullen we er gewoon 10 weggeven?
0: Doen we de tien. Dat is 10. Gaan we dat even morgen op een prominente plek in onze show doen?
1: Ja,
0: doen we dat
1: lekker, zomaar weg te
0: doen we dat lekker om 16:45 morgen of zo. Begin van de ticketmaand.
3: Ja,
2: nou, nou, dat komt helemaal goed uit.
0: Niet dat we dit hebben overlegd, maar nee, jongens, waar een eigen wil is, is ook een weg. En ook vaak een
3: gratis
0: uitgang.
3: Gratis is gratis.
0: Zo zien we dat. Ja. Nee, Appelpop blijft bij ons gratis.
3: Ja, precies.
0: Hé jongens, even persoonlijk, hè? Want ik en Martijn, ik weet ook dat je heel veel vreugde kent aan het...

0: samenstellen van zo'n line-up en zo.
1: Zeker.
0: Even iets wat je heel bijzonder vindt dat het dit jaar staat. Waarom?
2: Waar je trots op bent.
0: Ja, waar je,
3: welke act? Of
0: ik ja. snap dat je niemand wil uitsluiten, maar ik heb er wel eentje die er voor mij heel erg uitspringt.
2: Goeie vraag altijd.
0: Voor mij is het Bluff.
2: Oh, Bluff.
0: Ja, dat is toch mega, man.
2: Ja, het is, ja,
0: Bluff
2: zeker.
0: Is toch werelds?
2: Ja, zeker, absoluut. Nee, het is, nou, laat ik het zo zeggen. We konden ook pas heel laat beginnen dit jaar met programmeren. Omdat we gewoon niet wisten, gaan we dat doen of wel niet dit jaar. Dus we zijn heel laat begonnen. En ik ben mega blij en dankbaar dat ook heel veel ex mee hebben gewerkt. Om te kijken in hun agenda's of het nog past om te komen. En Bluff was daar ook onder eentje van. Om te kijken of het nog zou kunnen.
0: Heel goed. En iets waar jij dan bijvoorbeeld
2: naar uitkijk.
0: Wel...
2: Ja, Milo laat het lukken. Daar kijk ik echt naar uit. Ik zag het op Lowlands en het was echt ontploft.
0: Ja, heel cool, man.
2: En ook de dev. Wel de dingen die nog niet heel erg bekend zijn bij het grote publiek. Daar ben ik altijd heel benieuwd naar wat het dan bij ons gaat doen.
0: Ja.
2: En Pommelien Thijs. Ik heb dit jaar twee keer live gezien. Ik ben echt weggeblazen.
0: Fenomeen. Ja, absoluut. Ik heb zelfs
3: en
0: bij
3: en
0: zelfs
3: en Hanna mee. Het is niet normaal, hoor. Freek.
0: Nee, maar hoor je dat Pommelien Thijs Wijnand, die dronk zich al op bij mij, weet je wel, om mee te gaan op de vrijdagavond. Gaat hij ook doen met zijn dochters. Dat is superleuk.
3: Ja, dus, hij gaat wel met jou mee.
0: Inderdaad. Oké. Dames en heren, even een klein dingetje nog, hoor. Volgens mij, ik heb iets gehoord, appelvol.nl/tickets. Heel goed, voor de verkoop. Veel geluk en we zien elkaar daar de 12e.
2: Ja,
0: 11e ben ik.
2: Ja, kom de 11e, anders ben ik in dag 12.
0: Heel goed.
2: 11 en 12 stemmen.
0: The Voice of a Generation is daar zometeen tussen 7 en 10. Anders komt eraan.

0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
3: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
2: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
4: 3FM. Het is avondshowtijd. Ik begin zo meteen met muziek van Damiano David. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur. Ik ga het nieuws heel even voor je aanzetten. Ja hoor, daar is het.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
6: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
5: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
7: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben en welches motief der taat zugrunde liegt.
5: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
12: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
13: Pakken ze een podium?
14: Pakken ze een podium?
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pakken ze een podium?
16: Pakken ze een podium?
17: Pakken ze een podium?
18: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 3FM.
20: BNN Para.
4: Andres Oudijk.
21: Met zometeen jouw kans op kaarten voor Fontaines DC. Hoe je die tickets pakt, ga ik je zometeen vertellen. Eerst krijg je muziek van Damiano David. The First Time.

0: om vanavond in dit radioprogramma niet als winnaar naar huis te gaan. Dat durf ik je te zeggen. Je bent echt een dief van je eigen portemonnee als je nu niet die NPO Luister-app op je telefoon zet en jezelf even aanmeldt. Het is de avondshow van 3FM. De enige plek waar je na je werkdag nog even wil inklokken. Heeft alles te maken met het feit dat je daar automatisch mee een pot sambal kan winnen. Maar vanavond ook nog kans op kaarten voor Fontaine's DC. Pak even die app van NPO Luister. Hou het ticketalarm in de gaten. En als je die hoort, stuur me dan waarom jij naar Fontaine's moet.
1: Hey yo, hey yo. This is my new single. And you're listening to my new single.
2: Nieuw op 3FM.
3: Hi, we're Jungle. And our song Someday Somewhere is new on 3FM.
1: Met 3FM.

0: Armin van Buren, This Is What It Feels Like, hoor je bij 3FM. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je vanavond nog kans maakt op €50 concertengoed.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, sorry, maar ik wil eerst even naar een grotere koortsdroom dan een aflevering van Black Mirror. Ik vind dit zo hard. Ik wist helemaal niet dat dit kon. Ik weet niet, maar ik zit de afgelopen dagen op TikTok. Ik ben daar echt chronically online. En ik zie daar een fragment voorbij komen dat echt alles breekt. Het gaat over de tv-serie Beste Zangers. Weet je wat, daarin zitten onder andere Bent, Jean-Guy McCroy, Yves Berendsen. Allemaal van die artiesten die dan liedjes van andere artiesten gaan coveren. Je hebt het waarschijnlijk wel eens een keer gekeken. Zo heb je het niet gekeken, dan heb je het vast een keer voorbij zien komen online. Nou, daar zit ook dit jaar Clouseau in. Clouseau is een hele oude Belgische zanger. Onder andere van dit liedje.
2: Alle

Dat er in zo'n oude tune de woorden Yuzu en de Lulu gebruikt zouden worden. Dat kan toch ook maar één gozer voor elkaar boksen. Zijn naam is Busy. Hij maakte Anne, die hoorde je bij 3FM. Je kan je nog even aanmelden. Ik hou namelijk bij hoe vaak je luistert naar dit radioprogramma. Daarmee maak je kans op een pot zandbal. Ik ga je zo spreken. Na Stella Lefty.

0: Track and the Power, die is toch fantastisch. You're the Falls and the Mountain at My Gates. Mijn naam is Andres Oudijk en ik ben er elke avond voor je tot aan 9 uur. En ik vind het leuk als je vaak luistert naar de avondshow. Sterker nog, ik wil eigenlijk even elke dag met je chatten via de app van NPO Luister. Net als op Snapchat. Ik ben gewoon op zoek naar degene met de allerlangste...
1: Andres Avondstreak.
0: Daar heb ik het over de streak. Weet je wel, die bouw je op als je even incheckt. Dat kan je doen door je naam te sturen via de app van NPO Luister. Zo is daar bijvoorbeeld al Bult.
2: Oudijk, weppa! Ben aanwezig!
0: Lekker! Hoi! Ja, en hoe vaker je er dan bent, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte sambal. Dus elke maand hou ik het allemaal bij. Nou, is het vandaag de 31ste? Dat betekent dus dat het hoog tijd is om de winnaar, dan wel winnares, terug te gaan bellen. Iemand die, nou ja, het is echt crazy gewoon, 17 keer heeft geluisterd naar dit radioprogramma deze maand. Dat is gewoon elke dag.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Hi, met Monique.
0: Monique, je spreekt met Andres, 3FM.
3: Hi.
0: Nou Monique, ik wil jou ongelooflijk feliciteren, want jij wint een pot sambal.
3: Je bent... Fantastisch, man.
0: Monique, je bent de winnares van deze maand. Jij bent elke avond bij dit radioprogramma geweest.
3: Ja, klopt.
0: Wat fantastisch.
3: Ja, ik heb er niks beters te doen. Nee.
0: Ik hoor het al, vrijgezel.
3: Nee, ook dat nog niet. Nee. Ja, ik luister gewoon heel graag naar je programma.
0: En wat vindt je partner dan van dat jij en ik elke avond samen hangen?
3: Ja, het begint nu langzaam een beetje een dingetje te worden hier in huis. Want ja, hè? Andres.
0: Stel, hè, we zitten met z'n allen in de auto en we rijden de sloot in. Wie zou je eerst redden, je partner of mij?
3: Ja, Andres.
0: Monique, ik ga die sambal opsturen. Ik vind het echt te gek dat je er zo vaak bij bent geweest. Dank je wel. En ik zou eigenlijk willen zeggen, tot morgen.
3: Tot morgen.

Pate. Dat deed hij samen met Rosé, hoor je in de avondshow. Wanneer heb jij voor het laatst in 1 minuut 50 euro gewonnen? Ik laat je even denken. Precies, ik ook nog nooit. Zometeen jouw kans op 50 euro concertengoed, omdat ik weet hoe ongelooflijk duur al die concerten tegenwoordig zijn. Dat vind ik zo kut. Als je een goede plek wil, dan moet je gewoon een nier afstaan. Wil je Golden Circle, ben je 2 nieren kwijt. En daarom elke dag in dit radioprogramma 50 euro concertengoed te winnen. Als je kans wil maken, dan stuur je eventjes het antwoord op de inkomvraag naar de app van NPO Luister. En dat is een simpele. Die gaat over Martin Garrix. Hij bracht namelijk een plaat uit met welke zanger? Nou, het antwoord is Ed Sheeran. Het liedje heet Repeat It. Als je nu Ed Sheeran stuurt, spreek ik je misschien straks.

0: liever iemand uit de dood zou kunnen terugtoveren, weet je wel, om nog een keer live te zien, dan zou het echt Avicii zijn. Ik vind het zo kut dat ik hem nooit heb kunnen zien draaien, weet je wel. Hij is net in mijn jeugd, was hij zeg maar de artiest die je overal in de clubs hoorde. Maar ik was nog dan te jong of ik had geen geld om uit te gaan. Ik zou het zo graag een keer willen. Als je dit hoort, dan kan je tot die stil blijven zitten. Avicii maakte The Nights, hoor je bij 3FM. Jantina, 40 jaar uit Lochem, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Is Avicii een artiest waar jij veel naar luisterde?
1: Ja, ik zet het denk niet zelf op, maar als ik het hoor vind ik het wel heel leuk.
0: Oké. Okay.
1: Ik word er wel vrolijk van.
0: Jij zet eerder artiesten als Ed Sheeran aan, Nothing But Thieves.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Je zou graag naar Wembley willen gaan met je hele gezin?
1: Ja, klopt.
0: Waarom lijkt het je dat zo cool?
1: Ja, ik ben zelf een paar jaar geleden met mijn man naar Ed Sheeran en Wembley geweest. En het was echt zo'n magische ervaring. Yeah. En inmiddels heb ik mijn kids ook een beetje Ed Sheeran fan gemaakt. Ja, hoe mooi is het dat je dat met z'n vieren kan doen.
0: Een Ed Sheeran influencer. Lekker, Jantina. Nou, ik zou hopen dat het je gaat lukken. Ik ga in ieder geval kijken of je die 5 vragen goed kan beantwoorden binnen de minuut. Lukt dat jou, dan pak je vanavond €50 concertengoed. De laatste vraag die luidt, speel je morgen weer? Als je zegt nee, dan cash je vanavond gelijk uit. Maar Jantina, als je zegt ja, dan doe je morgen mee met kans op €100.
1: Ja, ben benieuwd.
0: 1 foute vraag en het spel is gelijk voorbij. Hoe ready ben je?
1: Ja, born ready.
0: Lekker, Jantina. That's the spirit. Het gaat over algemene kennis en over lievelingsartiesten van jou. Ik begin met lievelingsartiesten. Welke Nederlandse DJ heeft samen met Ed Sheeran het liedje Repeat It gemaakt?
1: Martin Garrix.
0: Dat is goed. Wie van de 3 prinsessen van ons eigen koninklijk huis begon vandaag met haar studie in Delft?
1: Dat was Ariane.
0: Dat is goed. Dan noem 2 artiesten waarvoor je tickets kan winnen tijdens de 3FM Ticketmaand.
1: Nothing But Thieves. Bente.
0: Dat is goed. Dan, Jantina, doe een luchtalarm na. En dan de laatste vraag. Hoe heet de leadzanger van Nothing But Thieves?
1: Ja, dat is een hele goeie.
0: Oh, Jantina.
1: Corey.
0: Jantina!
1: Oh nee! Oh, oh nee!
0: Oh, de tijd tikt weg.
1: Oh.
0: Roep iets!
1: Nee, ik weet het niet!
0: Oh my god! Oh, maar dit vind ik kut voor je.
1: Oh.
0: Je zat zo in de buurt. Je was zeg maar this close, Jantina.
1: Ja, ik weet het wel. Als je het nu zegt, dan is het zo. Oh ja. Ja, weet ik wel.
0: Peter Koelewijn, zo heet hij. Het was Connor Mason, dat zocht ik.
1: Oh ja, dat ja. Ja, wist ik wel.
0: Jantina, we gaan het over een maand nog een keer proberen. Goed?
1: Helemaal goed.

gespannen gezicht kan blijven luisteren. Ik ga je zo meteen iets laten horen. Dat is echt zo insane. Maar eerst even testen. Oké, kijk. Humor is natuurlijk iets vaags. Ik kan even proberen of je hierom moet lachen. Ik heb een paar moppen voor je opgeschreven. Nou, wat dacht je van... Springt een Belg een gat in de lucht? Springt hij mis? Oké, nee, hier ga je nog niet echt van lachen, hè? Oké, dan... Er staan 12 koeien onder een paraplu. Maar ze worden niet nat. Hoe kan dat? Omdat het niet regent. Nee, is het ook niet, hè? Oké. Vertrouw me erop dat ik je zo meteen iets ga laten horen... waar je 100% kapot om gaat. Je mag van me proberen om niet te lachen. Als dat je lukt, wil ik je een potsambal bieden.

0: Waarom was de kebabzaak gesloten? Dure omstandigheden.
1: Ster. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Heb je al stress voor de kaarten voor Fontaine's DC? Hou het 3FM Ticket Alarm in de gaten. Je krijgt eerst het nieuws van me. Het is een minuutje voor 7.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
7: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
6: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
8: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
6: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Als het 3FM-ticketalarm afgaat, dan moet je zo snel mogelijk je naam sturen en de reden waarom jij naar Fontaine's DC wil. Eerst krijg je Alex Warren.

0: Oké, je mag het proberen om niet te gaan lachen. Maar het is echt het meest grappige wat ik echt in tijden heb meegemaakt. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Eerst wil ik eventjes naar Daisy. Daisy, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Jij komt met een raadsel.
1: Ja, klopt.
0: Oké, vertel, wat is het raadsel?
1: Ja, waar ergert bestek zich het meest aan in de bestekla?
0: Waar ergert het bestek zich het meest aan in de bestekla? Aan de weinig ruimte die ze hebben.
1: Nee, dat is niet het juiste antwoord.
0: Oh, wat dan wel?
1: Aan de opscheplepel.
0: Jezus. Ja, wat kut. Ja. Nee, ja, oké. Dit is gewoon helemaal top eigenlijk. Wat super. Ja. Ah, Daisy, je houdt wel van een beetje goede humor, hoor. Dat hoor ik toch?
1: Jazeker.
0: Ja, dan heb ik heel goed nieuws. Want vanaf maandag 7 september... dan gaat dit een beetje de vibe worden die ik ga maken in dit radioprogramma. Het radioprogramma gaat namelijk elke maandag om 9:15 een gast krijgen... waar we lekker mee gaan kletsen, waar we een beetje de humor mee induiken. En daarna, en dat wordt wel echt leuk, gaan we een talkshow maken. Die wordt online uitgezonden, kun je daar vinden. En daarin is het gewoon lachen, gieren, brullen. Ik kan je eventjes een beetje een voorbeeldje geven van hoe het er vrijdag aan toe ging als je wil.
1: Helemaal prima, ik ben wel benieuwd.
0: Oké, in de studio zitten Jeroen Hendriksen van Humor met Inhoud, Christian Bauer en rapper Brunzin.
2: Maar mag ik even 4 voorbeelden geven die ik erbij me heb?
0: Nou, knal ze erop.
2: En iemand zegt thuis, een van je familieleden kan je vanavond doen, ik ben mijn sleutels kwijt of iets anders. En dan zeg je, heb je al gekeken waar je ze hebt neergelegd? Sommige mensen zeggen, dat gaan mijn relatie heel snel beëindigen dit. Heb je een telefoon opladen? Ja, ik heb hem alleen niet bij me als iemand dat vraagt. Of als er een pakketje komt, we hebben het pakketje voor de buren. Dan zeg je, dan bent u bij de verkeerde deur. Het gaat niet, jongens. Allemaal bruikbaar. Mag allemaal gebruikt worden.
0: Jij gaat ook
2: Je moet je voorstellen, je belt aan. Je hebt een verkeerde pakket. Iemand zegt, ja, dan ben je bij de verkeerde. Ja, no shit, man. Waarom kom ik bij jou, man?
3: Echt wel gewoon de hele dag aan het werken. Dus 5 uur 's middags met kapotten.
2: Laatste pakketten van de dag. Hé, hey, ja, daarom kom ik bij jou, zeg.
0: Oké, ik hoop dat er nog iemand luistert. Nou, dit is een beetje de vibe die talkshow moet gaan krijgen.

talkshow nog heel even gatekeeper. Maar ik beloof dat ik die... Nou, laat ik het zo zeggen. Morgen krijg je een hint voor hoe dat programma gaat heten. Zo meteen muziek van Kesha. Ik heb TikTok voor je. Maar eerst Tame Impala. Oh, dit is zo'n goed liedje. Je kan hem helemaal meezingen. Dracula.

avondshow. Je hoort de Kesha. Hou het ticketalarm in de gaten, hè, want hij gaat nog af voor kaarten voor Fontaine's DC. Ik wil je eerst voorstellen aan een super bipolaire artiest. Want hij maakt housebeats en vervolgens gaat hij daar dan een beetje spoken word overheen rappen in een zieke flow. Maar dat maakt het zo ongelooflijk hard. De nieuwste tune van Anthony Shmirek, die is hier.

0: Geen zorgen, je luistert nog steeds 3FM. Maar af en toe duiken we heel eventjes naar iets kapot ouds. Ja, het zijn de fossielen van Toto, Jorde Africa.
1: Andres.
0: Odijk. Wanneer ben jij voor het laatst, zeg maar, echt abrupt zo... uit je slaap gestoord? Misschien was het op Loli, omdat je in één keer door je vrienden werd gewekt... die al aan het ontbijten waren, dat ze dingen op je tent aan het gooien waren. Het kan zomaar zijn dat je ineens dacht, shit... moet nog belastingaangifte doen. Ik had het vannacht. Ik ben vannacht zo ongelooflijk abrupt uit mijn slaap gedonderd. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Ik vond het ook heel eng. En je hebt dan toch drie soorten reacties. Je hebt freeze, je hebt fight en je hebt flight. Ik ben er wel achter gekomen dat ik een absolute freeze ben. Ik werd ongekend hard wakker gemaakt. Ik schrok me helemaal de pleuris en het enige wat ik deed was dit. Ik zweer het je, als ik werd overvallen... dan had je gewoon alles van me op een heel rustig tempo kunnen lospeuteren. Ik durfde niks meer te doen. Mijn hele brein was kapot. En het enige wat ik dacht was...
2: Hoe dit afloopt, hoor je morgen.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: 3FM exclusive
2: van Deens DC.
0: Oké, dit is het moment dat jouw hartslag waarschijnlijk hoger is dan het aantal beats per minute van DJ Chesto. Je bloed stroomt sneller dan de rivier de Maas en de paniek zit in je hoofd. Ik voel de stress en ik zeg je heel eerlijk, ik heb hetzelfde. Mijn handen beginnen te zweten en het liefst zou ik jou met al je vrienden naar dat super intieme, super exclusieve concert sturen van de allerbeste band als het gaat om postpunk die er nu is. Namelijk Fontaines DC. Maar ja, zo werkt het leven niet. Het is een hele exclusieve showcase. Er komen maar 250 mensen. En misschien ben jij daar één van.
2: 3FM.
0: Het ticketalarm ging net af. En dat betekent dat ik iemand ga terugbellen. Als je opneemt, dan is dat jouw toegang tot dat super exclusieve concert. Goedenavond, met wie?
3: Goedenavond, met Didde.
0: Didde, je spreekt met Andres van 3FM.
3: Hi.
0: Didde, wat betekent Fontaines DC voor jou?
3: Ja, momenteel deze week echt alles.
0: En wat bedoel je dan met alles? Kun je dat uitleggen?
3: Ja, ik ben echt al de hele week geobsedeerd naar de radio aan het luisteren. Gewoon, ja, ik zit even te trillen op mijn benen voor me.
0: Hoe is het met de slaap dan afgelopen week?
3: Ja, wel laat naar bed gegaan iedere avond om te luisteren.
0: Maar is het dan niet frustrerend dat je dan elke keer andere mensen hoort winnen?
3: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, je hoort iedereen zo blij zijn met die tickets dat ik denk, ja, ik vind het ook wel heel fijn voor hun, maar ja. Je wil het toch heel graag zelf.
0: Ja, Didde, ik ben heel benieuwd hoe ik kan horen hoe blij jij bent, want jij gaat naar Fontaines DC!
3: Yes! Dankjewel!
0: Je bent er gewoon bij!
3: Wow, dankjewel.
0: Ik heb 2 kaarten voor je. Wie ga je meenemen?
3: Ja, ik heb een vriendin van mijn studie uit Amerika. En ja, we zijn al heel lang fan. We zijn al maandenlang op alle socials aan het kijken voor die tour. En ik heb net me voor de verkeerde pre-sale aangemeld. Dus ik was al heel verdrietig. Dus dit is echt fantastisch.
0: Nou, ik zou haar gelijk appen vandaag. Ik weet niet hoe laat het is in Amerika, maar bellen.
3: Ja, ga ik doen.
0: Want jullie zitten erbij. Fontaines DC.
3: Ja, dankjewel.

Het is de fantastische band Fontaine's DC met het nog wel fantastischere nummer Marianne. Die hoorde je natuurlijk bij de avondshow van 3FM. Daarvoor won dit de kaarten voor een heel, heel, heel exclusief optreden. Maar 250 mensen mogen zich, zeg maar, daar naar binnen begeven. Die mogen ervaren wat daar gebeurt. En zelfs als je achter in de zaal staat, kun je nog in de neusgaten kijken van die boys op het podium. Zo dichtbij sta je. Vanavond in 3 voor 12 radio maak je nog kans op de laatste kaarten voor Fontaine's DC.

0: 3FM, you're the power van de Wodan Boys. Zij maakt de bells. Gaan we zo richting 9 uur in de avond. En dat betekent bijna tijd voor 3 voor 12 radio.
1: Zin in.
0: Eva Kleef is er voor je met 2 uur lang de allerbeste en de allernieuwste muziek.
1: Ja, zeker.
0: Ja, je hebt de track van de dag. Dat is een waanzinnige knaller.
1: Ja, dat is echt alsof zeg maar Direct en Kensington de handen ineen hebben geslagen. Maar dan niet in Nederland, maar in de UK.
0: Ja.
1: Blossoms en Declan McKenna.
0: Ja.
1: Additional Driver. Ja. Het is funky. Het is fijn. Het is echt een soort nazomerbanger.
0: Het is lang.
1: Het is ook lang.
0: Het is 5:12 en dat zie je echt niet meer. Ik bedoel, Roxy Dekker en zo, ja, shout-out naar Roxy Dekker.
1: Shout-out.
0: Maar zeg maar, tunes van 1:40.
1: Dat was er 3 van haar in.
0: Ja, ja, snap je? Ja. Maar dat, kijk, dat vind ik wel een ding hoor. Zij heeft een album gereleased, nou, dat duurt 18 minuten. Zeg maar, ik douche langer dan dat, weet je wel?
1: Ja.
0: En dit is gewoon een goede poptrack, 5:13, I love it.
1: Er zit van alles in. Ik ga hem je zo meteen voor het eerst laten horen. Ik heb ook nog een interview gehouden met Adela, de viral sensation. Eens in L.A.
0: Ja, goed.
1: Je kent haar wel.
0: Goed.
1: Dat krijg je ook te horen. En, ja, misschien wel het allerbelangrijkste, schuif alle muziek maar weg. De allerlaatste 2 tickets voor de 3FM Exclusive met Fontaines D.C.
0: Dikke hype. Oké, het ticketalarm gaat dus nog 1 keer af vanavond.
1: That's it.
0: Ik zou die app van NPO Luister chronically openhouden en de radio chronically aan op 3 voor 12 radio. Veel plezier met Eva Kleven.
1: Yeah.

0: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: 3FM. Zometeen in 3 voor 12 Radio brengt je in 2 uur helemaal op de hoogte qua muziek. Eerst het nieuws van 9 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
12: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
11: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
13: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
14: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
13: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
11: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden.
15: 3FM.
16: Ster.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

eerste twee tickets voor Fontaine's DC voor de 3FM Exclusive in Brussel win je hier. Daar heb je alleen die NPO Luister-app voor nodig. En daar mag je je ook melden als je zin hebt om nieuwe muziek te ontdekken. En je eerste reactie achter te laten over de track die je vandaag gehoord moet hebben. Nieuwe muziek van indie rockers Blossoms met featuring van Declan McKenna. Ik ben heel benieuwd wat je van deze vindt. Hij heet Additional Driver.

Blossoms, samen met Declan McKenna. De track die je vandaag gehoord moet hebben. De track van de dag, Additional Driver. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben Eva, als je gewend bent aan Andres rond dit tijdstip. Nope, think again. Vanaf 9 uur 's avonds, vanaf nu, 3 voor 12 radio. In 2 uur helemaal op de hoogte. En meteen een vraag aan jou. Pak even die NPO Luister-app erbij en laat me weten wat je van die track van de dag vond. Vond je hem tof? Laat het weten. Vond je het

0: Electric Feel, MGMT. Dit is 3 voor 12 radio voor je.
1: 3 voor 12 radio.
2: Eva Kleven.
0: Ja, mocht je gewend zijn aan Andres rond dit tijdstip, geen stress hoor. Het is niet alleen ineens 10 uur geworden of zo. Vanaf deze week verandert er iets in je avond. Vanaf deze week begint 3 voor 12 radio gewoon een uurtje eerder. Om 9 uur. Maar zoals altijd met genoeg te ontdekken. Zo hoorde je net deze al even. En vroeg ik je, kom maar door met je eerste reactie. De track van de dag, de track die je gehoord moet hebben. Daar wil ik elke dag van jou weten, wat vind je ervan?

via de NPO Luister-app. Blossoms en Declan McKenna op de featuring Additional Driver heet de track. 5:10 duurt die, inderdaad lekker lang. Hoe wordt erop gereageerd? Nou, in die NPO Luister-app vind je een polletje. Dan kun je stemmen. Deze gaat in mijn playlist of deze skip ik. 100% deze gaat in mijn playlist. Onder andere opgestemd door Johan, Martine, Robin, Barry, Jan en Bloem. Ze zijn fan. En Vanja die zegt nog, oh my god, was helemaal vergeten dat Blossoms met nieuwe muziek kwam. Echt mijn avond weer een beetje gemaakt na dat constant niet winnen van tickets. Au, ja, pleistertje daarop, Nevaja. Roseline die zegt, oh, we vliegen er vanaf nu meteen in met de track van de dag. Ik vind deze wel vibey en inderdaad funky. Dat laatste heb ik even moeten opzoeken, want ik kon er niet meteen op komen. Nee, dat is wat ik net ook al zei. Ik vind hem ook wel funky. Arjen die zegt, ja, lekker, maar ik moet hem wel wat vaker horen. En wat is er gebeurd met de programmering van 3 voor 12? Nu van 9 tot 11? Ik vind het niet erg, want ik heb avonddiensten. Dan werk ik tot 11 uur. Kun je lekker luisteren? Nou, lekker, Arjan. En Ruby die zegt, hell yeah, nu hoef ik niet het oog te missen. En toch 2 uurtjes 3 voor 12. Oké. En Bloem die zegt nog, we all love Blossoms. En er komen ook hele andere berichtjes binnen via die NPO Luister-app. Dat heeft alles te maken met een zekere band. 3FM. Ja. Aanstaande donderdag is het zover. De 3FM Exclusive van Fontaines DC. In Brussel. Ik heb de allerlaatste tickets voor jou om erbij te zijn. In de studio liggen. Ze kunnen van jou zijn. Hoor je het ticketalarm op 3FM? App dan je naam en de reden waarom jij erbij moet zijn donderdag naar die gratis NPO Luister-app. That's all you gotta do. Ah, en een beetje geluk hebben.

0: Radio. Ja,
1: ik heb het gevoel dat Lowlands inmiddels ook alweer zo lang geleden is. Zeker 6 regenbuien. Dat sowieso. Ja, dat betekent natuurlijk wel dat Lowlands 2027 weer dichterbij komt. En als ik even terugkijk naar dat weekend, dan denk ik vooral even aan de headliners. Je had natuurlijk op zondag Lord, op zaterdag Tyler the Creator en op vrijdag New Wave. En wat ik zo opvallend vond, in de aanloop naar het festival toe dropte onder andere Ronnie Flex, Frenna, een soort mysterieuze tease op hun socials. Daar stond ineens New Wave All Stars. En ik sprak de mannen op Lowlands. Zowel Ronnie als Frenna had ik ineens voor een microfoon staan. Dus ik dacht, ja, ik moet daar wel even naar vragen. Ik vroeg Ronnie, hey, luister, wat betekent dat New Wave All Stars? Die zei zo, ja, dan moet je even bij Frenna zijn. Ik denk dat hij gewoon een beetje bang was om iets te verklappen. Dus ik duw de microfoon richting Frenna om hem alvast een tipje van de sluier op te laten lichten. En ik kreeg het volgende antwoord.
2: New Wave All Stars, ja, wat kan ik zeggen? Ja, het is gewoon eigenlijk, wat we gaan doen is gewoon New Wave terugbrengen sowieso.
3: Ja.
2: Maar we gaan er wel iets aan toevoegen, weet je. We gaan er niet als, okay, als altijd. En we willen eigenlijk een blijvend ding creëren, weet je. Je hebt zoveel dingen. Je hebt de toppers. Je hebt vrienden van Amstel. Dit is
3: New Wave All Stars.
2: En je hebt New Wave All Stars.
1: Got it. Dus het moet iets blijvend zijn. Net zoiets als de toppers dus. Ja, veel meer kwam er toen dan nog niet uit. Maar inmiddels is bekend dat New Wave All Stars maar liefst 8 keer naar de Ziggo Dome komen in april. Afgelopen februari verkochten ze diezelfde zaal 5 keer uit. En nu dus even een flinke schep erbovenop. Volgens mij is dit gewoon een record in Ziggo Dome. 8 keer New Wave All-Stars. Ja, wat daar precies gaat gebeuren, daarvan hou ik je natuurlijk heel graag op de hoogte. Nog even een klein mysterie hier in 3 voor 12 Radio. Ik heb namelijk muziek voor je van iemand met een instrument in haar naam. Maar dat is niet het instrument dat ze speelt. Vind ik altijd heel verwarrend en rommelig. Goed. Eerst nog maar even terug naar die vrijdag van Lowlands. Daar stond onder andere Frenna deze te doen. Dit is My Love bij 3.

stonden namelijk op Lowlands. Ga dan naar het YouTube-kanaal van 3voor12. YouTube.com/3voor12. Daar vind je heel veel optredens. Waaronder ook een deel van het New Wave optreden. Goed, ik zei het net al. Een artiest die een instrument in haar naam heeft, maar precies dat instrument niet speelt. Ik vind het een beetje rommelig, maar ik snap het wel. Michelle Ndego Cello gaat het over. En de cello, dit is een cello, dat is niet haar ding. Maar ze is dan wel weer echt een virtuoos op het grotere broertje, de bas. Ze is singer-songwriter, vooral bassist. Ze komt binnenkort met echt een heel bijzonder album, want het zijn bestaande nummers, echte classics die ze herinterpreteert. Synonym gaat het album heten. En een voorbeeldje van wat voor nummer je dan aan moet denken en met wie ze een duet heeft, want al die nummers zijn duetten. I Knew You Were Waiting For Me, samen met Cynthia Arrivo. Maar ook deze krijgt een nieuwe interpretatie. Dit is, ja, Don't Look Any Further van Dennis Edwards. Dat zeg je misschien niks. 1984 was het. Maar ik kan me wel voorstellen als bassist dat je dan verliefd wordt op dit basloopje.

dit kon echt alleen in de 80's gewoon. Maar ja, 2026 kan er ook wat van met Michelle Degocello. En deze herbewerking van dat nummer, Don't Look Any Further. Origineel dus uit 84. Misschien heb je hem ooit gehoord, maar ik kan me dus echt voorstellen dat je als bassist helemaal losgaat op dit basloopje. En ik kijk uit naar de rest van haar samenwerkingen, want dat zijn er nogal wat. Op dat album gaat ze samenwerken met onder andere Liz Wright, Emily King, Cynthia Erivo, zei ik net al, Robert Glasper, Willow. En deze, Don't Look Any Further, wil ik je heel graag laten horen. Omdat naast Michelle ook Lian La Havas achter de microfoon en gitaar plaatsneemt. Geniet van deze herbewerking, Don't Look Any Further.

november is 3FM ticketmaand. En ook tickets voor Roxy Dekker. Daar maak je morgen kans op. 3FM. De rest van de week ook nog kans op kaarten voor Kloot. Voor de Pussycat Dolls. Ja, en voor Gracie Abrams. En dit is Nothing But Thieves.

0: dit weekend gespot in de GTA-trailer. Depeche Mode en People Are People. Ja, wel echt heel vet hoor. Die hele soundtrack van GTA is echt te gek. Nieuwe muziek ontdek je bij 3 voor 12 van over de hele wereld, maar ook zeker van Nederlandse acts. Dus ik heb nu een verse vangst voor je van eigen bodem.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Die is vandaag van Benny Sings. Hij gaat al jaren mee. Staat bekend om die funky, jazzy, feel-good muziek die je meteen herkent als, oh, dat is Benny Sings. Hij is echt een Nederlandse artiest met een eigen sound. Hij heeft wel een hele bijzondere duetpartner gevonden voor zijn nieuwste track You Love Me. En dit vertelt hij er zelf over.
2: Hey, Benny Sings hier. Luister naar mijn nieuwe single You Love Me. Heb ik opgenomen samen met mijn vrouw. En daar ben ik heel blij mee. Het is een liefdesduet. Ik had een nummer geschreven in de studio. We hadden onwijs een ruzie. En dan mis ik er altijd stiekem een beetje. Dus toen kwam er ineens zomaar een liefdesduet uit. En toen zei ik tegen mijn vrouw, dat moet je eigenlijk echt zingen. Want ze kan zingen, maar ze is geen echte zangeres. Dus daar zei ze ja op. Toen hebben we dat zo.

0: een LCD sound system en dancer. Heb jij het ticketalarm al gehoord? Nee, hè? Nou, dat betekent nog maar één ding. Je maakt nog steeds kans op de laatste kaarten voor de 3FM exclusive met Fontaine's DC. Hoor je dat ticketalarm, dan weet je wat je moet doen.
1: 3FM.
2: Ster.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: En hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
13: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Florence Road en Phoenix. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. 3FM.
4: Ster. Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: 7,
9: wat een geld!
11: 18.000, wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: daarvoor Listomania van Phoenix op 3FM.
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: Een hele goede avond, Eva Kleven hier. Ja, ik ben al een uurtje bezig. De tijden zijn gewijzigd. 3 voor 12 Radio begint vanaf nu gewoon lekker een uurtje vroeger. Om 9 uur. Dus, je hebt niks gemist hoor, want ik heb nog steeds 2 tickets voor de 3FM Exclusive voor je klaar liggen. Hoor je een ticketalarm, dan weet je inmiddels wel wat je moet doen. Kruip in die NPO Luister-app, stuur me een berichtje met jouw naam en de reden waarom jij erbij moet zijn. En wie weet sta jij dan wel donderdag in Brussel oog in oog met de mannen van Fontaines DC. Zou zomaar kunnen. Ik moet het even met je hebben zo over een nieuwe popqueen die is in town. Adela heet ze, ooit in de running om een van de 6 leden van Cat's Eye te worden. Daar viel ze toen net buiten de boot. Maar eigenlijk gaat ze solo veel harder. Ik bedoel, ze stond vorige week nog in de Bravo op Lowlands. Hoe dat eraan toe ging en wat ze zei toen ik er daar sprak, dat hoor je zo meteen na de nieuwste van Florence Road. Echt een prachtige tune. 7563, de nieuwste single, hoor je nu bij 3 voor 12 Radio.

0: Oh, die stem van Michael Kiwanuka. Love and Hate hoorde je op de radio. Er is een nieuwe popqueen in town, hoor. Ze heet Adela, ooit in de running dus om één van de 6 leden van Cat's Eye te worden. Maar daar viel ze net een beetje buiten de boot. Maar eigenlijk, nou, volgens mij spijt het er helemaal niet, joh. Ze gaat solo veel harder. Ik bedoel, bij Cat's Eye vallen ze één voor één allemaal uit. Ze is Slovaakse. Een topballerina. Ja, Adela die stond vorige week nog in de Bravo op Lowlands. En dat werd, ja, wel 38 minuten. Pure pop-extase. Zo kan ik het wel noemen. Er waren zuurstokroze balletbalken. Er was een legioen aan mega strakke dansers. Meezingbare refreintjes. Lang verhaal kort, het was één groot feest. Een echte popster dus. Lijkt ook regelrecht uit Hollywood te zijn overgewaaid. Maar niets is minder waar. Want Adela komt toch echt uit Bratislava, Slowakije. En om Slowakije wat veren in de reet te stoppen, ze kwam met de single Ain't in L.A. Dat is een eerbetoon aan iedereen met grootse dromen, maar die niet uit L.A. of New York of een van die andere grote steden komt. En die track die gaat hartstikke viral. Ik sprak haar op Lowlands en vroeg haar: had je nou verwacht dat juist dit thema zou aanslaan bij anderen?
1: I wouldn't say I expected it. I hoped for it. Because I think I just thought about myself when I was younger. And I remember like listening to Lorde and Royals and feeling so empowered by that song and feeling so like seen when she would talk about the smaller parts of the world.
0: Yeah.
1: I just remember like hearing songs like that and being like, that made me feel so much. And I think most of the world is not from LA. And from like New York and stuff. I mean, I love those cities, and it's not really about like about making them feel like they're not included, but I just wanted to make everybody feel like
0: everybody else feel included.
1: They're being uplifted. Yeah. So it makes me really happy that people are connecting to it, because that was the goal.
0: Ja, en om dat gevoel even extra kracht bij te zetten, liepen er op Lowlands, ik weet niet of je ze gezien hebt als je er was, allemaal Adela-fans rond in vuurroze shirts met daarop de tekst: baddest bitches are in Biddinghuizen. Ja, dat is toch te gek.
1: I mean, I'm so glad that I can make a shirt that has, and I'm gonna say it, Biddinghuizen.
0: Yes, girl.
1: Hell yeah. I'm so excited that I can make a shirt like that, that like says a city that somebody's from that they feel like it doesn't get spoken about much.
0: Nee, dat is inderdaad wel zo. Behalve als het Lowlands is natuurlijk. Ik neem je heel graag mee terug naar Biddinghuizen om even in die Bravo bij Adela te kijken op dit moment. Meekijken kan via 3fm.nl/live en natuurlijk nu via de NPO Luister-app. Voor Adela, live Ain't in LA. Op Lowlands, wat een dance moves, niet te doen.

0: 3FM. Take it alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Fontaine's DC.
1: Dit is hem, hè? Dit is jouw moment, hè? De allerlaatste twee tickets voor de 3FM Exclusive van Fontaine's DC liggen hier voor je klaar. Stuur nu je naam en waarom jij erbij moet zijn in de NPO Luister-app.

0: Fontaine's DC en Favorite. En daarvoor hoorde je toch echt dat ticketalarm? 3FM. Dat is de enige kans om erbij te zijn aanstaande donderdag bij de exclusive, 3FM exclusive van Fontaine's DC. Stuur je je naam en de reden waarom jij erbij wilde zijn naar de NPO Luister app. Dan maak je op dit moment kans. Mocht je de telefoon over horen gaan, zal ik maar even opnemen. Hallo, spreek ik met Ilse?
1: Ja, dat klopt. Hoi.
0: Hey Ilse, hoe gaat het met je?
1: Met mij gaat het heel goed.
0: Oké, nou gelukkig. Daar ben ik blij om. Jij hoorde ook dat ticketalarm. Jij hebt geappt, maar begrijp ik nou dat je niet zelf er naartoe wil, maar dat je iemand anders die kaart gunt?
1: Ja, ik zou het heel graag aan mijn lieve vriendinnetje Bloem willen geven. Want zij zit al sinds vorige week maandag aan de lijn. Of in ieder geval is aan het appen.
0: Oh.
1: En ik mocht inmiddels iemand anders een plus één zijn. Ik zou het ontzettend leuk vinden als Bloem ook mee mag naar Brussel.
0: Wow, oké. Dus er is een soort van onderlinge verband tussen alle 3FM-luisteraars die inmiddels ticket hebben, begrijp ik nu.
1: En, ja, klopt.
0: En waarom moet Bloem er dan bijvoorbeeld bij zijn?
1: Bloem is gewoon een hele goede vriendin van mij. We hebben toevallig elkaar ook op 3 september ontmoet.
0: Oh.
1: Mede door de muziekwereld. Dus het zou echt een ontzettend leuk moment zijn als we ook op 3 september samen bij Fontaine's mogen staan.
0: Wat vet zeg. Hey, en wat zou je tegen Bloem willen zeggen?
1: Nou Bloem, als je het leuk vindt, dan hoop ik heel erg dat je mee mag met ons. Want je bent een super lieve vriendin van mij en je betekent echt ontzettend veel.
0: Ja, en dan is natuurlijk de vraag aan Bloem. Wil je erbij zijn?
2: 100%.
0: Hey Bloem, jij gaat naar Fontaine's DC!
2: Hey, dat is superleuk! Oh my god.
0: Maar dat betekent gewoon dat jullie met de hele club gaan of zo?
1: Ja, we zijn een groepje inmiddels.
0: Oh mijn god, kijk, nou goed, 3FM brengt mensen samen. Dat doen we heel graag met daarbij ook de allerbeste muziek. Aanstaande donderdag zitten jullie in Brussel oog in oog met de mannen van Fontaine's DC.
1: Oh, super vet.
0: Ja, heel veel plezier daar. Dat is toch te gek?
1: Ja, ontzettend.
0: Geniet even na, jongens. En laat even weten hoe het ging.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Gaat het een beetje, Bloem?
2: Ja, zeker. Ja. Ik vind het gewoon zo ontzettend lief.
0: Ja, ik vind het ook echt heel lief van Ilse. Gunnings, man. Je hebt goede karma of zo. Ik weet het niet, Bloem. Lekker bezig.
2: Heel
0: veel best doen, ja. Hey, en wekenlang 3FM luisteren is natuurlijk ook niet echt een straf. Heb je nog nieuwe artiesten ontdekt ook?
2: Nou, op zich niet. Op zich ken ik iedereen.
0: Nou, dan heb ik...
2: Maar die liedjes horen is geen straf.
0: Nee, zeker niet. Ik heb nu een tipje voor je. Eigenlijk niet ik, maar mijn collega Jasper Leidens.
3: De doorgeefplaat.
0: Jasper en ik die presenteren samen 3 voor 12 Radio. En wij tippen elkaar heel graag muziek. En ik kreeg nu een tipje van Jasper binnen. Ik snap er niks van, maar ik draai hem wel heel graag voor je.
4: Yo, Eva. Hey. Het is Jasper hier. Nog wel op vakantie, maar hey, als we het over nieuwe muziek kunnen hebben, dan ben ik er met alle plezier bij. Ook op deze maandag, op de nieuwe uren, een nieuw doorgeefplaatje. We tippen elkaar namelijk elke week nieuwe muziek in onze uitzendingen. Ja, en vandaag heb ik iets voor je. De nieuwe single van Warhouse. Het is het project van Maarten van Balthazar. En het was normaal gesproken best wel melancholisch en ingetogen en relaxed. Maar met zijn nieuwe project staat hij op Amsterdam Dance Event. En ja, dat is totaal anders dan hij ooit gedaan heeft. Ik kan me voorstellen dat als je dit voor het eerst hoort, dat je denkt, waar is deze gast mee bezig? Maar ik weet dat jij best wel houdt van wat dansbare klanken. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dit vindt, Eva. De nieuwe van Warhouse, dit is The Baby.

0: Ja. Make love, alsjeblieft. En listen to the music. Misschien wel in een omgekeerde volgorde, maar dan moet je maar even kijken.
1: 3 voor 12.
2: Radio.
0: Met ook nog eens voor jouw oren, speciaal op deze laatste avond van 3FM. Heel veel muziek getipt. Misschien wel je lieve nieuwe lievelingsartiesten. Waaronder het album van de week. En dat is echt een persoonlijke favoriet van mij. Dat is namelijk Dahi. En het kan dat je nog nooit van deze man gehoord hebt, want hij is vooral actief geweest tot nu achter de schermen. Hij is een producer die al eerder samenwerkte met Kendrick Lamar, met een Childish Gambino en een hele rits aan Grammys in de wacht sleepte. Maar nu is hij uit de schaduw gestapt van anderen. Heeft hij wel al die artiesten waarmee hij ooit heeft samengewerkt gevraagd, hey, doe je mee op mijn debuutplaat? En iedereen zei ja. Echt, het is niet normaal wat je deze weken voorbij hoort komen. Dahi dus, dat is zijn naam. Hij maakte het album Black Boy Alternative om het alternatieve genre voor zwarte mensen en zwarte muziek te herdefiniëren. En hier hoor je hem met Kendrick Lamar en Amber Mark. How to Pray heet deze.

0: is in Doornroosje. Daar staat een knotsgekke act. En 3 voor 12 was erbij. Echt uit het niets was daar ineens een bizarre hype. Angine de Poitrine. Een mysterieus duo, helemaal bedekt in zwart-witte polka dots. In bizarre outfits, eentje op drums en de ander op een soort dubbele gitaar. En ze maken dit. Het is mega groovy, knotsgek. Het is ook heel aanstekelijk. Ik weet niet hoe, maar je kan hier denk ik alleen maar heel bizar op dansen. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen, maar iemand die dat wel kan, dat is Dirk, want die heeft ze vanavond gezien in Doornroosje in Nijmegen. Hey Dirk, goedenavond.
1: Een hele goede avond, Eva.
0: Hey Dirk, kun jij even uitleggen wat jij vanavond hebt gezien? Wat voor een act dit is?
1: Ja, het is eigenlijk echt bizar moeilijk om te omschrijven, want het is een combinatie van rock, het heeft punk-invloeden, het heeft af en toe een hele groovy baslijn dat je denkt, oh, het is bijna tegen de disco aan.
0: Ja.
1: Af en toe hoor je Arabische klanken tussendoor, maar het is gewoon een hele bescheiding om naar te kijken en om naar te luisteren. Het is in ieder geval echt de moeite waard.
0: Want inderdaad, niet alleen de muziekstijl is iets wat je nog nooit eerder gehoord hebt, maar ook wat zie je als je ze ziet optreden?
1: Ik denk, hoe je het best kan omschrijven, het zijn twee wezens. Je zou het kunnen omschrijven als buitenaardse gasten die hier in Nederland zijn aangekomen.
0: Ja.
1: En de drummer heeft een soort van grote helm op waar hij door de oog of door de mond heen kijkt. En een grote neus hangt erop en het beweegt allemaal mee. En de gitarist heeft ook een gigantisch grote hoed op. Een neus van, ik denk, 50 centimeter. En
0: het is zo bizar.
1: Alles beweegt. Ze bewegen heel funky mee. Ze nemen het publiek mee. Ze spreken een taal die niemand begrijpt. Want het is alleen maar klanken. Maar toch weet iedereen wat ze bedoelen.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon, wat ik zeg, het is een beleving. Je moet het echt meemaken.
0: Ja, ik snap het. Wat ik me nog af zat te vragen. Want zij zijn dus helemaal gecoverd in een soort zwart-witte stipjes. Als je dat nou de hele avond ziet bewegen. Ook met deze muziek erbij. Ben je dan niet aan het einde van de avond gewoon helemaal aan het trippen?
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik heb wel een paar momenten gehad dat ik gewoon aan het staren was en dat ik dacht, oh ja, de muziek gaat door, er gebeurt nog heel veel, maar ik was gewoon even
0: uitgezoond. Misschien komt dat ook wel omdat ze een eigen symbool hebben, een soort driehoekje dat ze maken met hun handen en dat hou je dan zo de lucht in, een soort van conspiracy-achtige symboliek. Heb jij ook zo gestaan de hele tijd of niet?
1: Ja, ik ben er in helemaal in meegetrokken. Ik had ook na een tijdje het idee van, bij welke sector zit ik nou
0: weer? Ja, dat snap ik.
1: Maar als je dit niet deed, dan voel je je juist gek. Omdat iedereen het om je heen deed. Dus ja, ik weet niet waar ik aangesloten ben, maar ik ben er helemaal bij.
0: Maar je hoort er helemaal bij. Hey, thanks Dirk. En ik hoop dat je binnenkort, wordt er waarschijnlijk iets van je rekening afgeschreven. Moet je maar gewoon accepteren dan, toch?
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja, ik snap het. Hey, thanks dat je even wilde vertellen hoe het eraan toe ging bij Angine de Poitrine in Doornroosje. Er komt een appje binnen van Robbie die zegt, high five voor Angine, draai een keer een andere. Sanardine, die past wel op 3FM. Nou, prima. Sarnies heet hij volgens mij. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, jongens. Het is allemaal wartaal. Maar het klinkt wel lekker. Angine de Poitrine nu op 3.
2: Ja.

net naast die tickets hebben gegrepen, hè, voor de 3FM exclusive van Fontaine's DC. Ik heb slecht nieuws. Er zijn echt geen kaarten meer voor aanstaande donderdag. Wel hoor je natuurlijk alles over die exclusive bij 3FM op een later moment. Maar mocht je nou wel van live muziek houden, zoals net ook Dirk, die natuurlijk bij Angine de Poitrine is, de hele maand september, die begint morgen, kun je bij 3FM kans maken op tickets. En dit zit er onder andere allemaal in de 3FM ticketmaat.

0: partner een affaire heeft gehad een paar dagen voor een super groot Coachella optreden wat jij hebt.
1: 3 voor 12 radio.
0: Nou, dan maak je daar gewoon een trek over. Dat is dan vooral om gewoon heel hard te gillen, denk ik. Ook om een beetje te dansen. Maar ook om gewoon even keihard op te huilen. Dat is de nieuwe track van Slater. Brand new Chanels heet hij.
2: Lekker. Chanels.
0: Chanels.
2: Ja.
0: Heb je Chanels? Ja, jij bent zo.
2: Ik heb geen Chanels.
0: Maar jij bijna nee, niet.
2: Ga je me nou ook net als Barend en Jan mij in een hokje duwen?
0: Nee, helemaal niet.
2: Ik heb geen Chanels.
0: Nee, meid. Nee. Ik wil alleen even tegen je zeggen. Mocht je de stem herkennen, dit is Nelly Banner hier op de radio.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, en het is geen 4 uur 's middags.
2: Nee.
0: Het is gewoon 11 uur 's avonds.
2: Normaliter slaap ik al.
0: Ik ga jou even in een hokje duwen.
2: Ja, graag.
0: Precies in dit hokje.
2: Ja.
0: Van maandagavond. 11 uur tot een uurtje of 1.
2: Ja, oh, daar heb ik wel zin in. Duw me er maar in.
0: Nou meid, dan is zo meteen het 3FM voor jou.
2: Ja, nee, dat ik mag 2 uur hier zitten, elke maandag. En vanochtend heb ik een huilende dochter naar de nieuwe peuterhof van gebracht.
0: Oh, god.
2: En toen zei ik tegen haar, schatje, als ik iets spannend vind, dan zeg ik altijd, ik heb er zin in.
0: Oh ja,
2: dus
0: nice.
2: Bij deze, ik heb er zin in.
0: Moest zij huilen bij het afzetten?
2: Oh, ze moest echt. Ik heb het snot nog om mijn schouder zitten.
0: Oh, wat erg. Ja, moest jij huilen bij het afzetten?
2: Nee, want ik ben de mama. Ik heb me groot gehouden.
0: Oh, je hebt je groot gehouden.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En voor deze show heb je ook groot gehouden? Ja, ook.
2: Ja, maar weet je wat het is met alles in het leven? Dat weten we allemaal.
0: Ik snap het.
2: Het komt altijd goed.
0: Het komt sowieso altijd, altijd goed. Hey, heel veel plezier met jouw allereerste show zometeen.
2: Dankjewel, lieverd. En alvast bedankt even dat je echt alles voor me hebt klaargezet.
0: Oh, meid.
2: Je bent
0: I got you.
2: Yeah.
0: Ja, I got you. Ik ga je niet slecht zetten.
2: Je bent
0: zometeen Nelly Banner, die neemt je mee de 3FM nacht in. Oh, verkeerde. Zie je?
1: 3FM.
0: Dat krijg je.
2: Perfect.
0: You learned from the best.
2: Yes.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Nou ja, dan een hele goede avond.
2: bedankt voor deze aftrap voor Banner. Op de, het is bijna 11 uur. Wat gezellig. Maar is er nieuws?
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. Drie studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. Ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen. En het wordt zo'n 20 graden.
13: 3FM. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: 'Avond. Nog geen zin om te slapen, maar wel zin in een feestje. Dat dacht ik aan. Ik ga gewoon een hele mooie avond met je maken. Mooie muziek. Ja, en we gaan natuurlijk ook gewoon een beetje de diep.

Oké, stel je even voor, hè. Je bent Slater en je... Oh, wacht even. Wacht even, ik was nog helemaal niet klaar. Stel je voor, je bent Slater en je ontdekt dat je

0: Natasha Bedingfield, Unwritten.
1: Naar bed met Benner.
0: Ja, een hele goede avond, moet ik zeggen. Het is heel raar voor mij om goede avond te zeggen, want normaliter ben ik met Barend samen. Barend en Benner, de middagshow van 3FM. De bijna nummer 1 middagshow, moet ik zeggen. Ja, en er zijn dagen dat je opeens dat je de zijwieltjes moet afdoen en dat je zelf moet gaan fietsen. En die dag is vandaag aangebroken dat ik zelf mag gaan fietsen. En dat ik jou deze avond, ik hoop, een hele fijne avond mag geven. En ik zei het net al, bij Eva zei ik het eventjes een beetje gekscherend tegen je van, ik bracht vanochtend mijn dochter naar de opvang. En ze was zo zenuwachtig, want het was de eerste keer naar een nieuwe groep. En nieuwe kindjes, nieuwe juf, en het was allemaal heel spannend. En toen moest ik de grote, dappere Dodo uithangen. En toen zei ik tegen haar van, ja, maar weet je, het werkt heel erg. Als je zegt, ik vind iets heel spannend, dan wordt het ook heel spannend. Maar als je zegt van, ja, ik heb er gewoon echt ontiegelijk veel zin in, ja, dan krijg je er ook heel veel zin in en dan valt die spanning ook een beetje weg. En dat werkt wel. En wat ook heel erg goed werkt, is dat ik ontzettend lieve berichtjes van jullie of van jou in de app krijg. Ik krijg onder andere van Timothy: hey Nelly, wat geweldig om je vanaf nu elke maandagavond solo te horen op 3FM. Echt, mijn avonden kunnen niet beter. Heel veel plezier en succes. Ja, dat is echt lief. Roy, wat leuk, je eerste eigen show. Elsa, die vindt dingen belangrijker. Geef je ook nog kaarten weg voor de Fontaines DC? Ja, ik begrijp het, dat is natuurlijk wel veel vetter. Sorry, dat geef ik niet. Maar ja, het spijt me. Weet je, ik ga je wel proberen om een hele fantastische, fijne avond te geven. Dat is een feit. En Barry zegt ook: lieve Nel, veel succes met je eerste echte solo-uitzending. Ja, lachen, dat vind ik echt ontzettend lief. Nou, genoeg over mij. Mijn ex die belde vorige maand. En die zei dat hij nog wat schilderijen van mij had. En toen zei hij: ja, wil je die terug, Nel? Toen zei ik: ja, niet per se. Ik wist eigenlijk niet per se dat jij schilderijen van me had. Toen zei hij: ja, eentje, die heb ik ook in de woonkamer opgehangen. Toen zei ik: oh ja, oké, leuk. Wel leuk, want hij woont nu samen en heeft een kind met iemand anders. Dus dacht ik, ja, wel een beetje, op zich een beetje vreemd voor die ex om elke dag, ja, of voor die vriendin om elke dag naar een schilderij van je ex te kijken. Maar dat bracht mij wel op het volgende. Ik vroeg me af: heb jij misschien nog spullen van je ex en die je dan nooit hebt teruggegeven? En misschien is het een hele dure tas, of misschien is het nog wel die ene waterkoker, of misschien whatever, dat ene nagelschaartje of die mooie lamp. Laat dat me even weten, want ik heb denk ik wel een idee dat jij misschien die rotzak bent die nog iets heeft. Of misschien heeft die rotzak nog wel iets van jou. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, daar genoeg over. We gaan even lekker naar muziek. We gaan naar Go To Gym en Jacob Dubbel. Die hebben een onwijs lekkere track uitgebracht. Hij heet Cherokee. Samen heten ze Grote Komeet. Nou, een grote komeet die komt nu wel vanuit de hemel deze kant op gevlogen. En als je die grote komeet ziet als een vallende ster, doe dan maar even een wensje voor deze avond. En dat we een hele lekkere gaan maken. Alleen in ieder geval een goeie. De NPO Luister-app is geopend. Dus mocht je nou iets van je ex nog hebben, laat het me even weten. Gaan we daar zo meteen eventjes over ballen. Grote komeet, Cherokee, hier op 3FM. Naar bed met Benner.

0: with a broken heart. Ja, een broken heart, dat kan een ex je zeker geven.
1: What the ex?
0: Ja, hartstikke leuk natuurlijk, exen. Ik bedoel, ze hebben je ook waarschijnlijk heel veel liefde gegeven. Ja, en er is een komen, er is een gaan. Alleen soms zijn er nog gewoon spulletjes waarvan je denkt van... ja, weet je, lieve vriend of vriendin, ja, dit hoort nu gewoon bij mij. Zoals bijvoorbeeld die ene grijze sweater, dat je denkt... ja, maar die zit gewoon zo ontzettend lekker. Dus ik vroeg je net van, hey, vertel me eens even, Doerak, wat heb jij nog van je ex? En er komen dus best wel wat leuke berichten binnen. Anne Tilroe, ja, ik heb nog de sleutelhangers van mijn ex. Nou, vind ik nog... nou, vrij oké. Jens, ik gebruik nog steeds het Netflix-account van mijn ex. Oeh, ja, die heb ik ook. Dat heb ik ook, heel lang gedaan. Tot ik van die desbetreffende ex kreeg van... heb je echt, dan heb je 6 jaar zeg maar, voor iemand alles betaald. En dan zegt hij, ja, ik heb nog steeds zo'n dubbel Netflix-account. Dus nu betaal ik 5 euro meer. Ja, lul, oké. Lara, het enige wat ik aan mijn ex zou overhouden is een soa. Lekker, Lara. Ik hoop dat je er ondertussen wel van af bent. En Lars, nou, ik heb nog hier wel wat liggen... maar dat is vooral omdat zij nog mijn druppel van het complex... en de huissleutel van me heeft. Zal ondertussen 3 jaar uit zijn. Ah, nou, oké. Okay, ja, nou, dan kan ze in ieder geval altijd nog bij je aankloppen. En Juna, wat heb jij te vertellen?
2: Hoi Nelly. 1,5 jaar geleden of 2 jaar geleden... was ik dus met een guy in daten... En hij was op vakantie geweest op het moment dat we eigenlijk exclusief gingen zijn. Toen kreeg ik midden in de nacht een appje van een meid die mij liet weten dat hij mij dus meermaals had bedrogen die vakantie. En ik was toen zo boos dat ik dacht, jij gaat hier niet zomaar vanaf komen. Dat ik nog even een Prada-trui uit zijn kast heb meegenomen. En dan ben ik ook bij zijn thuis vertrokken. En dat is ook een van de laatste keren geweest dat ik die man eigenlijk gezien heb. En dan 4 jaar geleden woonde ik samen met mijn ex. Ik mocht altijd een Versace-trui van hem aandoen, zo'n mooie vintage-trui. Omdat hij vond dat die trui mij heel mooi stond. Toen we dan uit elkaar waren, had hij die trui niet meegenomen. En ik weet niet of hij die vergeten is of gewoon niet heeft meegenomen. Maar op de dag van vandaag draag ik die trui nog steeds. En ja, ik ben er heel dankbaar voor. Dus dat. Doei doei.
0: Doei. Nou ja, lekker. Mocht jij nog iets hebben van je ex en dat je wilt delen, laat het maar even weten. Stel dat je rotzakken zijn jullie. Maar ja, hey, weet je... Beter een goede ex dan een verre buur of een verre vriend of zoiets, weet ik veel. Vet slim, mooi slim.

0: Save a Dream.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Ja, het is morgen alweer 1 september. Het is echt absurd, niet normaal, de tijd vliegt. Maar dat betekent maar één ding bij 3FM. En dat betekent 3FM Ticketmaand. Dat betekent dat je de hele maand kans maakt op kaarten voor de vetste, maar dan ook echt de allerverste concerten. En morgen gaan we gelijk echt onwijs goed van start. Namelijk Roxy Dekker. Ja, ik mag mezelf ook onder de gelukkige prijzen dat ik samen... ik zou met Wijnand Speelman van Wijnand en Jamie van de Ochtendshow... wij zouden dus samen naar Roxy Dekker gaan. Tot hij me vandaag belt, zegt hij... ja, Nel, ik heb een foutje gemaakt. Ik blijk namelijk samen op date te gaan met mijn vriendin naar Rotterdam. Dus ik kan niet meer mee naar Roxy Dekker. Dus nu wordt het een two-man show samen met mijn kleine dochtertje. Ga ik zondag naar Roxy Dekker. Maar ja, jij kan daar dus bij zijn. Vrijdag, zaterdag of zondag. Volgens mij, als ik me goed moet zeggen, zijn het 3 dagen in de Ziggo Dome in Amsterdam. De hele week hoor je dus het ticketalarm. Dan moet je heel snel met je gat naar de NPO Luister-app gaan. Daar kan je jouw naam typen. En dan moet je even vertellen waarom jij nou per se naar dit concert moet. En dat kan van alles zijn, weet je. Het hoeft niet altijd een heel tragisch verhaal te zijn. Het kan gewoon zijn omdat je er ultiem gelukkig van wordt. Of omdat je, weet ik veel, je eerste kus hebt gegeven op Roxy Dekker. Of omdat je, weet ik veel, samen met je kinderen voor het eerst naartoe bent gegaan. Of dat je misschien nog nooit naar een concert geweest bent. Of omdat het de maanden hartstikke duur zijn. En dat je denkt, ja, Nel, ik wil gewoon heel graag er even uit. Dus hou die 3FM ticketmaand in de gaten. En vooral morgenochtend, dus om 6 uur, gaan die kaarten eruit. Ja, en dan kan je lekker dansen op Sugar Daddy of Satisfyer, toch? Dan heb ik nu voor jou Cat's Eye, Animal.

zijn gewoon echt wereldwijfjes. Cat's Eye, Animal. Ja, Rembert, Nel, alleen op de radio. Leuk, hè? Ja, vind ik ook leuk. Ja, ik moet wel een klein beetje schreeuwen. Maar dat komt dit nummer bij wel bij van pas. Well, I am Britney Spears. Bring the action.

Olivia Dean, The Hardest Part. Nou, ik denk ook wel dat de hardest part voor een beginnend artiest is dat je moet bewijzen dat je niet een eendagsvlieg bent. En ze kwam op en veel mensen dachten van, ja, weet je wel, wel leuk, maar een beetje broos en een beetje klein. En op een gegeven moment ging zij echt, en ik weet ook dat wij hier bij de middagshow dachten, wat een vrouw is dit. Dit is ongelooflijk wat zij neerzet. Zo liefdevol. En je ziet nu ook ongeveer bij elk optreden wat ze geeft, daar zijn vrouwen, daar zijn meisjes. En iedereen kijkt met zulke grote ogen naar deze vrouw, omdat ze echt alleen maar liefde in de ether brengt. Dat vind ik echt, dat vind ik echt zo geweldig. Dat vind ik zo te gek. Echt, ja, als we dat een beetje voor elkaar kunnen betekenen in deze wereld, ja, dan ben je echt een hele grote. Olivia Dean dus. Och, ja, ik vind dit dus zo'n klote plaat. Maar ergens ook wel weer vet. Doet me gewoon altijd aan idols denken. Kan ik dat zeggen? Ja, dat kan ik zeggen. Kings of Leon, You Somebody kunnen we hebben.

Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ik zeg idols, maar ik bedoel natuurlijk The Voice. Met Ben Sanders. Ja, wel epic hoor. Maar ja, ook wel een eendagsvlieg.

0: Een hele goede avond. Mijn naam is Nelly. Misschien ken je me beter als Banner. Een van Barend en Banner van de 3FM Middagshow. Elke maandag nu tussen 11 en 1 hier. Je hebt ze wel, ja? Van die vrienden die zeggen van je mag me altijd bellen. En toen, weet niet, vorige week of zo, toen dacht ik van ja, Instagram, dat zeggen we toch ook, zijn we ook nog een beetje vrienden met elkaar. Op social media zijn we ook allemaal een beetje vrienden. Je kan vrienden worden en elkaar volgen. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik plaats een story op Instagram en dan vraag ik wie mag ik altijd bellen? Nou, ik dacht, zou ik waarschijnlijk 1 of 2, of misschien 3 berichtjes krijgen. Ik ben overladen. Ik ben overladen met berichtjes van mensen. Nel, jij mag me altijd bellen. En er waren een paar slimmerikken bij. Die zeiden van, ook 's nachts? Zei ik, ja, ook 's nachts. Nee, oké, laat dan maar zitten. Nou, vandaar is dit item geboren. En het wordt wel spannend. Want de meeste mensen hebben hun telefoon natuurlijk op maandje staan. En Maaike, mijn lieve producer, krijgt nu hele rode wangen. Want nu moeten we naar mensen gaan bellen. En eens even kijken of ze gaan opnemen. Ik heb dus geen idee wie het zijn.
1: Weet je wel hoe laat het is?
0: Ja, weet je wel hoe laat het is? We gaan iemand bellen die op Instagram tegen mij heeft gezegd van Nel, je mag me altijd bellen. Het zouden bekenden kunnen zijn. Het zouden mensen kunnen zijn van een vaag verleden. Het zouden onbekenden kunnen zijn. Maar ik denk, laten we maar eens gaan bellen. Laten we maar eens gaan kijken wie er om, wat is het, 11:45 nog wakker is op deze avond. Wat ben je aan het doen? Ben je aan het vervelen? Ben je nog iets aan het maken? Ben je nog aan het werk? Ik ben heel erg benieuwd. Gaat hij over? Ja, hij gaat in ieder geval over. Dus hij staat niet op maandje. Wie is dit? Wie bellen we nu?
2: Fleur.
0: Fleur. Nou, Fleur heeft wel de telefoon op maandje staan. Nou, ga dan maar even door dan. Eens even kijken wie er nog wakker is deze 31 augustus 2026. Tot nu toe zijn er mensen die zeggen van je mag me altijd bellen. Nou, zit ook iemand weer te slapen hoor. Ja, of die denkt natuurlijk ook. Een 035-nummer of een anoniem nummer. Nee, het gaat goed met mijn vrienden. Laten we maar doorgaan naar de volgende. We zitten al bij nummer 3. 333. Jeetje. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook zo iemand die echt nooit opneemt.
3: Landkamer?
0: Hey. Ik ben... Hey, hallo, met wie?
3: Hey Nel.
0: Hey. Hey Gabor. Hey. Nou, Gab, je bent de derde die opneemt.
3: Meen je?
0: Ja.
3: Dat gaat goed.
0: Ja. Ja, nee, we hebben hiervoor twee mensen gebeld die zeiden van ja, je kan me altijd bellen, maar nee, niemand nam op en jij nam op.
3: Oh ja.
0: Wat ben je aan het doen?
3: Ik kom net thuis van werk.
0: Waar werk je?
3: Ik werk bij de kaasbar in Amsterdam.
0: Oh, dus jij hebt lekkere kazen gegeten.
3: En heel veel thuis, ook ben er mee naar huis genomen.
0: Ah, lekker.
3: Hey, elke dag kaas eten.
0: Ik wilde eigenlijk vragen, want het is 11:50. Ik wilde vragen, waarom slaap je nog niet?
3: Daarom dus, ja.
0: Ja. Ga je altijd zo laat slapen?
3: Ja, ik ben vaak laat thuis. En ik slaap meestal rond 1 uur en dan word ik 8 uur wakker.
0: Oh ja.
3: Ja.
0: En als je dan uit je werk komt, ga je dan wel gelijk je bed in of ga je eerst nu nog even wat doen om nog eventjes een beetje de avond tot rust te brengen?
3: Nee, ik kan meestal niet gelijk slapen. Dus dan moet ik eerst nog even chillen.
0: Oké, en wat is chillen voor jou?
3: Dat hangt er een beetje vanaf. Vaak doen we het ook al gewoon op werk. Nog even na zitten. Mm-hmm. Maar die ben ik weer direct weggegaan. En ja, ik zit nu een beetje op mijn telefoon. Versterker gekocht. Dus ik was net aan het kijken welke kabels ik moet kopen om die aan te sluiten op mijn tv. Dat was ik net aan het doen.
0: Oh, nou dat klinkt wel echt heel erg sexy.
3: Ja. Wel hè?
0: Ja, dat is wel echt een hele sexy avondbesteding.
3: Ja. Dat absoluut, ja.
0: En ben jij dan zo iemand die voor morgen alvast je kleding gaat klaarleggen en zo? En alles dan...
3: Nee, zeker niet.

0: Dan ga ik verder. Dan moet ik werken weer om 13:30. En tussendoor moet ik even mijn fiets wegbrengen. Ik moet... het zijn wel weer hele sexy dingen. Ik moet even de tandarts bellen. Ik moet... ik heb niet zoveel... Vandaag heb ik niet zoveel te doen.
1: Okay,
0: en heel sexy weer, hè?
1: Nou ja, super sexy. Gaat er nog wat sexy's gebeuren? Of is het dit? Maar dit is het wel gewoon.
0: Nee, dit is het wel gewoon, ja. Misschien ga ik even bij mijn pa langs.
1: Oh ja, dat is ook zo. En je bent op de radio, 3FM, naar bed met Benner. Is er iets wat je jezelf deze avond meegeeft? Of wat je doet voor het slapen gaan? Of hoe je jezelf een beetje een prettig gevoel nog kan geven?
0: Wat ik jezelf nu meegeef?
1: Ja. Gewoon een leuke gedachte.
0: Ik vind dat ik zelf wel lekker redelijk op tijd naar bed ben gegaan. Of sinds ik naar bed ga zo meteen. Oh ja. Zodat ik morgen vroeg op ga en ga sporten. Ben ik best wel trots op mezelf.
1: Nou, ja. Ik vind het heerlijk. Ik weet in ieder geval dat één vriend opneemt. En dat ik jou altijd kan bellen.
0: Je kan me altijd bellen, Nel.
1: Ja, en ik heb een nummer voor je gekozen. Het klinkt een beetje gek. Ik heb zusje, Ronnie Flex, met Mr. Polska.
0: Ja.
1: Is het nog een goeie voor de avond?
0: Geweldig.
1: Oké, heel fijn. Dankjewel dat ik jou altijd mag bellen.
0: Wie heeft je voor gebeld, hè?
1: Nee, ja, mensen die ik niet ken, maar die namen niet op.
0: Oh ja, precies.
1: Oké. Fijne avond. Tot snel wel. Doei. Ik weet

0: bedanken dat je dit uur met mij hebt volgehouden. Ja, dat vind ik echt heel fijn. En alle lieve appjes die naar me toegestuurd zijn. Vind ik dan toch echt onwijs leuk. Anton Schmierek, The First 5 Minutes of Magnolia. Zometeen gaan we nog echt een lekker uurtje maken. We hebben hele goede muziek. We hebben Olivia Rodrigo, we hebben Eminem. We gaan zelfs een beetje...
1: Wow.
0: Ja, we gaan een beetje poëtisch doen. Een beetje poëtisch. Gadverdamme.

0: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Een hele goede avond. Je luistert naar Bed met Banner. En ik heb zometeen een dilemma voor je. We gaan eerst even naar het nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief en samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Roxy Dekker.
11: 3FM. Nelly Banner.
9: Ja, een hele goede avond. Het is alweer 1 september, 4 over 12. En ik heb zometeen een dilemma voor je. Maar ja, help me.

echt een onwijs goede wijn. Van een hele oude, goed gerijpte kaas. Maar die Teddy Swims, man, man, man. Het is 1 september. Het is 1 september, 10:10. En als DJ's heb je soms een beetje een probleem namelijk. Want er zijn onwijs veel artiesten. Er zijn ook onwijs veel goede artiesten. Maar er zijn ook onwijs veel smakeloze artiesten. Of in ieder geval artiesten die smakeloze dingen hebben gedaan. Of artiesten die ooit een nummer hebben gemaakt met een tekst wat toen de tijd nog kon. En waarvan we tegenwoordig in de huidige tijdgeest denken van ja, nee, dat kan niet meer. Ja, en dan kom je als DJ, maar ook als persoon, als mens of jij, komt waarschijnlijk soms ook met jezelf een beetje in de knel. Met van, ja, weet je, maar dat nummer heeft voor mij zo'n ontzettende mooie herinnering. Dat wil ik eigenlijk heel graag horen. Dus aan de ene kant schreeuwt mijn hart van, ja, dat wil ik horen. En aan de andere kant denk je, ja, maar ik kan het niet, want, weet je, ik ben voor de goede zaak. Ik heb een goed hart. Nou, vandaar dat in het leven geroepen is gecancelde kutjes. En daar luister je nu naar. Ik heb zometeen 2 platen voor je. Ik heb, ja, jeetje mina, ik heb 2 knallers. Ik heb deze knaller voor je, Kanye West. En Jamie Foxx, met Gold Digger. Now I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. Tell me, mom. Now I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. Ja, of ik heb The Police, Don't Stand So Close To Me. Ja, dat is goed, hè? De NPO Luister-app is geopend. Jij mag jouw gecancelde kutje kiezen. Ja, dus jij kiest het kutje. En ik weet dat hij gecanceld is, maar vanavond mag alles. Olivia de Rodrigo, Serena Joy.

0: luistert naar een Batman Banner. En ik heb je net gevraagd om of je mag kiezen uit twee gecancelde kutjes. Dus twee nummers die eigenlijk niet meer kunnen omdat ze smakeloos zijn. En ik heb deze vandaag gekozen. Ja, of deze, The Police, Don't Stand So Close To Me. Best een lastige keuze. Lorenzo.
1: Goeienacht, Nelly.
0: Goeienacht, gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden?
1: Ik ben 43 geworden.
0: Jeetje, Mina. Als je 43 bent, wat heb je dan geleerd van het leven?
1: Dat je toch oud en wijs genoeg moet zijn om je eigen zaakjes te doppen.
0: En ben je je eigen zaakjes een beetje aan het doppen? Heb je het allemaal een klein beetje op orde?
1: Ik heb aardig op orde.
0: En wat heerlijk, wat heerlijk. En ben je al een beetje verwend? Want je bent vandaag 43 geworden op 1 september. En ben je al een beetje verwend? Heb je cadeautjes gehad?
1: Ik heb 2 betere leden van de goede vrienden ticket voor Dynam Metal Fest gehad.
0: Ja, dat is een goede vriend.
1: Ik heb een waardebon voor een voorstelling of een concert naar thuis gekregen.
0: Heerlijk, heerlijk. Hey, ik heb net 2 platen aan je laten luisteren. Kanye West, Gold Digger of The Police, Don't Stand So Close To Me. Welke wordt het?
1: We gaan voor Gold Digger.
0: Lijkt me echt een heel goed idee. Hele fijne verjaardag, grote vriend. Maak er een heel mooi nieuw levensjaar van.
1: Bedankt en succes met je programma.
0: Dankjewel, lieverd. She take my money when I'm in need. Yes, yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

gewoon een goede keuze, hoor. Ik kan je best Jamie Foxx Golddigger. En misschien kan je wel even, misschien heb jij wel artiesten waarvan je denkt van, hey, luister, daar heb ik een hele goede herinneringen aan, maar die hebben zoals Kanye, weet ik veel, best wel rare antisemitistische uitspraken gedaan of hele rare teksten. Maar toch heb ik daar die ene herinnering aan en dat ik het gewoon heel graag wil luisteren. Laat me even weten, want misschien kunnen we die dan volgende week in gecancelde kutjes laten horen, toch? Dit is Another Talk To You. Naar bed met Benner op 3FM.

film Shrek natuurlijk. Smash Mouth, All Stars, lekker. Gewoon fijn. Hey, het is alweer 12:30 deze nacht. En misschien ben je aan het werk of misschien ben je heel langzaam een beetje aan het klaarmaken voor bed. Wordt toch ook wel misschien een beetje bedtijd. Of misschien kan je morgen wel uitslapen. Dat zou natuurlijk ook heel erg lekker zijn. Dat is ook fijn. Ik hou van dichters en poëten en van boeken. En ik kwam het leukst tegen. Ik kwam het tegen van... zij heet Shelley, ze is een dichter en zij schreef ooit... Soul meets soul on lover's lip. Oftewel, op de lippen van geliefden ontmoeten twee zielen elkaar. En dat is wel geinig, want ik hoorde bij de ochtendshow van Wijnand en Jamie... dat mensen niet meer tongzoenen met elkaar. Dus ja, dat doen ze niet meer. Dat heel veel mensen gewoon alleen maar met de mond, maar zonder tong. En dat vind ik dan wel een beetje gek, want dan denk ik... ja, volgens mij is er niets intiemer op deze wereld dan met elkaar zoenen, toch? Waarin je lippen elkaar raken en dat je elkaars tong voelt. En ik wil dat je elkaar proeft en ruikt en dan zo dichtbij bent. En dat vind ik wel zonde. Vind ik een zonder gebaar. En dan neem ik je even mee, een kleine 200 jaar later. Want daarin zeggen Doja Cat en SZA... die zeggen het iets minder poëtisch dan deze dichter Shelley. Maar ze zeggen wel van... luister, lieve vriend, het wordt wel echt tijd... dat je onwijs lekker met me zoent. En dan kan ik je een nachtkus geven. Of je geeft jezelf een kus. Maar geniet maar van dit nummer.

Shanna Sparrow, Great Expectations. Je luistert nog steeds naar Naar Bed met Nelly. En ik weet al dat ik deze vrouw voor het eerst hoorde en dat ik dacht, jeetje, wat een oorworm. Wat een oorworm. Dat is echt zo'n one day fly, gaan we nooit meer wat van horen. Maar man, man, man, dat komt echt je hart binnen. En over dingen die je hart binnenkomen. Jair Faria. Misschien denk je, hé, wat een bekende naam. Daar heb je misschien ook al wel van gehoord. Het is het zoontje van Glenn Faria. Misschien een beetje lullig om te zeggen, omdat je dan altijd het zoontje van bent. Maar het is nou eenmaal wel zo. En hij doet totaal iets anders dan zijn pa. Hij maakt zulke mooie nummers. Ik heb hem leren kennen door een vriendinnetje van mij. En zij heeft hem op haar bruiloft laten komen en laten spelen. Nou, dat was echt zo ontiegelijk mooi. Oei, ga ik zo meteen aan je laten horen. En ik heb er wel een verhaal bij zijn nieuwe tune. Het heet August, oftewel Augustus. En dan ga ik even mijn zielen perikelen met je delen. Fijne avond, hoop ik dat je hebt. Dit is Turnstile, Sing Stars.

Nou, ik kan je niks anders zeggen op deze 1 september 2026, maar dat is toch gewoon wel echt een prachtig nummer. Don't You Worry Child, Swedish House Mafia.

Ja, een hele goede avond. Je luistert nog steeds naar Bed met Benner. En ik heb net al een beetje geteased naar de zoon van Glenn Faria. Jair Faria. Een onwijs goede zanger. Echt een prachtige gozer om te zien. En echt een hele andere stijl dan zijn vader. Echt een, nou ja, ik zou bijna willen zeggen een Teddy Swims-achtige stem. Heel veel bereik, heel veel kracht. En ja, hij duikt gewoon je hart in. Hij duikt je botten in. En nou heeft hij een nummer gemaakt. Nou, ik vind het echt niet normaal. En misschien is het voor mij wel net iets wat bijzonder, maar misschien voor jou ook, want we hebben allemaal bepaalde tijden in het jaar en die niet helemaal tof waren. En voor mij was dat augustus. Augustus was niet zo'n heel tof jaar, want augustus was het jaar waarin mama overleed. Dan was ze 2 augustus is overleden, 7 augustus werd ze gecremeerd en 15 augustus was ze jarig. Dus altijd in augustus denk ik, jeetje mine, wat een enorme klote maand. Maar ja, nou moet ik ook bekennen dat het is nu ook weer 10 jaar verder en het wordt steeds, ja, toch wel steeds meer een beetje draaglijker. En deze nummers, je moet even met me meeluisteren. Deze nummers, die maken het gewoon dat je er wel even aan denkt, maar dat je er gewoon heel goed mee om kan gaan met dat verdriet in je leven. Echt, wat jij ook hebt, luister hierna en hij neemt je mee en hij laat je echt een beetje beter voelen. Jair Faria, August, hier bij Benner.

Nou, ik heb niet gelogen, toch? Nee. En Jesper zegt ook, klinkt goed hoor Nel, een prachtig nummer dit door jouw verhaal. Nou, dat vind ik lief. Dat vind ik hartstikke lief. Ik hoop dat je een fijne avond hebt. Je luistert naar Bed met Ben en dit is Sarah.

echt leuk dat zij weer terug is. Ik ben dus nu voor het eerst deze show aan het maken. En ik heb dus nog niet alle muziekjes helemaal. Ja, en dit is natuurlijk het bekende candlelight muziekje. En toen dacht ik, ja, daarmee wil ik wel deze avond, toch deze vuurdoop en alle lieve berichtjes die ik van jou heb gehad, wil ik deze avond toch wel even afsluiten. Ik heb een verhaaltje voor bedtijd. Voor bedtijd, of als je ergens zit in de auto, whatever. Kom ik een verhaaltje tegen. Het is van Nayara Beaumont. En zij heeft een soort, zij heeft een Substack. En als je Substack is, een soort nieuw Facebook, nieuw Instagram, nieuw TikTok. Alleen dan eigenlijk voor mensen die zeggen, ja, ik wil niet brain rot. Ik wil gewoon iets meer diepgang, iets meer liefde in het leven. In plaats van dat ik de hele tijd me een beetje vervelend voel door de dingen die ik zie. En zij schrijft daar ontiegelijk mooie verhalen. Ik wil een klein stukje voor je voorlezen. Gewoon een klein stukje voordat je naar bed gaat. Oké, komt-ie. Een van de moeilijkste realisaties in het leven is dat niemand je komt redden. Wanneer je je realiseert dat niemand met helderheid in hun handen aan je deur zal verschijnen, niemand zal jouw gewoonte voor je ontwarren, de moeilijke beslissingen nemen, de eerste zin schrijven, de relatie beëindigen, het project starten of de persoon worden die je steeds uitstelt. Er vindt nergens achter gesloten deuren een geheime raadsvergadering over jouw leven plaats. Niemand beslist wanneer je genoeg hebt geleden, genoeg hebt geleerd of waardig genoeg bent geworden om te beginnen. Dat lijkt misschien vreed, het kan voelen als verlating, maar als je bij die stilte blijft, er echt aan vasthoudt, besef je dat het eigenlijk niet zo erg is. Als niemand je komt redden, komt niemand je ook tegenhouden. Niemand staat je in de weg met de autoriteit die je inbeeldt. Niemand controleert je potentieel, doseert je kansen of beslist wanneer je eindelijk mag beginnen. De poort staat vaak open. Met deze teksten wil ik jou achterlaten. Ja, en ook nog misschien wel een klein beetje lekkere muziek draaien. Dat dan wel weer ook. En de tekst gaat nog heel veel verder en ook nog over andere mooie woorden. Maar ik wil even deze avond aan jou meegeven dat je heel veel in je mars hebt en dat jij de enige bent, die jouw geluk kan bepalen. Ach, ja, save your tears. Nee, je hoeft niet te huilen. Ik wilde juist dat je ging lachen.

0: maar ik moet echt gaan. Nee, ik moet echt weg. Ik weet dat je wilt dat ik blijf, maar ik moet echt gaan. Maar zometeen hoor je wel Sommieux, Smashing Pumpkins en Sef. En wens ik je een ontiegelijke fijne avond. 3FM.
1: 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.